0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Go Yellow!
2: Bed.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
0: Clara Live.

nicht küssen. Ist es heim? Ist es

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Clara Live.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Clara Life.

0: continuo.
1: Zes uren, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Nog tot 7 uur vanmorgen zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. Dat komt door een vakbondsactie bij luchtverkeersleider Skies. Gisteravond hebben de vakbonden daar het werk neergelegd omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden daarover onderhandeld. Met de digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten vanmorgen later vertrekken en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden en dat kan ook in de omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie.
2: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer, kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
1: In Oekraïne zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden, onder meer in Dnipro in het oosten en in de hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester van Kiev zijn 2 hoge appartementsgebouwen geraakt en men vreest dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Francky Collum-prijs. Die wordt beschouwd als de Belgische Nobelprijs. Lambrechts is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen. Hij werkt aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Op basis van zijn inzichten kunnen artsen wereldwijd op voorhand weten of een bepaalde kankertherapie gaat werken of niet. Lambrechts ziet de prijs als een erkenning voor jaren werk.
3: Dat is een bekroning niet voor het onderzoek dat ik vandaag of dat ik vorige week deed, maar eigenlijk voor het onderzoek dat ik al mijn hele carrière gedaan heb. Onderzoek is een proces dat traag gaat en in die zin is dat echt wel een bekroning voor de voorbije 20 jaar. En het is natuurlijk ook een unieke gelegenheid, want het geld van die prijs kunnen we gebruiken om ons toekomstig onderzoek toch weer een stap verder te brengen.
1: De Francky Collum-prijs is €250.000 waard. €50.000 daarvan is voor Lambrechts zelf, de rest voor onderzoek. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met regen- of onweersbuien die vooral na de middag intens kunnen zijn met veel neerslag. Het kan dan ook hard waaien. Maxima tot 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog buien en geleidelijk frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert.
5: Goedemorgen, het is 5:04 en we gaan hier al direct een tangootje placeren.

Tegendraadse tango, Revirado van Astor Piazzolla, met Arabella Steinbacher op viool en Peter von Wienhard op piano. En deze man komt eind deze maand naar de Singel, pianist Yevgeny Kissin.

derde impromptu van Frédéric Chopin door Yevgeny Kissin. Op 28 juni kan u hem zien in de Singel. Het symfonisch orkest van de Oeral. Zij hebben muziek van Peter Tchaikovsky opgenomen.

De valse mélancolique uit de derde orkestsuite van Peter Tchaïkovski door het symfonisch orkest van de Oeral onder leiding van Dimitri Lis. Cellist Raphaël Fey zat vorige week nog in het panel van Katelijne Boon voor een van de finale avonden van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar nu speelt hij zelf samen met het Karski-kwartet.

cellist Rafael Fey samen met het Karski Quartet. Een paar jaar geleden brachten ze al een album uit met strijkquintetten van Luigi Boccherini en er bleef er nog genoeg over om nog een tweede volume uit te brengen. Daaruit kwam dit Andante con Moto. En dit is eigenlijk ook een quintet van Mozart, maar Jean Francais heeft het bewerkt tot een nonet.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.
3: Het Larghetto uit het Nonet van Jean Francais met onder meer Yuriko Naganuma op viool. Half zeven, Gert van Boksel, goedemorgen.
4: Dag Julie.
3: Ja Gert, het is rustig vanmorgen op de Belgische luchthavens.
4: Toch op de start- en landingsbanen, want de hele nacht en nog tot 7 uur stijgen er geen vliegtuigen op of landen er geen vliegtuigen. Dat komt door een vakbondsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies. De vakbonden daar hebben gisteravond het werk neergelegd omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Met digitale verkeerstorens zullen er op termijn namelijk minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. En in Oekraïne zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Onder meer in Dnipro, in het oosten van het land, en in de hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester van Kiev zijn 2 hoge appartementsgebouwen geraakt. En hij vreest dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt, regen- of onweersbuien ook. Vooral na de middag kunnen die intens zijn met veel neerslag en harde wind. Maxima tot 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog buien. En het wordt geleidelijk frisser. Vrijdag halen we nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

Het Allegro uit het celloconcerto van Friedrich Hartmann Graaf. Met Jan Vogler op cello. Zou hij tevreden zijn met de uitslag van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd? Jan Vogler heeft die mee kunnen bepalen als lid van de jury. Maar ik kan me voorstellen dat de uiteindelijke rangschikking soms wel afwijkt van je eigen voorkeur. In elk geval gaan we straks nog eens luisteren naar de winnaar van de tweede prijs. Naar de Koreaanse Tae Yeon Kim. Maar nu eerst opera met contratenor Baejun Mehta.

spanningen in Rome wanneer een Etruskische koning de stad belegert. Dat is de achtergrond van Il Trionfo di Clelia, een opera van Johann Adolf Hasse en daaruit zong contratenor Bejun Mehta de aria Dei di Roma a perdonate. In Ampersand kunnen we vandaag een soort van reis rond de wereld maken, met muziek waaraan je meteen hoort waar ze vandaan komt. De Tres Piezas Españolas van Joaquín Rodrigo bijvoorbeeld. De titel verraadt het natuurlijk al, maar ook zonder weet je meteen waar we nu zitten.

Een zapateado, een traditionele dans uit Andalusië. Een van de tres piezas españolas van Joaquín Rodrigo door Pepe Romero op gitaar. Klarinetist Michael Collins nam een album op met muziek van allemaal Engelse componisten. Onder meer van Joseph Horowitz. Geboren in Wenen, maar in de jaren 30 trok zijn familie er weg. Ze waren Joods. En zo werd Engeland voor de jonge Joseph zijn nieuwe thuis. Hij schreef er flink wat balletmuziek. Hij componeerde ook voor televisie. En hij schreef ook deze sonatine voor klarinet en piano.

Michael Collins op klarinet. En hij werd begeleid door Michael McHale op piano in het Allegro Calmato uit de Sonatine voor klarinet en piano van Joseph Horowitz. Een lentefeest, een frühlingsfeier bij Philippe Charvenka door het Symfonisch Orkest van Gävle, nog tot aan het nieuws van 7:00.

0: Het is 7 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Uitgewezen asielzoekers gaan sneller de Europese Unie uitgezet worden. Door een actie van de luchtverkeersleiders was er vannacht geen vliegverkeer in ons land. En Oekraïne kreeg vannacht opnieuw zware Russische aanvallen te verwerken. De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Leen de Witte, er is lang over onderhandeld. Wat is er nu concreet afgesproken?
1: Dat wie niet meewerkt aan terugkeer, dat die tot 2 jaar mag opgesloten worden wanneer die een risico vormt voor de veiligheid of onderduikt. En doorreizen naar andere landen, dat wordt ook moeilijker, omdat die beter informatie gaan uitwisselen. Dus veel strengere regels die meer mensen effectief moeten doen terugkeren, veel meer dan de huidige 28%. En die terugkeer zal dus ook kunnen in die fel bekritiseerde centra buiten de Europese Unie. In landen waar mensenrechten gerespecteerd worden, is afgesproken, waar mensen ook geen gevaar lopen. Maar de vraag blijft hoe je dat garandeert. Onder meer Nederland voert wel al gesprekken, ook al moet dat akkoord nu dus nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Dat zal nog voor de zomer gebeuren. En in dat parlement kregen deze strenge regels groen licht met de steun van de uiterste rechtse fracties.
0: Dankjewel, Leen. Op de nieuwe regeling kwam al veel kritiek omdat vooral ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Maar volgens Europees parlementslid voor N-VA, Asita Kanko, zijn de mensenrechten gegarandeerd.
2: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn heel veel garanties opgenomen in het akkoord om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Een actie van de luchtverkeersleiders bij Skies veroorzaakt hinder op de Belgische luchthavens. Sinds 2:30 vannacht hebben ze het werk neergelegd uit onvrede met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Er kan geen enkel vliegtuig opstijgen of landen. Op dit moment zouden de luchtverkeersleiders in Zaventem weer aan het werk gaan. Maar in Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog door tot 9:30 vanmorgen. In Charleroi zijn 15 vluchten geannuleerd. Verschillende vluchten zijn ook vertraagd. En dat is ook het geval op Brussels Airport, zegt woordvoerder Quinten Mertens.
3: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7:00 hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen. En zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
0: Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten zwaar beschadigd. Uiteindelijk kon de man in Maldegem opgepakt worden. Wat de verklaring is voor zijn rijgedrag is niet duidelijk. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en vele tientallen gewonden. Veerle de Vos, waar vonden die aanvallen plaats?
4: Wel, om te beginnen in de hoofdstad Kiev. Daar zijn 2 appartementsblokken getroffen bij raketaanvallen. Er vielen 4 doden, maar er wordt gevreesd dat er nog meer mensen onder het puin liggen. En veel inwoners in Kiev brachten de nacht door in schuilkelders en metrostations. Ook het oosten van Oekraïne lag onder vuur. In de stad Dnipro kwamen zeker 5 mensen om. En ook daar vrezen ze voor nog meer dodelijke slachtoffers. En ook Kharkiv en Zaporizhia kregen drones en raketten over zich heen. Vorige week nog had Rusland aangekondigd dat het systematische aanvallen zou uitvoeren op Oekraïne als vergelding voor een drone-aanval in Luhansk, een stad in het oosten van Oekraïne die bezet wordt door Rusland. Daar kwamen toen 21 mensen om het leven.
0: Dankjewel, Veerle. In Denemarken volgt premier Mette Frederiksen zichzelf op met een linkse regeringscoalitie. Eind mei werd ze bijna 2 maanden na de parlementsverkiezingen aangesteld om een regering te vormen, nadat de vorming van een centrumrechtse regering mislukte. Was. Haar sociaal-democratische partij had het slechtste resultaat in meer dan een eeuw behaald, maar was wel nog de grootste. En voor Denemarken was het de langste regeringsvorming ooit, zegt correspondent Jeroen Visser.
5: Daar is ruim 2 maanden over onderhandeld. Nou is dat in België misschien normaal zo'n termijn. Maar in Denemarken is dat extreem lang. En daar zijn ze maar wat blij dat er nu een nieuwe regering is. Er is ook niet echt een andere optie. Hè? En dat heeft natuurlijk ook wel geholpen. Over rechts zijn zoveel versplinterde partijen. Waardoor het heel moeilijk werd om daar een goede samenwerking te organiseren. En dat is dus ook niet gelukt.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat hij bemiddeld heeft tussen Israël en Hezbollah. Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut, maar die plannen gaan niet door, schrijft Trump op sociale media. Hij zou in een telefoongesprek Netanyahu ook hebben afgedreigd, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
6: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
0: Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Frankie Collonprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land. Lambrechts werkt aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen en hij vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal aanslaan of niet.
7: Dus wij kijken naar DNA, DNA dat in kankercellen zit. En op basis van de DNA proberen wij ja en nee testen te maken. Een ja-test bijvoorbeeld zal zeggen, deze patiënt heeft deze therapie nodig. Bij een nee zal die patiënt een andere therapie krijgen.
0: En rode duivel Thibaut Courtois gaat via zijn eigen investeringsplatform geld steken in voetbalclub Racing Genk. Hoeveel Courtois er precies voor uittrekt is niet bekend, maar voor Genk is het wel een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bunt.
8: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
0: Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met regen of onweersbuien. Vooral na de middag kunnen die intens zijn met veel neerslag en harde wind. Maximaal tot 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen daarna nog buien. Geleidelijk frisser ook. Vrijdag nog hooguit 17 graden. We begonnen met het akkoord dat binnen de Europese Unie is bereikt om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie dat niet vrijwillig doet, kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook in omstreden terugkeercentra buiten de Unie. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara. Espresso met Julie van Bogaert.
11: Goedemorgen. Gisteren kon Cara van der Aura kort met Ettore Pagano spreken. De kersverse winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Hij vertelde toen in Music Matters dat zijn lichaam compleet op is. Dat hij dringend wat moet bijslapen en dat hij een goede massage nodig heeft. Ja, zo'n lange, zware wedstrijd. Het kruipt in je kleren. De tweede laureaat, Tae-yeon Kim, die zal vast wel even moe zijn. Straks horen we haar nog eens tijdens haar finaleavond. Maar nu eerst even walsen.

De betoverende valse sacrée van Frederik de Vreeze door het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Frederik de Vreeze zelf. Er komt een meisje langsgelopen met haar van vlas in de verbeelding van Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin.

0: Sopraan Julie Roset met La fille aux cheveux de lin van Claude Debussy.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
0: Koningin Elisabeth wedstrijd cello. Alle ogen zijn deze dagen op Ettore Pagano gericht, de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Maar eigenlijk zijn er toch wel meerdere winnaars, want de tweede prijs winnen, dat is toch ook niet mis.
3: Second prize, Taehyun Kim.
0: Ze kwam pas de allerlaatste avond aan de beurt, de Koreaanse Taehyun Kim. Ze ging met de tweede prijs naar huis en ze won ook de Clara Publieksprijs. In haar finale maakte ze best wel een gewaagde keuze. Geen Prokofjev of Shostakovich voor haar, maar Witold Lutosławski, een 20e-eeuwse avant-garde-componist uit Polen. Dit is het derde deel, de Cantilena uit zijn celloconcerto, door Taehyun Kim tijdens haar finale.

De winnaar van de tweede prijs in de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello en van de Clara Publieksprijs, de Koreaanse Tae-yeon Kim. In de finale koos ze voor het celloconcerto van Witold Lutoslawski en daaruit hoorden we de Cantilena. Bijna 19:30 ondertussen, bijna tijd voor het nieuws en de krantencommentaren na dit septet van Karel Amand Mangold.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.
1: De asielzoekers makkelijker moeten maken. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan dan namelijk opgesloten worden in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Die regeling die kreeg al veel kritiek, omdat dat ook geldt voor gezinnen met kinderen. Een actie van de luchtverkeersleiders bij SkyWest veroorzaakt tot vanmorgen hinder op de Belgische luchthavens. Sinds 2:30 vannacht hebben ze het werk neergelegd uit protest tegen de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Er kon geen enkel vliegtuig opstijgen of landen en op Brussels Airport zijn ze intussen weer aan het werk. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog 2 uur door. En Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 9 doden gevallen en vele tientallen gewonden. Onder meer in de hoofdstad Kiev, waar 2 appartementsblokken geraakt zijn. Vorige week had Rusland al vergeldingen aangekondigd voor een droneaanval in Luhansk, een stad in het oosten van Oekraïne, die bezet wordt door Rusland. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met regen of onweersbuien die kunnen intens zijn met veel neerslag en harde wind tot 22 graden vandaag. Ook morgen en de dagen daarna nog buien en geleidelijk frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Seriemoordenaar Freddy Horion verhuist na 46 jaar van de gevangenis naar een forensisch psychiatrisch centrum. Dat is nog niet de vrijheid, maar voor de maatschappij valt zelfs die tussenstap zwaar. In de Standaard schrijft Karel Verhoeven dat het justitie zelf is die tegen de volkswil inging en traag maar kordaat de versoepeling mogelijk maakte. Om rechtvaardig te zijn moet justitie soms los van de publieke opinie rechten afdwingen, ook voor vreselijke mensen van wie de misdaden niet te vergeven vallen. De kans op vrijlating is een ultiem recht. Alleen zo blijft het recht humaan. In het laatste nieuws schrijft Isolde van den Einde over loontransparantie, naar aanleiding van een vrouwelijke CEO die openlijk haar bruto loon deelde en daarvoor vooral kritiek kreeg. Die reacties zeggen meer over onze omgang met geld dan over haar loon. Openheid over lonen heeft voordelen. Minder achterdocht, meer duidelijkheid over promoties en een beter zicht op loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar zodra openheid een juridische verplichting wordt, wordt het een Excel-bestandje voor de personeelsdienst en een extra map in de kast van de bedrijfsjurist. De Europese loontransparantiewet is dan ook niet de juiste weg. Die zal zorgen voor meer planlast en ze zetten loonvorming verder vast. Transparantie werkt beter als ze van binnenuit groeit, gedragen door de werknemer zelf. Van de 41.000 vacatures die openstaan bij VDAB, biedt artificiële intelligentie maar bij een fractie soelaas. Er is geen robot of algoritme die de plaats van de lasser, de kelner of de verzorger in de ouderenzorg snel kan overnemen. Artificiële intelligentie lost de knelpunten op onze arbeidsmarkt niet op. In de Tijd schrijft Peter de Grote dat technologie wel kan helpen om de druk te verlichten, maar dat ons beleid daar bizar weinig mee doet. De Nederlandse overheid onderzoekt wel hoe AI kan helpen om de economie productiever te laten draaien. Het debat lijkt er al meer opgeschoten. AI is geen wonderoplossing, maar wij missen wel kansen door technologie niet meer te omarmen. En net nu kondigt BNP Paribas Fortis aan dat het binnen 2 jaar 1000 jobs wil laten invullen door AI. Het is de eerste keer dat een Belgisch bedrijf die keuze zo openlijk maakt. Dat lezen we bij Peter Meilemans in het Nieuwsblad. 65% van de Belgische werknemers loopt een hoog risico om getroffen te worden door AI en 4% van de jobs is al verloren gegaan. Vooral beginnersjobs worden uitgegomd, waardoor afgestudeerden steeds moeilijker kunnen starten. Geen van die 1000 toekomstige AI-medewerkers van BNP Paribas Fortis betaalt belastingen of draagt bij tot de sociale zekerheid. Als premier De Wever de welvaart echt wil behouden, zal hij er toch voor moeten zorgen dat ook elke job die door AI

AI overgenomen wordt, een minimum bijdraagt. Bij het busongeval in Buggenhout kwamen 4 mensen om het leven en het lijkt erop dat dat vermeden had kunnen worden. Voormalige busbegeleidsters getuigen dat de chauffeur regelmatig veel te snel reed, zijn gsm gebruikte achter het stuur en al meerdere keren over een spoorweg reed terwijl de slagboom naar beneden ging. Zowel de school als de provincie Oost-Vlaanderen hadden klachten ingediend bij de busmaatschappij, maar de chauffeur mocht toch blijven rijden. In Gazet van Antwerpen stelt Christophe Willocks dat de busmaatschappij de indruk wekt dat de veiligheid van de kinderen niet de eerste bekommernis was. De controle op buschauffeurs van onderaannemers van de lijn moet worden herbekeken, zegt Willocks. Liever geen chauffeur dan een onveilige chauffeur. Thibaut Courtois keert terug naar KRC Genk, maar niet als doelman. De Real Madrid-keeper stapt in als investeerder via Nextplay. Dat is het platform dat hij samen met zijn zakenpartner oprichtte. KRC Genk wil dit jaar 60 miljoen euro ophalen bij investeerders. En Courtois is de eerste. In het Belang van Limburg schrijft Thomas Jansen dat dit voor beide partijen een ideaal scenario is. Courtois kan met zijn palmares en wereldwijde uitstraling niet alleen geld, maar ook jonge spelers naar Genk lokken. Met dit engagement legt hij de lat voor zijn club de komende jaren een stukje hoger. Het is dinsdag 2 juni, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

François Lazarevitch en zijn Musiciens de Saint-Julien, met muziek waar Queen Elizabeth I graag naar luisterde. In 2012 won een piepjonge Jean Rondeau de clavecimbalwedstrijd van het MA-festival. Hij was toen 21. Hij blijft een goede band met het festival onderhouden. Deze zomer komt hij er spelen, solo. De muziek van Louis Couperin, die hij integraal heeft opgenomen. Maar na zo lang alleen werken, denk ik dat Jean Rondeau ook wel blij zal zijn om af en toe nog eens met zijn ensemble Nevermind samen te spelen. Zoals hier, in een kwartet van Telemann.

0: Nevermind, het ensemble rond clavecinist Jean Rondeau, met een van de Franse, de Parijse kwartetten, zo heten ze, van Georg-Philippe Telemann.
1: De keuze van Clara.
0: Raar toch, hè? Hoe we op sommige muziek een beetje gaan neerkijken wanneer die te populair wordt. Daar doet John Wilson niet aan mee. Hij is de dirigent van Symphony of London. En met dat orkest heeft hij nu een nieuw album uit met de grote klassiekers uit de Franse orkestmuziek. French Orchestral Favorites. En dat is onze keuze van Clara. En dan bent u vast niet verrast om deze daarop terug te vinden. De Danse Macabre van Camille Saint-Saëns.

De danse macabre van Camille Saint-Saëns. Die mocht natuurlijk niet ontbreken op een album met Franse klassiekers. French Orchestral Favorites. Onze keuze van Clara deze week. Van Symphonia of London onder leiding van John Wilson. Straks een zot verhaal over gestolen schilderijen die plots weer opduiken. En die nu op een tentoonstelling in een kasteel hangen. Maar nu eerst een serenade van Joseph Souk en het nieuws.

0: 8 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is voor het eerst een wettelijke basis voor de opvang van afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Door een actie van de luchtverkeersleiders was er vannacht geen vliegverkeer op Belgische luchthavens en Oekraïne heeft opnieuw zware Russische aanvallen verwerkt. De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers makkelijker te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan opgesloten worden in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Leen de Witte, daar is lang over onderhandeld. Wat is er concreet afgesproken?
1: Dat wie niet meewerkt aan terugkeer, dat die tot 2 jaar mag opgesloten worden wanneer die een risico vormt voor de veiligheid of onderduikt. En doorreizen naar andere landen, dat wordt ook moeilijker, omdat die beter informatie gaan uitwisselen. Dus veel strengere regels die meer mensen effectief moeten doen terugkeren, veel meer dan de huidige 28%. En die terugkeer zal dus ook kunnen in die fel bekritiseerde centra buiten de Europese Unie. In landen waar mensenrechten gerespecteerd worden, is afgesproken, waar mensen ook geen gevaar lopen. Maar de vraag blijft hoe je dat garandeert. Onder meer Nederland voert wel al gesprekken, ook al moet dat akkoord nu dus nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Dat zal nog voor de zomer gebeuren. En in dat parlement kregen deze strenge regels groen licht met de steun van de uiterste rechtse fracties.
0: Dankjewel, Leen. Op de regeling kwam al veel kritiek, onder meer omdat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden. Maar volgens Europees parlementslid voor N-VA, Asita Kanko, zijn de mensenrechten gegarandeerd.
2: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn er heel veel garanties opgenomen in het akkoord om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Een spontane staking bij de luchtverkeersleider Skies veroorzaakt nog altijd hinder op de Belgische luchthavens. Om 2:30 vannacht hebben ze het werk neergelegd uit onvrede met plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Op de luchthavens van Oostende, Charleroi en Luik gaat de actie nog door tot 9:30. In Oostende zijn 2 vertrekkende vluchten vertraagd. In Charleroi zijn er verschillende vluchten volledig geschrapt. In Zaventem kunnen opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen en een 30-tal vluchten liep wel vertraging op, zegt woordvoerder Quentin Mertens.
3: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7:00 hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen en zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
0: Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's aangereden en ook een motorrijder. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten zwaar beschadigd. Uiteindelijk kon de man in Maldegem opgepakt worden. De verklaring voor zijn rijgedrag is nog niet duidelijk. Rusland heeft vannacht opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 10 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Vele de Vos, die aanvallen, waar vonden die plaats?
4: Volgens het Oekraïnse leger heeft Rusland vannacht meer dan 650 drones afgevuurd en 73 raketten. Om te beginnen op de hoofdstad Kiev. Daar zijn zeker 2 appartementsblokken getroffen. Er vielen 4 doden, maar er wordt gevreesd dat er nog meer mensen onder het puin liggen. En veel inwoners in Kiev brachten de nacht door in schuilkelders en metrostations. Ook het oosten van Oekraïne lag onder vuur. In de stad Dnipro kwamen zeker 6 mensen om. En ook daar vrezen ze voor nog meer dodelijke slachtoffers. En ook Kharkiv en Zaporizhia kregen drones en raketten over zich heen. Vorige week nog had Rusland aangekondigd dat het een grote aanval zou uitvoeren op Oekraïne op militaire en industriële doelwitten als vergelding voor een droneaanval in Luhansk. Een stad in het oosten van Oekraïne is dat, die bezet wordt door Rusland. En daar kwamen toen 21 mensen om het leven.
0: Dankjewel, Veerle. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij bemiddeld heeft tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nog nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar die plannen gaan niet door, schrijft Trump nu op sociale media. Trump zou in een telefoongesprek Netanyahu ook afgedreigd hebben, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
5: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
0: In Denemarken volgt premier Mette Frederiksen zichzelf op. Bij de verkiezingen in maart had haar sociaal-democratische partij een historisch slecht resultaat behaald. Maar ze was wel nog de grootste. Nadat de vorming van een centrumrechtse regering was mislukt, heeft zij nu een linkse coalitie gevormd en zo begint Frederiksen aan haar derde ambtstermijn, zegt correspondent Jeroen Visser.
6: Zij kan een van de langzittende premiers in de Deense parlementaire geschiedenis worden als ze hem helemaal volmaakt. Er is waardering voor haar dat zij Denemarken door de Groenlandcrisis heeft geleid. Zij heeft natuurlijk een paar keer gebotst ook met de Amerikaanse president Trump over Groenland. Daar is waardering voor, maar er is ook wel veel onvrede over de kosten van dagelijks leven die zijn gestegen, de woningnood. Dus misschien zal zij wel op een gegeven moment het stokje door gaan geven aan een opvolger.
0: Voor Denemarken was het de langste regeringsvorming ooit. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Frankie Collomprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land. Hij werkt aan de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Lambrechts vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal aanslaan of niet. Zijn prijs is €250.000 waard. Het grootste deel is bedoeld voor verder onderzoek. Lambrechts wil het geld investeren in kankervaccins.
7: De huidige vaccins, dat zijn persoonlijke vaccins. Dat wil dus zeggen dat voor iedere patiënt er een nieuw eigen vaccin gemaakt moet worden. En wij gaan proberen eigenlijk vaccins te maken die voor meerdere patiënten kunnen dienen. En dat zou hopelijk de prijs van die vaccins ook echt wel kunnen reduceren.
0: Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met regen- of onweersbuien. Vooral na de middag kunnen die intens zijn met veel neerslag en harde wind. Maximaal tot 22 graden. Ook morgen en de dagen daarna nog buien. Het wordt geleidelijk frisser. Vrijdag halen we nog hooguit 17 graden. De Europese Unie heeft een wettelijke basis uitgewerkt voor terugkeercentra buiten de Unie. Daarmee begonnen we het nieuws. Asielzoekers die afgewezen zijn en niet vrijwillig terugkeren, kunnen opgesloten worden in die centra, ook gezinnen met kinderen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Julie van Bogaert.
9: Goedemorgen. Poseren voor een foto, voor een portret. De meesten onder ons voelen zich daar toch nogal onwennig bij. Kunt u zich dan voorstellen hoe het moet zijn om te poseren voor een schilderij? Urenlang stilstaan en iemand die je nauw bekijkt. En dat wel verschillende sessies na elkaar, verschillende dagen na elkaar. Maar dan hang je uiteindelijk wel aan de muur, vereeuwigd voor toekomstige generaties. Dat soort portretten van vroeger en nu zijn vandaag te bewonderen in het kasteel Dürssel in Hingenen. Koen de Vlieger, directeur van het kasteel, komt straks langs met een paar spannende verhalen achter die schijnbaar onverstoorbare portretten.

Het Kronos Kwartet, met het tweede deel uit het strijkkwartet nummer 5 van Philip Glass. Er gaat niets boven een mooie alliteratie, dachten Mick Goodrick en Fred Hirsch. En ze doopten hun nieuwe album Feebles, Fables and Ferns.

0: Voor het eerst hebben ze samen een album opgenomen. Gitarist Mick Goodrick en pianist Fred Hirsch. Later deze maand komt het uit, maar één nummer, het titelnummer, hebben ze alvast vrijgegeven. Feebles, Fables and Ferns. Espresso. In Kasteel Durcel in Hingenen, deelgemeente van Bornem, is de nieuwe tentoonstelling Talking Heads opengegaan. Niet over die beroemde popgroep, het had gekund, maar wel een expo met portretten van de familie Durcel. En, best wel bijzonder, er zijn ook een aantal portretten te zien die 50 jaar lang spoorloos verdwenen waren, tot ze onlangs plots opdoken. En bij ons is de directeur van het kasteel en curator van de expo, Koen de Vlieger. Goedemorgen, Koen. Dat verhaal van die diefstal, dat intrigeert mij nu wel. Wat is daar 50 jaar geleden juist gebeurd?
1: Ja, moesten we dat eens weten. Hè? Maar we weten in elk geval dat de familie Durcel 4 eeuwen lang in Hingenen heeft gewoond. Maar in 1972 kwam dat verhaal ten einde en gingen ze het kasteel verkopen. En op de vooravond van de verkoop is er ingebroken. En zijn er minstens 7 portretten verdwenen uit hun kaders. Dus er letterlijk uitgehaald en vervolgens eruit gesneden. Dus op een ochtend hingen daar enkel nog grote lege lijsten. Van die hele grote gouden sierlijsten, je kent die wel. De familie was heel triest. Maar ze hebben dan de lijsten altijd bewaard in de hoop dat ze misschien ooit herenigd konden worden met de verdwenen doeken. Dan gebeurde er 20 jaar eigenlijk niks met het kasteel. Het stond leeg, het werd een beetje van eigenaar naar eigenaar doorgeschoven. Maar in 1994 heeft de provincie Antwerpen het kasteel gekocht en gered, helemaal gerestaureerd en nieuw leven gebracht. We zijn ondertussen 30 jaar verder. En we doen dat nieuwe leven met onder andere deze tentoonstelling die we al gepland hadden. Dus we waren bezig met portretten van de familie Durcel terug bijeen te brengen, die we ook combineren met hedendaagse werken. En in de loop van dat proces duiken er plots portretten op die gestolen waren.
0: Hoe gebeurt dat dan? Een gestolen portret dat plots opduikt?
1: Ja, zoals vaak. Er was iemand overleden en de zoon erft het huis met een inboedel, ziet daar een groot portret hangen en denkt, daar kan ik nog wel iets van maken bij een antiquair. Die brengt dat naar een antiquair. Die antiquair denkt, daar kan ik nog wel iets van maken en die steekt dat in een veiling. En dat is dan een gekocht door een privéverzamelaar. Toevallig zijn we dat te weten gekomen. Hebben we met die privéverzamelaar een overeenkomst kunnen bereiken dat hij het werk liet restaureren en in bruikleen gaf aan het kasteel. En dat is 2 jaar geleden.
0: Ja, maar dan hebben we maar 1 portret.
1: Ja, voilà. Maar dat hebben we dan natuurlijk met veel tamtam in de pers gebracht.
0: Okay.
1: En diezelfde man die dat ene portret had ontdekt bij zijn vader, was ondertussen de zolder aan het opruimen. En die heeft daar nog 3 portretten teruggevonden.
0: Oh.
1: Opgerold, in hele slechte staat, met gaten, scheuren en rafelranden.
0: Ja.
1: En hij dacht, ja, als dat ene portret uit Hingenen komt, dan zullen die 3 anderen misschien ook wel uit Hingenen komen. En die heeft gewoon gebeld. Dus dat is heel bijzonder, dat je een telefoon krijgt, iemand die zegt, ik heb hier nog iets, ik denk dat het van u is.
0: Oh.
1: En ik zat heel snel in mijn auto.
0: Ja.
1: En een paar uur later lagen ze terug in het kasteel.
0: En hoe was dat dan om die in handen te krijgen, die portretten?
1: Dat is kippenvel.
0: Ja.
1: Omdat ik werk al 22 jaar in het kasteel. En ik wist wat we kwijt waren. Ik kende de oude foto's. En ik dacht, ooit ga ik ze ergens zien hangen. En dan ga ik heel veel moeite moeten doen om ze terug los te peuteren. En ja, nu ging het vanzelf eigenlijk. Ik kreeg plots telefoon en dan even moeten praten met die man natuurlijk. En dan heeft hij gezegd van, neem ze maar mee. En ik denk dat ik iets te snel over de A12 heb gereden.
0: Oh, ja. Wat een verhaal van die gestolen schilderijen. Maar er is natuurlijk veel meer nog te zien op de tentoonstelling. Vertel eens.
1: Ja, we beginnen met het oudste familieportret, 1626. En we hebben ook een familieportret uit 2026. We hebben namelijk de toekomstige hertog.
0: Dus ze hebben zich nog eens laten portretteren.
1: Wij hebben de toekomstige hertog, 25-jarige Mathis Durcel, laten portretteren door Mieke Teirlink. Omdat ik het heel belangrijk vond om die eeuwenlange lijn, om daar opnieuw mee aan te knopen. Natuurlijk, tussen dat oudste en dat nieuwste portret zitten er vele tientallen uit de 18e, 19e en 20e eeuw. Soms hele grote, soms hele kleine miniatuurtjes. Het is echt heel bijzonder dat we die uit al die privécollecties nog terug bijeen hebben kunnen brengen.
0: Zeg Koen, je hebt zo soms van die familietrekjes in een bepaalde familie dat je zo aan het gezicht kan zien van dat is een echte De Vlieger of dat is een echte Van Bogaert. Heb je dat bij de familie Durcel ook?
1: Ja, het schijnt dat le nez des Durs, dus de neus van de Durcels al eeuwenlang iets is waar ze mee lachen. Zelfs in brieven uit de 19e eeuw vinden we dat terug. En het ironische is dat Mieke Teirlink, de schilderes van het portret van Matisse, veel last heeft gehad met zijn neus. Dus ze kreeg die neus niet goed en ze heeft daaraan zitten vroeten en wringen. En toen zij dan hoorde hoorde dat dat al eeuwenlang een familiekenmerk is, ja, dan snapten ze het helemaal.
0: Ja, ja, ja. Heb jij een favoriet portret op de tentoonstelling, Koen?
1: Maar ik moet altijd op twee gedachten hinkelen. We hebben de historische portretten. En aangezien ik historicus ben, zijn ze bijna allemaal mijn favoriet. Maar natuurlijk, die teruggevonden, ja, die vind ik fantastisch. Ja. Maar er zijn ook 50 hedendaagse kunstenaars die mijn collega Veerle Moens geselecteerd heeft. En daar... Dat schiet letterlijk alle kanten uit. Hè. Dat zijn internationale kunstenaars die werken op olieverf of doek, maar ook heel veel, veel modernere technieken. Ja, en daar heb ik natuurlijk ook wel mijn favorietjes.
0: Mm-hmm. Koen, wat ik me nog afvraag, jij beheert nu eigenlijk het voormalig buitenverblijf van de hertog en de hertogin. Heb jij dan een goede band met hen?
1: Ja, ondertussen wel. Dus toen de provincie het kasteel verwierf, dan was er eigenlijk geen contact met de familie Dürssel. Want die hadden gedurende vele jaren gezien dat hun voorouderlijke kasteel over en weer schoof van eigenaars. Ja. En ze hadden niet veel vertrouwen, maar in de loop van de jaren heb ik dan met mijn collega's dat vertrouwen wel kunnen winnen. En
0: mooi.
1: Ondertussen, eerst word je kennissen en met sommige van hen ondertussen is dat een vriendschappelijke band geworden. Niet meer allemaal, want ze zijn met 250, dus dat is een beetje te veel. Maar met de hertog en vooral zijn zoon en zijn moeder gaat dat nu heel vlot, zelfs in die mate dat ze bij de opening van de tentoonstelling dat ze bij mij thuis zijn blijven logeren.
0: Oh, okay.
1: Omdat er geen plek meer was in onze vakantiewoning die we op het domein hebben.
0: Koen de Vlieger, je hebt me benieuwd gemaakt om al die portretten te zien. En ik ga extra op de neuzen letten van de Dürssels. De tentoonstelling Talking Heads opende afgelopen weekend in het kasteel Dürssel in Hingene en loopt nog tot november. U kan de expo bezoeken op zon- en feestdagen. Koen de Vlieger, heel erg bedankt om langs te komen.
1: Graag gedaan.

Fins wiegeliedje. Klinkt wel een beetje duister. Kehto Laulu, een deel uit de suite voor orkest nummer 2 van Helvi Leiviske. Nog even dit rondo van Ferdinand Ries en dan haal ik Gert er nog eens bij voor een nieuwsupdate.

0: Boeiend om allemaal samen te horen. Harp, piano, klarinet, fagot, hoorn en contrabas. In een sextet van Ferdinand Ries. Half negen. Goedemorgen, Gert van Boksel.
1: Dag, Julie.
0: Er gaan terugkeercentra voor asielzoekers komen buiten de grenzen van...
2: Alphabet. Your mobility made easy.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Clara Live.
2: Centrum. Er kon geen enkel vliegtuig opstijgen of landen. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog door tot 9:30. Maar ook in Zaventem zijn er nog enkele vertragingen. En bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 10 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Onder meer in de hoofdstad Kiev, waar 2 appartementsblokken geraakt zijn. Vorige week had Rusland vergeldingen aangekondigd voor een droneaanval in door Rusland bezet gebied. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt, regen- of onweersbuien die vooral na de middag intens kunnen zijn met veel neerslag en ook een harde wind tot 22 graden. Ook morgen en de dagen daarna nog buien en het wordt frisser geleidelijk aan, vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.

mooi, die cadenza, die solo voor de trompet op het einde. En dan het orkest dat netjes afsluit. In het Allegro uit het Concerto voor Trompet en Orkest van Joseph Haydn. Met Lucien Renaudon-Vary als solist. En het symfonieorkest van Luzern onder leiding van Michael Zanderling. Orpheus is net aangekomen in de onderwereld. En je zou het misschien niet verwachten, maar hij vindt het daar wel tof, omdat het er zo rustig is. Dat hoor je in de aria Quel nouveau ciel par ces lieux van Christophe Willibald von Gluck.

D'aria, quel nouveau ciel par ces lieux, uit Orphea d'Eurydice, van Christoph Willibald von Gluck, door tenor Reinhard van Mechelen en zijn ensemble A Nocte Temporis. Ze vieren hun 10e verjaardag en daarvoor kreeg Reinhard van Mechelen vorige week nog een lekkere taart in Music Matters. Als u wil weten wat ze bij A Nocte Temporis allemaal van plan zijn om hun verjaardag te vieren, het gesprek met Reinhard van Mechelen vindt u nog terug in de Clara-app of op VRT Max.

Een passacaï van Louis Couperin door Pavel Kolesnikov op piano. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Louis Couperin werd geboren in een dorp nabij Parijs met de naam Chaume-en-Brie. Dat lijken wel twee kazen in één.

Het ensemble Moonwinds, mooie naam, met een divertimento voor blazers van Vicente Martín y Soler. Het nieuws van 9 komt er stilaan aan en daarna ampersand met Kathleen. Maar tot het zover is, heb ik nog een strijkquintet voor u van Alexander Glazunov. Maak er een mooie dag van.

0: Kunstencentrum Nona presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het federaal parket wil 3 Nederlanders die 4 jaar geleden plannen hadden om toenmalig minister van Justitie van Quickenborne te gijzelen, dan toch voor de correctionele rechtbank brengen. Dat meldt het Nieuwsblad. 2 jaar geleden vond het parket nog dat er te weinig bewijs was. 3 anderen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan het huis van Quickenborne werd destijds een auto aangetroffen met wapens erin. Hij bracht samen met zijn gezin een tijdje door in een safe house. Tussen Zelzate en Maldegem in Oost-Vlaanderen heeft de bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 rijdende auto's en een motorrijder aangereden. De man kon na een 25-tal kilometer uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem. Het was een ravage, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Al die verschillende aanrijdingen, meer dan 20 op dat hele traject. Heel veel politiezones die al die verschillende processen verbaal moeten opstellen. Al die voertuigen die moeten getakeld worden. Ja, mensen die uiteraard gewond zijn geraakt. 2 mensen ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het is iets wat we echt niet vaak zien.
1: Hoe het komt dat de man zo roekeloos reed, is nog niet meegedeeld. De Europese Unie heeft een wettelijke basis uitgewerkt voor terugkeercentra buiten de Unie. In die centra kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten worden wanneer ze niet vrijwillig terugkeren. NGO's vrezen dat mensen er in slechte omstandigheden zullen verblijven. Het zal de terugkeer van mensen die illegaal hier verblijven ook niet vlotter doen verlopen, denkt Thomas Willekes van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
3: Zelfs als er dan een land uit de bus zou komen voor zo'n terugkeerhub, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk zal werken. We hebben al in het verleden een UK-Rwanda deal gezien, een Italië-Albanië deal. Die kosten ontzettend veel geld om dan maar een handvol personen te kunnen terugsturen, waarvan het dan nog eens juridisch bijzonder onduidelijk is of dat zomaar kan.
1: In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zitten 140.000 mensen zonder stroom. Na de zware Russische aanval van vannacht. In totaal lanceerde Rusland meer dan 650 drones en 73 raketten op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 11 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. De zwaarste aanval vond plaats op Kiev, maar ook steden in het oosten zijn getroffen. In Dnipro vielen zeker 7 doden bij een aanval op een appartementsgebouw. Op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. Volgens Rusland was de aanval een aanval op militaire en industriële doelwitten. Het weer, wisselend tot zwaar bewolkt, regen of onweer. Vooral na de middag kunnen die buien intens zijn met veel neerslag en een harde wind. Maximaal tot 22 graden ook morgen en de dagen daarna nog buien. Het wordt geleidelijk ook frisser. Vrijdag halen we nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
4: Seriemoordenaar Freddy Horion verhuist na 46 jaar van de gevangenis naar een forensisch psychiatrisch centrum. Dat is nog niet de vrijheid, maar voor de maatschappij valt zelfs die tussenstap zwaar. In de Standaard schrijft Karel Verhoeven dat het justitie zelf is die tegen de volkswil inging en traag maar kordaat de versoepeling mogelijk maakte. Om rechtvaardig te zijn moet justitie soms los van de publieke opinie rechten afdwingen, ook voor vreselijke mensen van wie de misdaden niet te vergeven vallen. De kans op vrijlating is een ultiem recht. Alleen zo blijft het recht humaan. In het laatste nieuws schrijft Isolde van den Einde over loontransparantie, naar aanleiding van een vrouwelijke CEO die openlijk haar bruto loon deelde en daarvoor vooral kritiek kreeg. Die reacties zeggen meer over onze omgang met geld dan over haar loon. Openheid over lonen heeft voordelen. Minder achterdocht, meer duidelijkheid over promoties en een beter zicht op loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar zodra openheid een juridische verplichting wordt, wordt het een Excel-bestandje voor de personeelsdienst en een extra map in de kast van de bedrijfsjurist. De Europese loontransparantiewet is dan ook niet de juiste weg. Die zal zorgen voor meer planlast en ze zetten loonvorming verder vast. Transparantie werkt beter als ze van binnenuit groeit, gedragen door de werknemer zelf. Van de 41.000 vacatures die openstaan bij VDAB, biedt artificiële intelligentie maar bij een fractie soelaas. Er is geen robot of algoritme die de plaats van de lasser, de kelner of de verzorger in de ouderenzorg snel kan overnemen. Artificiële intelligentie lost de knelpunten op onze arbeidsmarkt niet op. In de Tijd schrijft Peter de Grote dat technologie wel kan helpen om de druk te verlichten, maar dat ons beleid daar bizar weinig mee doet. De Nederlandse overheid onderzoekt wel hoe AI kan helpen om de economie productiever te laten draaien. Het debat lijkt er al meer opgeschoten. AI is geen wonderoplossing, maar wij missen wel kansen door technologie niet meer te omarmen. En net nu kondigt BNP Paribas Fortis aan dat het binnen 2 jaar 1000 jobs wil laten invullen door AI. Het is de eerste keer dat een Belgisch bedrijf die keuze zo openlijk maakt. Dat lezen we bij Peter Meilemans in het Nieuwsblad. 65% van de Belgische werknemers loopt een hoog risico om getroffen te worden door AI. En 4% van de jobs is al verloren gegaan. Vooral beginnersjobs worden uitgegomd, waardoor afgestudeerden steeds moeilijker kunnen starten. Geen van die 1000 toekomstige AI-medewerkers van BNP Paribas Fortis betaalt belastingen of draagt bij tot de sociale zekerheid. Als premier De Wever de welvaart echt wil behouden, zal hij er toch voor moeten zorgen dat ook elke job die door AI overgenomen wordt, een minimum bijdraagt. Bij het busongeval in Buggenhout kwamen 4 mensen om het leven en het lijkt erop dat dat vermeden had kunnen worden. Voormalige busbegeleidsters getuigen dat de chauffeur regelmatig veel te snel reed, zijn gsm gebruikte achter het stuur en al meerdere keren over een spoorweg reed terwijl de slagboom naar beneden ging. Zowel de school als de provincie Oost-Vlaanderen hadden klachten ingediend bij de busmaatschappij, maar de chauffeur mocht toch blijven rijden. In Gazet van Antwerpen stelt Christophe Willocks dat de busmaatschappij de indruk wekt dat de veiligheid van de kinderen niet de eerste bekommernis was. De controle op buschauffeurs van onderaannemers van de lijn moet worden herbekeken, zegt Willocks. Liever geen chauffeur dan een onveilige chauffeur. Thibaut Courtois keert terug naar KRC Genk, maar niet als doelman. De Real Madrid-keeper stapt in als investeerder via Nextplay. Dat is het platform dat hij samen met zijn zakenpartner oprichtte. KRC Genk wil dit jaar 60 miljoen euro ophalen bij investeerders. En Courtois is de eerste. In het belang van Limburg schrijft Thomas Janssen dat dit voor beide partijen een ideaal scenario is. Courtois kan met zijn palmares en wereldwijde uitstraling niet alleen geld, maar ook jonge spelers naar Genk lokken. Met dit engagement legt hij de lat voor zijn club de komende jaren een stukje hoger. Het is dinsdag 2 juni, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
0: Ampersand met Kathleen van Bavel. Goedemorgen. En het kan niet op met de verjaardagen tegenwoordig in Ampersand. Gisteren vierden we nog de verjaardag van Marilyn Monroe. Vandaag is het de beurt aan Edward Elgar. Want Elgar werd geboren op 2 juni in 1857. Het is dus ook zijn verjaardag vandaag. Elgar kennen we als een componist die de Engelse spirit in zijn muziek bijzonder goed weet te vatten. Maar hij was natuurlijk niet de enige. Welke componisten zijn of waren daar ook goed in? Wie liet of laat zich graag inspireren door het land of de streek waar ze vandaan komen? En wat wil u dan horen? Laat het eens bezinken en dan lees ik uw suggesties heel graag via ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app kan ook. Intussen luisteren we naar muziek van Elgar uit zijn kantate The Spirit of England. Welkom.

Tenor Andrew Staples, de BBC Symphony Chorus en Orchestra onder leiding van Andrew Davies. Met het eerste deel, The 4th of August, uit The Spirit of England van Edward Elgar. Muziek die hij componeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog. En van Engeland gaat het richting Tsjechië. Want wie kan de Tsjechische geest beter in muziek omzetten dan Antonín Dvořák? Van Dvořák zijn dit twee delen uit zijn Tsjechische suite.

Een soort muzikale liefdesbrief aan de boheemse volkscultuur. De Tsjechische suite van Antonín Dvořák. We hoorden er twee delen uit. Een polka en een finale door de Tsjechische Filharmonie onder leiding van Libor Pešek. Nog een componist die elementen van zijn vaderland verankert in zijn muziek is Frédéric Chopin. Chopin componeerde zijn hele leven lang muziek die doordrenkt is van de Poolse ziel, zelfs toen hij in ballingschap in Parijs woonde. Een van de duidelijkste voorbeelden daarvan zijn zijn mazurkas. Chopin schreef er meer dan 60, allemaal gebaseerd op de mazur, een traditionele Poolse dans.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Clara Live.

0: Muziek van Frédéric Chopin, twee mazurkas met Nikolaj Luganski aan de piano.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag trekken we in Ampersand de wereld rond op zoek naar componisten die zich voor hun werk laten inspireren door hun land of door de streek waar ze vandaan komen. Laat maar stromen die tips vanuit uw brein. Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Intussen trekken we naar Italië met Giuseppe Verdi.

Nog zo'n componist bij wie zijn vaderland door zijn muziek heen zindert. Giuseppe Verdi. Het koor en orkest van het Teatro alla Scala onder leiding van Riccardo Chailly brachten van hem het beroemde slavenkoor Va Pensiero uit Nabucco. Terug naar Tsjechië. De grote voorloper van Antonín Dvořák daar was Bedřich Smetana. Hij was het die Bohemen, het latere Tsjechië, echt muzikaal op de kaart wilde zetten. En daar is hij absoluut in geslaagd. Vooral met zijn symfonische cyclus Mijn Vaderland. Een reeks van 6 symfonische gedichten waarvan de Moldau de bekendste is. Ik heb hier weliswaar een ander deel uit die reeks klaarliggen, Sarka. En die Sarka, dat is een vrouwelijke krijger, een wraakzuchtige krijgsmaagd, las ik ergens uit de Tsjechische mythologie. Een krijgster die een mannen in een hinderlaag lokt.

De Filharmonie van Praag onder leiding van Jacob Roescha met Sarka uit Mijn Vaderland van Bedřich Smetana. Anne dacht bij onze oproep meteen aan de Spaanse componist Isaac Albéniz, iemand bij wie de liefde voor Spanje echt in alles zit wat hij schreef. Zijn bekendste werk is zonder twijfel de Suite Iberia, een kleurrijke virtuose ode aan Spanje in 12 delen. Dit is El Polo daaruit met pianiste Alicia de la Rocha.

Alicia de la Rocha met El Pollo uit Iberia van Isaac Albenis. Noorse klanken nu met Edvard Grieg, letterlijk ook, want dit is Noorwegen uit zijn twee melodieën op 53 door het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Ole Christian Ruud. Muziek waarin Grieg zijn grote liefde voor de Noorse volksmuziek laat horen.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het planbureau heeft de federale regering een lange lijst bezorgd met mogelijke maatregelen om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen. Het planbureau deed daarvoor een beroep op deskundigen om de gesprekken professioneler aan te pakken. Al vraagt politicoloog Nicolas Boutica zich af of de voorstellen van de experts de onderhandelingen wel degelijk makkelijker zullen maken.
3: Burgers en politici en ook journalisten, denk ik, verwachten soms heel veel van experten. Maar begrotingen opmaken, we mag dat niet vergeten, dat is uiteindelijk een zeer ideologische, zeer politieke oefening. Dat lijkt allemaal zeer technisch, maar een begroting is eigenlijk een op- en top politiek document. En ja, eigenlijk moet de regering zelf gaan bepalen van kijk, moeten we gaan besparen of moeten we gaan belasten, nieuwe inkomsten gaan zoeken. En democratie, dat blijft een werk van politici en niet zozeer van onverkozen experten.
2: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten, zegt Chris Jans van Veiling Bellorte.
4: Van Lanaken over Hoeselt, Borgloon, zo richting Sint-Truiden zijn elke keer wel plaatsen die stevig geraakt zijn door allerlei groottes van bollen. 20%, ja, de teler leeft van productie, dus een tegenvaller, maar tot nu toe nog beperkt.
2: De Oekraïnse president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Daarbij zijn zeker 11 doden gevallen en meer dan 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en in Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Rusland beweert dat het de Oekraïnse defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. En de Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een mogelijk stevige El Niño dit najaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weersextremen veroorzaakt. El Niño ontstaat wanneer het water in de Stille Oceaan opwarmt, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer. Hoe zwaar de komende El Niño zal worden is nog niet duidelijk, maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt, soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien en het wordt geleidelijk frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Verwonderd. Ampersand met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. Op 2 juni in 1857 wordt Edward Elgar geboren, de componist die zijn vaderland op een treffende manier zou verklanken. Maar hij was natuurlijk niet de enige die dat deed. Er waren er nog tot 12 uur ga ik samen met u op zoek naar componisten die in hun muziek hun land of hun streek laten horen. Aan wie moet u dan denken? En dan natuurlijk ook, wat wil u dan horen? Laat maar komen die suggesties, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Deze is voor Dirk, het Concerto Andalus van Joaquín Rodrigo.

Muziek van Joaquin Rodrigo. Hij werd maar liefst 2 keer in de adelstand verheven voor zijn enorme bijdrage aan de internationale uitstraling van de Spaanse muziek. Dirk koos van hem het concerto Andalus, Spaanse spirit op zijn best. De gitaren waren die van het Amadeus gitaarduo, het Edenstel gitaarduo en de Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck onder leiding van Horst Hans Becker. En ook Paul moest denken aan Joaquin Rodrigo. Hij stelde van hem het concerto per of het Aranjuez concerto van hem voor. En ja, dat is ook zijn verjaardag vandaag van Paul, dus bij deze gelukkige verjaardag. En dan gaan we naar Zuid-Amerika, want Peter vindt dat we in onze zoektocht zeker Zuid-Amerika niet mogen vergeten. Daar vind je heel wat componisten terug die echte muzikale ambassadeurs van hun land zijn. Hij denkt daarbij aan Heitor Villa-Lobos en Oscar Lorenzo Fernandez voor Brazilië, Silvestre Revueltas voor Mexico en Alberto Ginastera voor Argentinië. Van Ginastera stelt Peter de Danzas Argentinas voor, korte, vurige pianostukken, waarin je meteen de ritmes, kleuren en het temperament van Argentinië hoort.

Heel wervelende muziek, deze Danzas Argentinas van Alberto Ginastera met Marie-François aan de piano. Naar Frankrijk nu met de Chant d'Auvergne van Joseph Canteloube. Prachtige orkestliederen gebaseerd op traditionele volksmelodieën uit de Franse Auvergne. Het lijken wel muzikale schilderijtjes van het landelijke Frankrijk, schrijft Nadia.

Heerlijke muziek van Joseph Canteloube, een selectie uit zijn chant d'Auvergne, Trois Bourrées, met sopraan Carina Gauvin en het Canadian Chamber Ensemble onder leiding van Rafi Armenian. En van Frankrijk gaat het richting Roemenië. Een componist die de Roemeense ziel bijzonder goed in zijn muziek weet te vatten is George Enescu. Zijn derde vioolsonate is daar een mooi voorbeeld van. Enescu schrijft hier klassieke kamermuziek, maar dan volledig doordrenkt van Roemeense volksklanken. Vandaar ook de ondertitel van deze sonate, Dans le caractère populaire roumain.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Clara Live.

0: Dans le caractère populair roemain. Dat is een bijnaam van de derde vioolsonate van Georges Enescu. En dat konden we duidelijk horen hier in dit slotdeel met Patricia Kopaczynskaja viool en Mihaela Ursuliasa aan de piano.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag trekken we in Ampersand de wereld rond op zoek naar componisten die zich voor hun werk laten inspireren door hun land of door de streek waar ze vandaan komen. Zo dachten Thomas, Arlette en Paul onmiddellijk aan Finlandia van Jean Sibelius, het muzikale symbool van Finland. Sibelius schreef het in een periode waarin de Finnen zwaar onderdrukt werden door Rusland. Het stuk was bedoeld voor een manifestatie voor persvrijheid en moest toen zelfs onder een andere titel worden uitgevoerd om de censuur te omzeilen. Daardoor werd Finlandia al snel veel meer dan alleen muziek. Het groeide uit tot een patriotische aanklacht tegen de Russische overheersing. En uiteindelijk werd het ook een soort muzikaal uithangbord van de Finse identiteit.

Heel gespierde muziek, deze Finlandia van Jean Sibelius. We hoorden het Göteborg Symphony Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. En van Finland gaat het richting Hongarije, want Louis suggereert de Hongaarse componist Béla Bartók. Bartók weet als geen ander de Hongaarse geest in zijn muziek te vatten. Zo trok hij met zijn grammofoon het platteland op om volkstuntjes te noteren. Melodieën waar hij achteraf dan mee aan de slag ging in zijn eigen muziek. Zoals in de 44 duetten voor viool uit 1932. In vier van die korte stukjes wordt expliciet verwezen naar Hongaarse muziek.

Muziek van Béla Bartók uit zijn 44 duetten voor twee violen gebaseerd op Hongaarse volksmuziek. We hoorden James Innes en Amy Schwartz Moretto. Of Moretti liever. En we blijven nog even in Hongarije, want Elian en Anita kozen allebei voor Zoltán Kodály. Net als Bartók trok ook Kodály het hele land door en maakte er zijn levenswerk van om zoveel mogelijk authentieke volksliederen en boerendansen te verzamelen die hij later, net als Bartók, in zijn eigen composities verwerkte. Elian dacht daarbij aan dansen uit Galanta, terwijl Annick koos voor de dansen uit Marosek. Het zijn uiteindelijk die laatste geworden. In een opname van het Budapest Festival ook onder leiding van Ivan Fischer.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende NGO's verzetten zich tegen het plan van de Europese Unie om migranten die illegaal in Europa verblijven naar terugkeerhubs te brengen buiten de EU. De wettelijke basis voor die terugkeercentra is goedgekeurd. Afgewezen asielzoekers die weigeren om te vertrekken zouden er opgesloten kunnen worden. Maar volgens Flor Didde van 11111 is dat in strijd met de mensenrechten.
1: Stellen ons ook de vraag of dit de terugkeercijfers zal verhogen. Want wat we vooral te zien gaan krijgen is dat mensen zullen worden vastgezet in een soort deportatiecentra zonder enig toekomstperspectief. Het is ook helemaal niet duidelijk of zij dan vervolgens zullen worden opgenomen door hun landen van herkomst. En wat misschien nog het meest zorgen baart is dat ook gezinnen met kinderen daarin terecht zullen komen.
0: De Antwerpse politie heeft twee jongeren opgepakt na een grote vechtpartij in Hoboken gisteravond. Daarbij waren een tiental jongeren betrokken. Een van hen kreeg een messteek, maar was niet in levensgevaar. Een 17-jarige verdachte is opgepakt, net als de 18-jarige die werd neergestoken. Hij is opgepakt omdat de omstandigheden van het incident nog onduidelijk zijn. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land dringend meer Amerikaanse hulp nodig heeft om Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Zelensky zegt dat na de zwaarste Russische aanval in maanden. Verschillende Oekraïense steden werden vannacht getroffen door raketten en drones. Daarbij zijn zeker 15 mensen omgekomen en meer dan 100 mensen gewond geraakt. Volgens Zelensky kan Oekraïne zich alleen verdedigen als het een krachtiger luchtafweersysteem heeft, zoals de Amerikaanse Patriot-raketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een mogelijk stevige El Niño dit najaar. Dat is een fenomeen dat kan leiden tot grote weersextremen. El Niño ontstaat wanneer het water in de Stille Oceaan opwarmt, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Volgens de laatste voorspellingen zou het zeewater op het hoogtepunt 3 graden warmer kunnen zijn dan normaal. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt, soms intense buien en veel wind, maximaal tot 22 graden. Ook de dagen nadien nog buien, geleidelijk frisser en vrijdag nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
3: Goedemorgen. Vandaag trekken we met Ampersand de wereld rond op zoek naar componisten die muzikale ambassadeurs zijn van het land of de streek waar ze wonen. Mocht u nog aan iets of iemand denken, laat maar weten. Ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app. Dit is een suggestie van Constant, de Vlaamse dansen, van Jan Bloks.

Het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Alexander Achbari met enkele Vlaamse dansen van Jan Bloks. Ook Frank, Paul, Jan en Karel dachten aan componisten van bij ons. Paul Gilson, Lodewijk Mortelmans en August de Boek. Maar bovenaan hun lijstje staat toch Peter Benoit, de man die de Vlaamse muziek echt een stevige duw vooruit gaf. Met de oprichting van het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen en met zijn werken die gebouwd zijn op volksliederen en oude vertellingen, gaf Benoit Vlaanderen een heel eigen kleur. Van Benoit luister nu naar de legende van de Leiengeest uit zijn vertelsels en balladen. Daarin schildert Benoit de mysterieuze watergeest uit de rivier de Leie.

Frederik Gevers met de legende van de Leie Geest uit vertelsels en balladen van Peter Benoit. Ook voor de jarige Beatrice, want ook zij dacht aan componisten van bij ons, onder andere aan August de Boek. En dan steken we de grote plas over richting de Verenigde Staten met Aaron Copland. Dirk en Luc hadden graag zijn Appalachian Spring gehoord. Muziek die verwijst naar de Appalachian Mountains. Een uitgestrekte bergketen in het oosten van de Verenigde Staten. Dit is een fragment daaruit.

Oxalis met een selectie uit Appalachian Spring. Muziek van Aaron Copland. Copland komt uit hun album The American Album. We hadden al muziek van Antonín Dvořák en Bedřich Smetana. Nog een muzikale ambassadeur van Tsjechië is Leoš Janáček. Een suggestie van Mark. Janáček groeide op in Hoek Valdi in het noordoosten van Moravië. Een streek die bekend staat als Lachia. Die regio met haar ruwe dialecten, volksdansen en ritmes werd de voedingsbodem van Janáček's hele muzikale taal. Mark koos daarom voor twee dansen van Janáček, twee Lachische dansen. We horen achtereenvolgens nummer 3, Dimak, de smidsdans, waarin Janáček het ritmische, hamerende werk van de smid bijna tastbaar maakt. En daarna nummer 6, Polki, de zaagdans, waar het werkritme van een houtzagerij in een dans wordt omgezet.

Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Clara, live.

Twee van de zes Lachische dansen van Leos Janáček door het WDR Rundfunkorkester Köln onder leiding van Gert Albrecht. Een componist die volgens Willy echt ondergewaardeerd blijft is de Ierse componist Hamilton Harty. Harty schreef muziek die meteen charmeert, helder en toegankelijk en altijd met een vleugje van zijn geboorteland erin verweven. Willy dacht daarbij aan twee werken die dat perfect laten horen. Zijn Irish Symphony en daarnaast ook In Ireland. En van In Ireland bestaan verschillende versies. Een orkestversie, maar ook een versie voor fluit en harp.

Er bestaat ook een orkestversie van, maar wij hoorden een versie voor fluit en harp met Emily Benno en Catherine Benno. In Ireland van Hamilton Harty. Een ondergewaardeerd componist volgens Willy, want hij schrijft echt aangename muziek. We moeten echt meer stukken van hem draaien. Naar Rusland nu, want Bruno suggereert Mikhail Glinka, de vader van de Russische nationale muziek. Bruno stelt van hem zijn briljante orkestfantasie Kamarinskaya voor, een werk dat opgebouwd is uit twee authentieke Russische volksmelodieën, een langzaam bruidslied en een levendige dans. Tchaikovsky zei ooit dat de hele Russische symfonische muziek al vervat zit in dit werk in Kamarinskaya, zoals een eik verborgen zit in een eikel.

De BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Sinaisky met Kamarinskaya, een fantasie op twee Russische volksliederen van Mikhail Glinka. En niet alleen Isaac Calbenis is de muzikale of is een muzikale ambassadeur van Spanje, ook Manuel de Falla. Luisa had van hem graag de Danza Española gehoord uit La Vida Breve.

Anne Gastinel cello en Pablo Marquez gitaar met een Danza Española uit La Vida Breve van Manuel de Falla. Vandaag gingen we op zoek naar componisten die zich in hun oeuvre laten inspireren door hun geboorteland of de streek waar ze vandaan komen. Dank voor alle fijne suggesties. Ik heb nog de Norfolk Rhapsody voor u van Ray Vaughan Williams door de Academy of St. Martin in the Fields. Muziek waarin Williams volksteuntjes uit het graafschap Norfolk verwerkt. Maak er nog een fijne dag van en geniet zo dadelijk nog van Olaf met Music Matters. Dat wordt weer een fijne uitzending, want vandaag komt jazzzangeres Vanessa Matthijs bij hem langs om haar nieuwe album voor te stellen. Bye bye!

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. NGO's maken zich zorgen over Europese terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers. Het planbureau doet de regering meer dan 200 voorstellen om de begroting in orde te krijgen. En Oekraïne vraagt dringend meer Amerikaanse luchtafweer na de zware Russische aanval van vannacht. Er is veel bezorgdheid over het plan van de Europese Unie om uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa sneller uit te zetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan opgesloten worden, ook in terugkeercentra buiten de Europese Unie. Volgens het akkoord zullen in die centra de mensenrechten gerespecteerd worden. Maar daar heeft onder meer 11-11-11 niet veel vertrouwen in, zegt Flor Didde.
1: We zien nu al een samenwerking met landen zoals Libië, Tunesië, maar bijvoorbeeld ook Albanië, waar ook telkens benadrukt wordt dat mensenrechten gerespecteerd zullen worden. Maar wat we in de praktijk toch altijd ziet, is eerst en vooral een gebrek aan toezicht en transparantie, maar toch ook elke keer opnieuw getuigenissen over grove schendingen van de mensenrechten. Dus daar houden wij ons hart al sinds voor vast.
0: Het planbureau heeft op verzoek van de federale regering een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen om de begroting op orde te krijgen. 32 experts van universiteiten en onderzoekscentra hebben daaraan meegewerkt. En Sisse Michiels, wat stellen zij voor?
2: Wel, van alles en nog wat eigenlijk. De regering krijgt een menu voorgeschoteld van niet minder dan 263 mogelijke maatregelen. En in die lijst zie ik vooral de gekende recepten. Denk dan bijvoorbeeld aan het verhogen van de BTW of een miljonairsbelasting, maar evengoed het optrekken van het remgeld of besparen op overheidsdiensten. Elke minister zal in die lijst dus punten uit zijn partijprogramma zien terugkomen.
0: En gaat het de onderhandelingen nu veel makkelijker maken, die lijst?
2: Die kans lijkt me eerder klein. De moeilijkheid van die onderhandelingen is niet het gebrek aan ideeën, maar wel aan eensgezindheid daarover tussen de partijen. Bovendien is van de meeste maatregelen ook niet berekend wat ze kunnen opleveren. En het planbureau geeft zelf ook niet aan of een maatregel volgens hen al dan niet goed of slecht is. Ondertussen lopen de begrotingsbesprekingen verder achter de schermen. De echte onderhandelingen tussen de ministers die volgen pas later.
0: Dankjewel, Sisse. In Middelkerken is een meisje van 2 verdronken. Haar lichaam werd gevonden in een beek niet ver van waar ze woonde. Volgens het parket is het wellicht een tragisch ongeval. Het meisje was vanmorgen vroeg als vermist opgegeven. Ze is vermoedelijk thuis weggeglipt zonder dat iemand iets gemerkt had. De brandweer vond haar 1,5 uur later in de beek en heeft haar nog gereanimeerd. Maar het meisje van 2 is in het ziekenhuis overleden. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder heeft aangereden tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. De bestuurder is een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen. Behalve de grote schade die hij aanrichtte, zijn er ook 2 mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het federaal parket wil 3 Nederlanders die 4 jaar geleden plannen hadden om toenmalig minister van Quickenborne te gijzelen, dan toch voor de correctionele rechter brengen. Dat meldt het Nieuwsblad. 2 jaar geleden vond het parket nog dat er te weinig bewijs was. 3 anderen worden verdacht van lidmaatschap binnen een criminele organisatie. Aan het huis van Quickenborne werd destijds een auto aangetroffen met de wapens erin. Hij bracht samen met zijn gezin ook een tijdje door in een safe house. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land dringend meer Amerikaanse hulp nodig heeft om Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Zelensky zegt dat na de zwaarste Russische aanval in maanden. Daarbij zijn zeker 16 mensen omgekomen. Veerle de Vos.
3: Brandweerlui blussen na in Kiev tussen gebarsten ruiten, uitgebrande auto's, bebloede mensen en overal puin. Rusland zegt dat de aanval gericht was tegen militaire en industriële doelwitten, maar volgens burgemeester Klitschko werden vooral huizen en appartementen getroffen.
4: Drone, raketten, in verschillende regio's van de stad, beschadigde gebouwen en huurpremissies.
3: In Dnipro, een stad in het zuidoosten van Oekraïne, zoeken reddingswerkers naar overlevenden tussen de brokstukken van een flatgebouw. Deze man overleefde het, maar zijn auto en appartement zijn vernield. De Oekraïnse president Zelensky roept de VS nogmaals op om meer hulp te leveren in de vorm van Patriot luchtafweerraketten. Zolang Oekraïne niet wordt beschermd, zullen de Russische aanvallen doorgaan, zegt hij.
0: De steden Aalst en Dendermonde hebben hun historische veten laten erkennen als immaterieel erfgoed. De rivaliteit gaat al terug tot de middeleeuwen, al is de burenruzie vooral speels bedoeld. Dat de veten nu officieel erkend is als erfgoed, bewijst hoe uniek ze is, zegt schepen van cultuur Tineke Wouters van Dendermonde.
5: We genieten er eigenlijk ook wel van en we lokken het ook uit om elkaar wat te kujoneren, te jennen, maar altijd wel op een grappige, op een respectvolle manier. We hebben elkaar eigenlijk nodig, zonder dat we dat willen toegeven.
0: De Wereldmeteorologische Organisatie zegt dat landen zich moeten voorbereiden op een mogelijk stevige El Niño. Dat is weer een natuurfenomeen dat een periode met grotere risico's op extreem weer veroorzaakt. El Niño ontstaat wanneer het water in de Stille Oceaan opwarmt en daardoor raken de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord, vertelt David de Henao van het KMI.
6: Soms is er een temperatuurstijging die dan globaal eigenlijk over de ganse planeet voelbaar is. Dat zou zich ook nu kunnen voordoen, dus boven het signaal van de klimaatverandering. Het kan ook zijn dat in bepaalde regio's wat minder of wat meer neerslag valt, maar dat is moeilijk te zeggen omdat het niet altijd bij elke Niño zich voordoet.
0: Het weer vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn. Veel neerslag op korte tijd, stevige rukwinden en ook kans op hagel. Aan zee krijgen we stilaan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog. Na de middag bereikt de nieuwe regenzone de kust. De maxima zakken naar 19 graden en ook de rest van de week nog geregeld buien. We begonnen met de bezorgdheid van NGO's over de terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers. Die centra zouden komen buiten de Europese Unie en de NGO's vrezen dat daar de mensenrechten geschonden gaan worden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
8: Goedemiddag. Twintiger Adinda Hertmans die herinnerde er ons nog eens aan dat we best al veel goede jazzvocalisten in ons land hebben. Neem nu Vanessa Matthijs. Zij heeft vorige vrijdag haar debuut als bandleader uitgebracht. The Secret Vault. Wat zit er zoal in die geheime kluis dat openbaart om iets over 1 uur? En muziekvriend Vincent Goris heeft in dit eerste uur een buffet van nieuwigheden uitgestald waar het water nu al van in uw mondhoeken zou moeten staan. Met muziek van Bach, van Jasmine Myra. Ik heb ook een integraal strijkkwartet van Jermaine Taillefer. En zo klinkt het als een strijktrio een muzikale strijd aangaat met een heel orkest. Dit is gloednieuwe muziek van Kevin Putz uit zijn concerto Contact. Het is misschien nog wat vroeg op het jaar, maar daar wordt aan de deur geklopt.

hij schrijft heel opwindende muziek, hè? Die Amerikaan Kevin Putz. Er is een fragment uit zijn concerto Contact geschreven voor een strijktrio dat dus als solist in gesprek gaat met een heel orkest. Het trio heet Time for Three en ze deden dit samen met het Philadelphia Orchestra. De zomer is vorige week al even langsgekomen. Deed onmiddellijk ook verlangen naar de zomerfestivals. Zoals Brosella bijvoorbeeld van 3 tot 5 juli in dat mooie Ossegem-park aan de voet van het Atomium. Er passeren veel fijne artiesten. Bamako Express, die eerder dit jaar nog een Flanders Folk Award wonnen als beste liveband. Jean Toujours, Mixmank met Bram de Loze en Robin Verheijen. En ook het Albanese wonder Elina Dooney komt langs met haar muzikale slash amoureuze partner Rob Luft op gitaar. Dit zijn ze samen op hun meest recente album met Foolish Flame. Ze hebben echt niets meer nodig dan een stem en een gitaar, die twee.

Foolish Flame, eigen compositie die Elena Dooney en Rob Luft bedachten voor het meest recente album Reaching for the Moon. Je moet een zeker eens live gaan bekijken. En de eerste volgende keer dat ze in ons land zijn, is op 4 juli tijdens het Brosella Festival. Nelson Gurner heeft een nieuw album, het tiende dat die Argentijnse pianist voor het label Alpha Classics maakt. En daarop staat muziek van Händel en een reeks variaties op An der schönen blauen Donau van Strauss, van de weinig bekende Pool Adolf Schulz Evler. Maar alles draait rond één groot werk in het midden met een titel die een ideale tongbreker is als er stemtesten voor presentatoren worden gehouden, de Davidsbündle-tänze van Robert Schumann.

Twee van de dansen die Robert Schumann bedacht voor zijn Davidsbündle-tänze. Een reeks van 18 stukken, waarvan er telkens één door ene Floristan en een ander door een Eusebius werden geschreven. Alter ego's van Schumann. Floristan is de overmoedige barricadespringer en Eusebius is de bescheiden jongen die liefst op de achtergrond blijft. En pianist Nelson Görner die weet een beider persoonlijkheid heel mooi te treffen in zijn nieuwe opname voor het label Alpha Classics. En van begin tot midden juni is Görner op tournee in Zuid-Amerika, in de streek waar hij opgegroeid is, met allerlei orkesten vandaar, die ook allemaal geleid worden door Mark Albrecht. En dat is dan weer de gloednieuwe chef van het Antwerp Symphony Orchestra hier. Ze bestaan nog maar 2 jaar, het Quatuor Avril, met enkele Belgische en ook Zwitserse strijkers. En voor hun debuutplaat hebben ze werk van 4 totaal verschillende vrouwelijke componisten gekozen, waaronder ook van degene die schrijfster Virginia Woolf in haar beroemde essay A Room of One's Own een type voorbeeld noemde van onderschatte vrouwelijke kunstenaar. Germaine Taillefer, we horen haar enige strijkkwartet uit 1919.

0: Bartels Strijkkwartet, het Quatuor Avril.
1: Hallo, ik ben Wart Doren en u luistert naar Music Matters.
0: Ja, Wart Doren, die leerde ik dan weer kennen bij de tweede editie van onze Twintigers als een zeer ondernemend muzikant die ook de zakelijke kant van de muziek omhelst. Van foto's en video's maken tot een heus platenlabel beginnen met enkele vrienden. En kijken, dat label Tread Records bestaat ondertussen al 8 jaar. Ze hebben al 45 releases uitgebracht van allerlei muziek, voornamelijk global of toch folk geïnspireerd. En op zaterdag 13 juni vieren ze die verjaardag in Kortrijk met een label night waarop verschillende artiesten van hun label present zijn, zoals Naragonia, zoals gitarist Flo de Schepper en natuurlijk enkele bands van Wart Doren zelf. Zoals dit duo met die andere twintiger, Guus Hermans. Dit is Talas met Tideframe.

Tightframe. Met het duo Talas. Ze bracht hun debuut As It Comes uit op het label Tread Records. En dat platenlabel viert zijn 45ste release met tal van concerten op 13 juni in zaal Depart in Kortrijk. Ietsje eerder, op 5 juni, dat is nu vrijdag, al brengt het Vlaams Radiokoor onder leiding van Bart van Rijn nog eens zijn programma Canciones Sacrae. Ze doen dat in Aubel, in de abdij van Val-Dieu, vlak onder de voerstreek is dat. En dit is een van de montetten van Johann Sebastian Bach, die ze ooit hebben opgenomen. Of dat ze ooit hebben opgenomen, liever. De titel is wat u moet zeggen als uw kind bang is in het donker. Fürchte nicht, mein Kind, ich bin bei dir.

0: Het motet Fürchte dich nicht, mein Kind, ich bin bei dir, van Johann Sebastian Bach. Met het Vlaams Radiokoor onder leiding van Bart van Rijn en een andere Bart, Bart Nasus, aan het orgel. Bart Nasus heeft recent trouwens een album uitgebracht samen met Jarno Missiaan. Dat is een piepjonge organist van amper 21 die donderdag tegenover mij zit in dit fijne programma.
1: Music Matters.
0: Ik was weg tijdens het Pinksterweekend, waardoor ik niet op Jazz Middelheim ben geraakt. En dat is sneu, want ik keek enorm uit, onder andere, naar het concert van saxofoniste Jasmine Myra. Ze stond op Pinksterzondag zelf in de Concert Hall op Middelheim. Jasmine Myra die maakt heel filmische, symfonisch gedachte jazz. En voor wie haar concert, net als ik, gemist heeft, geen nood. Want deze zomer zenden we ook concerten uit 's avonds hier bij Clara. En muziekvriend Vincent Goris heeft nu op zijn communiezieltje beloofd dat dat er ook zal tussen zitten. Ondertussen nog eens snuisteren in Jasmine Myra, haar recente album Where Light Settles. Dit heet Lightness and Shadow.

Mooi, hè? Die muziek van Jasmine Myra, Britse saxofoniste, die iets meer dan een week geleden nog op Jazz Middelheim stond met haar groep. Dit heet Likeness and Shadow en dus die plaat Where Light Settles. Haar album is echt een ongelofelijke aanrader wat mij betreft. We gaan naar het nieuws van 1 uur. We banen onze weg naar het nieuws met een ruim fragment uit het slotdeel van dit klarinetquintet van Robert Fuchs. En straks zit hier een wonderlijke zangeres tegenover mij. Wacht maar eens af. U kan ook al eens meekijken via de webcam hoe ze zich hier komt inzingen tijdens het nieuws.

0: 9 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Buggenhout is opnieuw een bus door het rode licht gereden aan dezelfde overweg van het tragische busongeval. De luchtverkeersleiders van Skies dreigen ermee om vanmiddag al het vliegverkeer stil te leggen. En Oekraïne vraagt dringend meer Amerikaanse luchtafweer na de zware Russische aanval vannacht. 3 dagen na het busdrama in Buggenhout, waarbij 4 mensen gestorven zijn, is een schoolbus van dezelfde firma opnieuw langs de slagbomen en door het rode licht gereden, aan exact dezelfde overweg. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. Ja, Dries Hierou, wat staat er precies in die mail?
1: Wel, er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden, terwijl de slagboom reeds neerdaalde en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding, dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijke ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur ook zelf. Gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het dreigedrag van die chauffeur. Het bedrijf zegt in de mail ook nog dat ze erop rekenen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de verkeersregels respecteert. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
0: Oké, dankjewel Dries. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kwam te laat, vertelt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
2: De politie is onmiddellijk in actie getreden met man en macht. En rond 8:15 hadden we ontdekt, sporen hier ontdekt in het gras, met het vermoeden dat dit water gesukkeld was. Brandweer werd verwittigd en de duikers van de brandweer hebben om 8:45 dan het lijkje opgehaald. Er loopt een onderzoek van het parket.
0: Luchtverkeersleider Skies meldt dat het vliegverkeer van en naar België rond 2 uur vanmiddag zal stilvallen door een sociaal conflict. Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Directie en vakbonden onderhandelen over maatregelen die de overgangsmaatregelen voor de invoer van het nieuwe systeem. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het verkeer ook al stil uit protest. En er is veel bezorgdheid over het plan van de Europese Unie om mensen die illegaal in Europa verblijven sneller uit te zetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan opgesloten worden, ook in terugkeercentra buiten de Europese Unie. Volgens het akkoord zullen de mensenrechten in die centra gerespecteerd worden, maar daar hebben NGO's niet veel vertrouwen in. En ook in het Europees Parlement verzetten verschillende partijen zich. Onder meer de Groenen hebben grote problemen met het plan, dat zegt het Nederlandse Europarlementslid van GroenLinks, Tinneke Strik.
3: We weten niet hoe ze behandeld worden, of ze gevangen worden gezet, of ze bepaalde rechten hebben. In plaats daarvan zouden we moeten investeren in een goede werkrelatie met de landen waar die mensen echt vandaan komen. Want dan kunnen we zorgen dat ze terugkeren naar een plek waar ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. En dit is een hele snelle fix die niet duurzaam is en die heel veel mensenrechtelijke problemen heeft.
0: In ons land is minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wel voorstander van de terugkeercentra buiten de EU. Europa maakt het nu juridisch mogelijk om ermee te werken, maar het zal nog even duren voordat ook echt gebeurt, zegt van Bossuyt.
4: Dat is geen wonderoplossing natuurlijk. Dat is een van de mogelijkheden die kunnen bijdragen aan die meer effectieve terugkeer. Dat zal er ook niet op 1, 2, 3 zijn natuurlijk. Dus er moeten dan akkoorden met derde landen gesloten worden enzovoort. Maar het zet wel ook weer extra druk om die meer effectieve terugkeer te kunnen hebben.
0: Het planbureau heeft op verzoek van de federale regering een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen om de begroting op orde te krijgen. 32 experts van universiteiten en onderzoekscentra werkten eraan mee. Sisse Michiels, wat stellen zij voor?
5: Van alles en nog wat eigenlijk. De regering krijgt een menu voorgeschoteld van niet minder dan 263 mogelijke maatregelen. En in die lijst zie ik vooral de gekende recepten. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de BTW of een miljonairsbelasting, maar ook het optrekken van het remgeld of besparen op overheidsdiensten. Elke minister zal in die lijst dus punten van zijn partijprogramma kunnen terugvinden.
0: Ja, en gaat dit de begrotingsonderhandelingen nu veel gemakkelijker maken dan?
5: Die kans lijkt me eerder klein. De moeilijkheid van die onderhandelingen is niet per se het gebrek aan ideeën, maar wel aan eensgezindheid over die ideeën tussen de partijen. Dat zegt ook minister van Begroting Vincent van Petegem.
6: Ik denk dat het belangrijk is dat in een modern begrotingsbeleid dat je zorgt voor de nodige voorbereidingen, dat je zorgt voor de nodige input en expertise die vanuit de academische wereld, vanuit onze instellingen komt. Het is uiteraard op het einde van de rit aan de politiek om zijn verantwoordelijkheid te nemen, de moed te nemen om beslissingen te nemen.
5: Ondertussen lopen die begrotingsgesprekken verder achter de schermen. De echte onderhandelingen tussen de ministers die volgen pas later.
0: Oké, dankjewel Sisse. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. De bestuurder is een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen. Behalve de grote schade die hij aanrichtte, zijn er ook twee mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land dringend meer Amerikaanse hulp nodig heeft om Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Zelensky zegt dat na de zwaarste Russische aanval in maanden. Daarbij zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Veerle de Vos.
7: Brandweerlui blussen na in Kiev tussen gebarsten ruiten, uitgebrande auto's, bebloede mensen en overal puin. Rusland zegt dat de aanval gericht was tegen militaire en industriële doelwitten, maar volgens burgemeester Klitschko werden vooral huizen en appartementen getroffen.
8: Drones, raketten, in verschillende regio's van de stad, beschadigde gebouwen en huiselijke pandemieën.
7: In Dnipro, een stad in het zuidoosten van Oekraïne, zoeken reddingswerkers naar overlevenden tussen de brokstukken van een flatgebouw. Deze man overleefde het, maar zijn auto en appartement zijn vernield. De Oekraïense president Zelensky roept de VS nogmaals op om meer hulp te leveren in de vorm van Patriot luchtafweerraketten. Zolang Oekraïne niet wordt beschermd, zullen de Russische aanvallen doorgaan, zegt hij.
0: Sport. Georges-Louis Boucher, MR-voorzitter en eigenaar van voetbalclub Franc-Borin, zal voortaan deel uitmaken van de raad van bestuur van de Pro League. Dat heeft de vereniging van de Belgische profclubs zelf bekendgemaakt. Hij vervangt Harm van Veldhoven, die met Lommel naar 1A promoveerde en zo niet langer een 1B-club vertegenwoordigt. Daarom is er op de algemene vergadering van de Pro League gestemd dat Boucher die rol nu zal vervullen, want zijn club Franc-Borin speelt dus in de 1B. Competitie. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn met veel neerslag op korte tijd, stevige rukwinden en ook kans op hagel. Aan zee stilaan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog. Na de middag bereikt een nieuwe regenzone de kust. De maxima zakken dan naar 19 graden. En ook de rest van de week krijgen we nog geregeld buien. In Buggenhout is opnieuw een bus door het rood gereden aan dezelfde overweg van het busdrama van vorige week. Dat zat vooraan in dit nieuws. De betrokken bus was van dezelfde firma, die wil niet reageren. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Music Matters. Met Olaf Grondelaars.
10: Goedemiddag. Over precies 3 minuten 43 seconden zit deze zangeres tegenover me. Vanessa Matthijs.

0: Ja, nog een mooie roffel van drummer Geert Roelofs, maar de bandleider hier is zangeres Vanessa Matthijs. Dag Vanessa.
1: Goedemiddag Olaf.
0: Vanessa, we hoorden het nummer Water, waar jij de muziek en ja, de tekst voor schreef, wou ik zeggen.
1: Ja, of de tekst.
0: Dus de opener van je eerste album als lijster van een kwartet. Mm-hmm. Je sket ook echt graag, hè?
1: Ja.
0: Dat hoor ik, lijkt mij. Dat heb ik me altijd afgevraagd al. Is dat omdat je je stem graag als een solistisch instrument inzet, zoals een trompet of een sax bijvoorbeeld?
1: Het is eerder de vrijheid, denk ik. De vrijheid van improvisatie. Mm-hmm. Is ongelooflijk leuk. En ook een terrein waar ik nog steeds voel, waar ik veel kan in verbeteren, maar waar ik mij ook op toegelegd heb de voorbije jaren. En dus het is een soort speeltuin die steeds groter wordt. En ja, dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Ja. Oké, dus je gaat nog heel je carrière kunnen evolueren ook in dat sketch.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja. Je jongste album met je kwartet, je debuut eigenlijk met het kwartet, heet The Secret Vault. Mm-hmm. Wat zit er in die vault, in die secret, in die geheime kluis?
1: Ja, The Secret Vault staat eigenlijk voor deeltjes van mezelf die ik al lang bij mij draag, maar die eigenlijk nooit het daglicht hebben gezien, of maar in zeer beperkte mate. En dan word je opeens ouder, zomaar poef, van een dochter. Mm-hmm. En dan zie je dat wezentje opgroeien en die doen vooral ook wat mama en papa doen, maar niet per se wat ze zeggen. Mm-hmm. En dus vond ik het heel belangrijk om de dingen die in mij verborgen zitten, maar waar ik eigenlijk al langer over droom om die te verwezenlijken, om die effectief ook in de wereld te zetten, om te tonen naar haar. Het is niet wat dat je zegt, maar vooral ook wat dat je doet. En het is oké om gewoon een keer een sprong in het diepe te nemen.
0: Okay.
1: Want ik heb dat lang uitgesteld voor allerlei redenen. Ik ben enorm perfectionistisch en ook maar steeds denken, oh, ik wil nog dat verbeteren, of ik wil nog daar, of weet ik wel genoeg wat ik wil. En ja, je wordt ouder, je beseft natuurlijk, weet je dat nooit. Hè? Dat mm-hmm. moment komt nooit. Dus het was gewoon die kleine oogjes van mijn dochter, Zoe, die mij deden beseffen van, het is gewoon nu de moment.
0: Het moment.
1: Ja.
0: Om te tonen aan je dochter dat je dromen najagen een heel goed idee is.
1: Ja, exact.
0: Dat is het. En daar komt dan de Secret Vault vandaan. Ik heb vaker gehoord al van, en heel vaak ook bij mensen die met hun stem werken, mm-hmm. dat perfectionisme er enorm diep in zit. Heeft dat te maken met het feit dat je zangeres bent, denk je?
1: Oh, dat denk ik niet.
0: Nee, is dat niet? Nee, is gewoon algemeen.
1: Ik weet niet algemeen, maar ik heb een zus die pianiste. En ja, ze is eigenlijk ook wel zangeres. Dus, en zij heeft dat ook enorm, mijn zus Nathalie, die ook net haar plaat heeft uitgebracht, mm-hmm. trouwens. En wij hebben vaak gesprekken daarover. En wij steunen elkaar daar ook in. Goh, ik denk dat ook iets van de maatschappij is, denk ik. Dat we, ja, en ook misschien van mezelf. Ja. Goed is oké, maar het beste, dat is waarvoor we gaan.
0: Ja, want jullie zijn allebei dochters. Jij, Nathalie, van Mark Matthijs, de jazzpianist zelf ook. Mm-hmm. Is het ook van thuis uitgekomen dat jullie allebei zo werden aangemoedigd om toch het beste in jezelf boven te halen? Is dat een beetje
1: doorgeslagen? Ja, we hebben het er al vaak over gehad, ook met Nathalie. En dat is zeker niet dat daar de zweep thuis klaar lag.
0: Nee.
1: Absoluut niet. Maar ik denk ook wel in hoe dat mijn ouders in het leven staan. Die willen het ook wel echt heel goed doen. Dus het werd zeker niet met zoveel woorden gezegd van je moet perfect zijn, absoluut niet. Maar dan moet er ergens wel ingeslopen zijn, denk ik. Gewoon het voorbeeld zien van je ouders. Mm. En dat die ook wel het beste nastreven. En ik denk ook de aard van het beestje.
0: Mm.
1: Zo ben ik gewired, vrees ik, denk ik.
0: En veel muzikanten ook met jou, hoor. We hebben dus net die track Water gehoord, die je zelf hebt geschreven ook. Wat zie ik verder nog op die Secret Vault? Een traditional zie ik staan. Ik zie een belangrijke soul-klassieker staan. I Heard It Through the Grapevine. Mm-hmm. Bekend in de versie van Marvin Gaye, onder andere. Ik zie ook een nummer van Sting. Hoe heb jij eigenlijk de keuze gemaakt over wat je wou opnemen hier, voor dit belangrijke debuut voor jou?
1: Ja, wel, een van de redenen waarom ik nooit een plaat echt wou maken, was ook omdat ik enorm in dubio was van wat wil ik daar dan opzetten. Ja. En het is eigenlijk een bloemlezing geworden van alles wat ik fijn vind. Namelijk traditionele jazz, maar dan ook folksongs, folklore. En soul en R&B. En storytelling is denk ik de rode draad. Dus al die genres lijken misschien op eerste zicht weinig met elkaar te maken te hebben om dat op één plaat te gooien. Maar het is denk ik de benadering ervan. En hoe vertel je een verhaal? Niet alleen met woorden, maar ook zonder woorden, zoals ik Water geschreven heb. Het gaat denk ik gewoon om mijn insteek en de arrangementen die ik ervoor schrijf voor de muziek, brengt het volgens mij allemaal samen. En het zijn zo songs die echt een speciaal plekje in mijn hart en die er dus al lang zitten.
0: Ja.
1: En waarvan ik denk, oké, nu moeten die op die plaat, dan kan ik die tour doen. En dan kunnen we door naar het volgende.
0: Ja, absoluut.
1: Dat gevoel heb ik wel.
0: Absoluut. Ja. En heb je dan een notitieboekje bij dat je zo ineens denkt van dat je zo begint met een lijst van 25, nee, 50 misschien, dingen die je doet. En dan schrap je langzamerhand en dan begin je dingen aan te vinken.
1: Nee, het was eerder starten van een lege lijst en van wat zou ik daarop zetten. En zo zijn er een paar titels naar boven gekomen.
0: Ja.
1: Het was eerder zo dan schrappen, denk ik. Ja. Ja.
0: For Jan staat er ook op. Hè. Norma Winstone heeft daaraan meegeschreven. Ja. Ik heb opgezocht, ze is ondertussen een zangeres van 84.
1: Ja, ja, ja.
0: Al.
1: Nog wil steeds zo, alive aan het kicken.
0: Wil jij zo lang doorgaan, Vanessa?
1: Zeker. Absoluut.
0: Ja,
1: dat of dat met zingen zal zijn, who knows, ik weet het niet wat dat leven brengt. Ik hoop dat ik elk jaar, elke dag is een nieuw cadeau, dat besef ik ook, door ouder te worden. We nemen veel dingen als vanzelfsprekend, maar eigenlijk is het ook wel nu te doen.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat ik de 84 mag halen en misschien de 104 en misschien haal ik maar de 54, I don't know. Dus het is gewoon nu te doen, maar het is absoluut mijn passie. Ik zie het niet gebeuren dat ik dat snel ga laten liggen en niet meer verder zal doen.
0: Zoals Norma Winstone, tot je 84ste minstens. Hè. Nu, Vanessa, Matthijs, je bent geen nieuw muzikant in dit vak. Je hebt al vele dingen gedaan, samen met je vader, Mark Matthijs, met Yvan Padouard ook samen. Maar nu breng je je debuut uit met kwartet. Waarom kies je voor kwartet? Om daar nu mee naar buiten te komen?
1: Ja, omdat die muzikanten, dat is eigenlijk mijn origineel, mijn eerste kwartet dat ik ooit had. Als ik afstudeerde aan het conservatorium, we hebben toen veel gespeeld en toen stonden we op een tweestrijd van gaan we een plaat uitbrengen of niet. Dat is er niet van gekomen. En iedereen is zijn eigen weg uitgevlogen, uitgewaaierd. En dan 2 jaar geleden speelde ik opnieuw met Werner. En dat was zo'n fijn gevoel. En Geert zat heel toevallig in het publiek. En daar bij het napraten zeiden we moeten echt nog eens samen spelen.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwamen we terecht in het repetitielokaal. En denk 3 weken later was de studio geboekt.
0: Maar
1: en was het echt van dat voelde voor mij ook af. Dus zo de ideeën die al lang in mij zitten. Het feit dat ik nooit echt de album had kunnen maken met hen. Dat voelden we als een gemis na een paar jaar. Van, heb zo niets concreet om die periode af te sluiten. En nu sluit ik geen periode af, maar begin ik eigenlijk een nieuwe periode met hen. En het is zoals muzikaal thuiskomen. Het zijn nog altijd zeer fijne mensen. Maar we zijn natuurlijk ook allemaal 15 jaar ouder dan toen. En iedereen pakt zijn eigen ervaring van die 15 jaar.
0: Ja, voel je dat, ja, dat jullie 15 jaar ouder zijn?
1: Ja, zeker. Bij mij niet natuurlijk.
0: Waarin? En, wellicht niet, maar nee, en waarin voel je dat?
1: Ja, gewoon in stijl van spelen, in gewoon de bagage dat iedereen meepakt. Maar het blijven nog altijd heel fijne mensen waar ik een super fijne klik mee heb. En dat is leuk. Want er is niks zo direct dan muziek maken met elkaar. Je kunt je achter niets verstoppen. Eigenlijk ben je wie dat je bent als je speelt.
0: Mm-hmm.
1: En het zijn nog altijd 3 heel fijne mensen. Dus dat vind ik fantastisch leuk.
0: Ja, waaronder dus ook Dominique van Tomme. Daar rij je zo meteen, dat is jouw partner. Hè?
1: Ja,
0: daar hebben jullie samen zo, dus de dochter,
1: die dit allemaal
0: een beetje in gang gezet heeft ook.
1: Ja.
0: Jullie hebben wel samen serieus geïnvesteerd in dit project, hè? Want ja, je brengt het in eigen beheer uit. Je stopt me net heel trots een vinyl in mijn handen. Ik weet dat vinyl produceren zeer duur is. Je hebt een cd gemaakt, hè? Je kan ook kunnen via Bandcamp kunnen de plaat ook aankondigen. Je verkoopt ook platen na veel concerten, we gaan het er zelfs nog over hebben. Ja, dat is toch een investering. Je hebt toch wel heel duidelijk gezegd, ik maak nu mijn statement, ik wil nu.
1: Ja, en dat is ook lang een twijfelgeval geweest. Ik dacht van, ik ga het gewoon op Bandcamp zetten en dan de streamingplatformen. En toen had ik een gesprek met Anu Junonen, die hier ook onlangs
0: was, met Tuur. Florizonne samen, hè, ja.
1: En zij zei, maar nee, je moet dat gewoon doen. Ook iets fysiek, iets, een product, om het zomaar misschien wat onnetjes te zeggen, maar iets om het echt af te maken. En ik moet dat nu 100% gelijk geven. En natuurlijk, het feit dat we een hele mooie tour hebben staan, daar heb ik ook hard voor gewerkt. En dat is ook wel, denk ik, fijn dat mensen die naar een concert komen, die komen wel vaak vragen, ah, heb je niets? En heb je een cd of een plaat dat je kan kopen? En dan dacht ik, ja, er zijn best wel veel concerten. Het zou nu wel jammer zijn dat ik echt gewoon moet zeggen aan die mensen, ah ja, ga naar Bandcamp.
0: Ja, ja,
1: dus dat wou ik echt wel
0: iets fysieks, een souvenir fysiek van een concert. Dat is zo. Mensen vinden het ook leuk als je dat dan signeert en zo. Dus die vinden dat fijn. Die vinden dat, dat is eigenlijk iets heel moois om mee te nemen van
1: ik
0: een concert.
1: Denk ik.
0: Jij hebt dus Dominique meegebracht, hè? Dominique van Tomme, pianist van je kwartet, om hier live te gaan spelen. Mm-hmm. Wat gaan jullie brengen eigenlijk?
1: We gaan Practical Arrangement brengen. Dat is een nummer van Sting.
0: Ja.
1: Die ook al heel lang in mijn secret vault zit. In de zin van, ik ben enorm fan van hem. En ja, dat nummer is eigenlijk de bonus track geworden van de fysieke merch, dus van de cd en de lp.
0: Mm-hmm.
1: Een klein extraatje, een duo nummer.
0: Ja.
1: Dat leek mij een mooi iets om mee af te ronden, want we zijn natuurlijk ook al lang samen. We spelen ook al heel lang samen muziek, maar we hebben ook nog nooit samen iets uitgebracht. Dus dat was gewoon het perfecte moment nu.
0: Ja, en dat moment ga je nu even live brengen hier in Music Madness. Vanessa Matthijs, heel hartelijk bedankt. Terwijl jij gaat klaarstaan, geef ik nog even mee dat dus dat debuutalbum Secret Vault van jou en met je kwartet kunnen we aankopen. Dus via Bandcamp, fysiek op een van jullie vele releaseconcerten. Overmorgen in Café Damast in Kortrijk. Later in juli spelen jullie nog in de Honky Tonk in Tendermonde, in de Archiduc in Brussel ook nog. Heel veel concerten tot eind oktober. Alle data te vinden via de website Vanessa Matthijs. .be. Vanessa en Dominique.
2: .com.
0: Wat? .com. Er wordt er nog geroepen. Vanessa Matthijs.com. Dat is heel duidelijk hier. Goed, we gaan hier even luisteren. Ik ga zorgen dat hier de microfoons allemaal openstaan. En dit is dus Practical Arrangements van Sting in die mooie versie met Vanessa Matthijs.

0: applaus van mij hier. Altijd heerlijk hè, als er live muziek in onze Music Matters studio weer klinkt. Dit was zangeres Vanessa Matthijs samen met Dominique van Tomme aan de piano in Practical Arrangement. Dat is een nummer van Sting, maar Vanessa covert het dus met haar kwartet op haar eerste album als bandleider, The Secret Vault. Dominique, Vanessa, dank jullie heel, heel, heel hartelijk.
1: Music Matters.
0: Vanavond is Flagey echt wel het Walhalla voor mensen die van muziek voor strijkkwartet houden. Om 6:30 spelen de jonge wolven van het Duitse Leon Coro kwartet. Morgen komt hun cellist Lucas Schwarz zijn boterhammetjes opeten bij Cara van der Aura hier in Music Matters. Ietsje later vanavond speelt dan het Belcha kwartet. Ze brengen Tabea Zimmerman mee op altviool om onder andere een strijkquintet van Johannes Brahms te spelen. En hier doen we er nog een muzikant bij. Dit is Belcha, Tabea Zimmerman en Jean-Guyen Keras als extra cellist in het tweede strijksextet van diezelfde Johannes Brahms. Yes.

0: Johannes Brahms schreef 2 strijksextettenwerk voor 2 violen, 2 altviolen en 2 celli. Dit was het tweede deel uit zijn 2e strijksextet met het Belcha Quartet, aangevuld met Tabea Zimmerman op altviool en Jean-Guyen Keras op cello. En datzelfde kwartet, het Belcha Quartet, speelt vanavond een concert in het Flagey samen met die altiste Tabea Zimmerman. Het concert is nog niet uitverkocht en dat is verwonderlijk, want het zijn namelijk muzikanten van wereldklasse.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, verwonderlijk, dat zei ik al. En elke week vallen we hier van de ene verwondering in de andere bij minstens 1 album. En dat kronen we dan tot keuze van Clara. Zo ook bij de nieuwe van Symphonia of London onder leiding van John Wilson. Ondanks het feit dat die heel veel cd's uitbrengen, blijft de kwaliteit van hun opnames echt torenhoog. Zo ook bij hun nieuwste French Orchestral Favorites met muziek van Bizet, van Debussy en deze sprankelende versie van Une Barque sur l'Océan uit de bundel Miroir van Maurice Ravel.

kabbelende water onder de boot. Une barque sur l'océan uit de cyclus Miroir van Maurice Ravel. En ik weet nooit echt welke versie ik het mooiste vind. Die voor piano solo of die voor orkest. Maar na deze nieuwe opname van Symphonia of London en John Wilson, ja, hel ik toch weer over naar die voor orkest. En van een boot op de oceaan naar een iets minder grote plas. Dit is El Lago, het meer. En een van de landschappen die Federico Mompou schilderde in zijn bundel Paisajes. We horen Arkady Volodos.

zat in maart nog op het podium van de Single hier in Antwerpen. Pianist Arkady Volodos hier in El Lago in van de Paysages van Federico Mompau. Er zijn zo van die passages van muzikanten hier die je niet licht vergeten. Vanessa Matthijs, je net heeft heel mooi gezongen, vond ik. En ook de passage van Gaël Solal. Recent, een Franse gitariste en spraakwaterval die in Brussel woont en haar eerste album met orkest heeft uitgebracht. En zij speelden hier toen live in de studio zomaar eventjes de moeilijke cadens uit het gitaarconcerto van Heitor Villa-Lobos. Maar hier horen we haar in lichter werk van de Braziliaanse Chiquinha Gonzaga.

Gaucho, een bewerking voor gitaar en orkest van pianowerk van de Braziliaanse Chiquinha Gonzaga. Ze was de eerste vrouwelijke dirigent die in Brazilië actief was begin vorige eeuw en is ook een hele goede pianiste. We hoorden net gitariste Gaël Solal, Franse gitariste die in Brussel woont. En zij speelt ook tijdens het festival Musique 3 op zaterdag 27 juni in Flagey. En ze mag dan samen met het Orkest Royal de Chambre de Wallonie op het podium zitten. Dat is een levenslange droom van haar, vertelde ze me toen ze hier langsgekomen is eind april. Er is nog een quintet voor piano en blazers van Mozart. Dan wordt het 2 uur en geef ik de fakkel door aan maestro Lennart Tjolijn. Hij viert deze namiddag pianiste Marta Argerich, of Argerich moet ik zeggen, die nu vrijdag 85 wordt. Een hele fijne middag nog, hè.

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Zometeen zullen er geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen of landen in ons land. Dat komt door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Tot 9 uur vanavond legt Skies al het luchtverkeer stil. Brussels Airport vraagt om niet meer naar de luchthaven van Zaventem te komen, want de impact is groot. 200 vluchten van en naar Zaventem worden geannuleerd. Dat zegt woordvoerster Issan Shiwalaikli.
1: Het gaat om zo'n 100 vertrekkende en evenveel aankomende vluchten hier op de luchthaven. Het is een onaangekondigde actie, dus samen met alle partners doen we nu alles aan om dat zo goed mogelijk op te vangen en de passagiers te informeren. We vragen passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen.
0: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest en nu dus opnieuw. 3 dagen na het busdrama in Buggenhout, waarbij 4 mensen gestorven zijn, is een schoolbus van dezelfde firma opnieuw langs de slagbomen en door het rode licht gereden. Op exact dezelfde overweg. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. Dries Hiro, wat staat er in die e-mail?
2: Wel, er staat letterlijk, na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden, terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding, dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijk ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur zelf. En gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het rijgedrag van die chauffeur. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
0: Oké, bedankt Therese. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt dat landen zich moeten voorbereiden op een mogelijk stevige El Niño. Dit weerfenomeen brengt grote risico's op weerextremen met zich mee, zoals hogere temperaturen en meer neerslag. De kans dat het fenomeen zich de tweede helft van dit jaar voordoet is sterk toegenomen. David Tehenau van het KMI legt uit wat El Niño precies is.
3: El Niño is een verschijnsel in de Stille Oceaan waarbij ongeveer om de 2 tot 7 jaar het zeewater ter hoogte van de kusten van Chili en Peru opwarmt. En dan de tegenhanger is langs Australië, waar het zeewater dan kouder wordt. Indonesië, Australië krijgen dan droog en warm weer. Maar langs de kanten van Peru en Chili krijgt men dan zeer zware neerslag.
0: Het weer bij ons wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn en met veel neerslag op korte tijd, stevige rukwinden en ook kans op hagel. Aan zee stilaan meer opklaringen, morgen eerst nog vaak droog. Na de middag bereikt een nieuwe regenzone de kust, maximaal dan die zakken tot 19 graden. En ook de rest van de week krijgen we nog geregeld buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
5: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara. Maestro met Leenert Jolijn.
6: Een heel goedemiddag. Het blijft eeuwig voer voor discussie. Moet je als pianist muziek die normaal geschreven is voor het klavecimbal spelen alsof je speelt op dat instrument? Of moet je net gebruik maken van de mogelijkheden van de piano? Bijvoorbeeld wat pedaal gebruiken om de noten wat langer te laten klinken of meer body te geven. Het verschil maken in nuances, luid of stil. Wel, in pre-pianotijden dus, wanneer we het klavecimbal hadden, was verschil maken tussen luide en zachte noten vrijwel onmogelijk omwille van de mechaniek. Maar met de introductie van de piano deden we wel een nieuwe deur open. Geen plectra zoals in het klavecimbel, maar hamertjes uit hout gemaakt met een klein viltje erover. Daardoor kregen we een veel rondere klank en we konden opeens een verschil maken tussen luid en zacht. De woorden voor zacht en luid in piano en muziek zijn piano en forte. Vandaar dus de naam van het nieuwe instrument piano forte. Nu, pianist Kit Armstrong speelt oude muziek op een piano en hij vindt dat je die eigenschappen van een piano ook moet gebruiken. Voorbeeldje, deze muziek van John Bull.

De Amerikaanse Kit Armstrong aan de piano hier in Les Buffons. Een kort pianostuk van John Bowl, een componist uit Engeland van de 16e en 17e eeuw. En nog meer UK nu, want 50 jaar geleden overleed David Munro. Een heel, heel opmerkelijk figuur. Was een pintere kerel, zijn ouders waren allebei professor aan de University of Birmingham. En ook hij had wel een paar goede hersens. Een taalknobbel was hij en had ook een heel grote affiniteit voor muziek en de geschiedenis van muziek. Hij was avontuurlijk, het is 1960, stel je het je voor, je bent 18, je neemt een sabbatjaartje en je vertrekt naar Peru om daar Engelse les te gaan geven. Hij reisde dan nog wat rond in Brazilië, erna in Bolivie en raakte daar in contact met de rijkdom van de oude muziektraditie. En ja, dat is uiteindelijk heel bepalend geweest, die reis voor zijn leven als muzikant. Zijn interesse voor speciale oude instrumenten van over de hele wereld is zich meer en meer beginnen verbreden. En hij richtte ook zijn eigen historisch instrumentenensemble op eind jaren 60, The Early Music Consort of London. En dat horen we hier.

Het Sanctus uit de Missa Ave Sanctissimae van Pierre de Larue, een Franse componist uit de 15e eeuw. Hier door de zangers van het ensemble The Early Music Consort of London. Er zitten zowel zangers als muzikanten bij. En dirigent en oprichter David Monroe stond hier aan het hoofd van dit ensemble. Monroe werd er maar 33. Hij pleegde zelfmoord 50 jaar geleden, 1976. De mix van depressie en ook de dood van zijn vader en schoonvader op een heel korte periode deden hem die beslissing nemen. Als u trouwens vragen heeft over zelfdoding voor uzelf of iemand anders, dan kan u altijd terecht op het gratis nummer 1813 of op de website zelfmoord1813.be. Het debuutconcert van David Monroe, dat was in 1968 met zijn ensemble. En het was een echte sensatie toen. Het publiek was helemaal in de ban van die ongekende oude instrumenten die Monroe en zijn ensemble daar op het podium brachten. En dat concert vond plaats in de Wigmore Hall in Londen. En die zaal bestaat nu ook 125 jaar en organiseert voor de gelegenheid zijn eigen festival tot en met 7 juni. Een heleboel concerten staan op het programma met grote namen die langskomen. En wij vieren het deze week in Maestro van onze kant met deze opname. Alyssa Weilerstein en Pavel Kolesnikov eind januari daar in de eerste cellosonate van Johannes Brahms.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Clara Life.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.

Net zoals hier stond de laatste weken ook bij ons de cello in de spotlight met de Koningin Elisabeth wedstrijd. Winnaar van het concours dit jaar werd de 23-jarige Italiaanse Ettore Pagano. Hij won ook in 2020 de Johannes Brahms wedstrijd. En ja, hier in deze opname was het ook weer cello en Brahms. Maar met een ander talent uit New York, Alyssa Weilerstein. Zij hier op cello samen met Pavel Kolesnikov aan de piano in een concert eind januari in de Wigmore Hall in Londen. De Wigmore Hall, de zaal in Londen, bestaat sinds 1901 en is sindsdien een referentie. Heeft ontzettend veel artiesten een plaatje gegeven op het podium daar. Zelfs David Bowie heeft er in de jaren 60 een concert gegeven in een ruimtepak. Maar met zijn 550 plaatsen is het toch wel vooral een plek voor solo-recitals, zang en kamermuziek. Onze twee muzikanten van daarnet hebben eventjes kunnen uitrusten, maar worden alweer gevraagd op het podium. Van de eerste cellosonate van Brahms, nu naar die van Sergei Prokofjev.

Ik ben zelf nooit verder geraakt dan het eerste deel in de pianopartij van deze sonate. Ik heb het veel te snel opgeborgen. Dat realiseer ik me nu nog maar eens. Maar nu ik het weer zo hoor, hier kriebelt het weer. De cellosonate van Sergei Prokofjev. Hij schreef het eind jaren 40 voor de cellist Mstislav Rostropovich. Prokofjev had hem ooit eens gehoord tijdens een concert en was echt helemaal omvergeblazen door de cellist. En het was dan ook Rostropovich die de première deed in 1950. Hier ook een heel mooie uitvoering met twee artiesten, ook van wereldformaat. Alyssa Weilerstein en Pavel Kolesnikov aan de piano, live hier tijdens een concert 26 januari in de Wigmore Hall in Londen. En we breien er nog een kort laatste stukje aan dat concert. De twee muzikanten gaven nog een encore om helemaal ontroerd van te zijn.

Ja, u hoorde het. Het publiek werd er ook helemaal stil van. Een nostalgische Antonín Dvořák in Songs My Mother Taught Me uit zijn bundel liederen Gypsy Songs. Normaal voor zang en piano hier in een arrangement voor cello en piano met Elissa Weilerstein op het strijkinstrument en Pavel Kolesnikov aan de piano. Het was een encore van hun concert samen eind januari in de Wigmore Hall in Londen. De concertzaal die dus zijn 125e verjaardag viert. En ja, dat is niet de enige verjaardag die we vieren. Een institutie niet gemaakt uit hout en beton, maar uit vlees en bloed. Marta Argerich. Ja, ik kon het haast niet geloven, maar zij wordt dus deze week 85, nu vrijdag. Als je ziet hoe ze vandaag nog het ene achter het andere podium opklimt en daar aardsmoeilijk repertoire uit haar mouw schudt, alsof het een walk in the park is. Het is ja, echt om van te kijken. Hier in de volgende opname was ze ongeveer ja, halverwege de 50. Een opname met het Orchestre Symphonique de Montréal in het eerste pianoconcerto van Frédéric Chopin.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond.

Marta Argerich werd geboren in Buenos Aires in 1941, begon op haar 3 jaar met pianospelen en bleek dat die bol energie ook nog eens boordevol talent had. In de jaren 50 kwam ze naar Europa en kaapte de ene achter de andere prijs weg op internationale concours en ook de harten van heel veel mensen, ook die van dirigent Charles Dutoit. De twee waren samen tussen 1969 en 1973, 4 jaartjes maar kregen samen wel een kind. Ze waren misschien niet meer samen hier in deze opname, maar ja, ze maakte er wel iets heel moois van hier, eind jaren 90, samen met het Orchestre Symphonique de Montréal, dit monumentale eerste pianoconcerto van Frédéric Chopin. Argerich wordt er 85 deze vrijdag en denkt er zeker nog niet aan te stoppen, dat is duidelijk. Want juni wordt voor haar een superdrukke concertmaand. Ze gaat van hot naar her in Duitsland met verschillende programma's. We walsen verder door nu met Alexander Glazunov, zijn tweede concertwals.

Pure romantiek op de maat van de wals. Het Bamberger Symfoniker onder leiding van Neeme Järvi in de tweede concertwals van Alexander Glazunov. Glazunov was directeur aan het conservatorium van Sint-Petersburg toen hij deze wals schreef in 1906. En van deze tweede concertwals naar de tweede in de reeks van pianosonates van Beethoven. En dat door een tweede prijs van de Koningin Elisabeth-wedstrijd van 2013. De Franse pianist Rémy Genier in het vierde deel uit die sonate. Tot aan het nieuws van 4:00.

0: In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Set Danse Grec en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
1: Het is 4:00, een goede middag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Sinds 2:00 vanmiddag ligt het vliegverkeer boven ons land stil door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Nog tot 9:00 vanavond zullen er in ons land geen vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Op Brussels Airport zijn daardoor al zeker 140 vluchten geannuleerd. Brussels Airport vraagt de reizigers om voorlopig niet naar de luchthaven te komen. Dat zegt woordvoerster Ishan Shualaikli.
2: Alle vluchten tot 7:00 worden sowieso geannuleerd. Dus die passagiers vragen om niet naar de luchthaven te komen. Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9:00. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn. Dus het advies is, volg de informatie van jouw luchtvaartmaatschappij op. Want zij zijn alles nu aan het herbekijken.
1: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel van luchtverkeersleider Skies zou daardoor in namen moeten gaan werken. De directie en de vakbonden onderhandelen daar nu over. Ook de vierde verdachte van een gewelddadig incident op de kusttram in De Haan is vrijgelaten onder voorwaarden. De jongen van 19 uit Brussel gaf zich vorige week zelf aan bij de politie nadat 3 andere verdachten al opgepakt waren. Het incident gebeurde anderhalve week geleden ongeveer. Tijdens een routinecontrole bleek dat de 4 verdachten geen geldig vervoersbewijs bij zich hadden. Daarop vielen ze 5 medewerkers van de lijn aan en 2 politieagenten. Die zijn daarbij ook gewond geraakt. Een van de 3 daders die onlangs zijn veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van David Polvliet is vandaag opnieuw veroordeeld. Deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Speurders vonden die beelden op zijn gsm toen ze een huiszoeking deden in de zaak Polvliet. Het gaat om verschillende video's en foto's die hij had gedownload. De rechtbank van Dendermonde gaf de 21-jarige man een effectieve gevangenisstraf van 8 maanden en ook een boete. In Brussel is er voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer. Verschillende civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang hoe ze moeten samenwerken bij een zware overstromingsramp in Brussel. De oefening is geïnspireerd op de overstromingen in Wallonië 5 jaar geleden. Maar ook bij een cyberaanval of een blackout moeten we voorbereid zijn om Europese hulp in te roepen. Dat zegt minister van Veiligheid Quintin.
3: Wij moeten oefenen op verschillende type crisis. Indien wij de hulp van onze Europese partner nodig hebben, kan niet zo komen in 1 minuut. We moeten dat voorbereiden om zeker te zijn dat het goed werkt. Er zijn nieuwe uitdagingen gelinkt aan de klimaatveranderingen. Voorbereiding is uiterst belangrijk qua crisismanagement.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in Congo en Oeganda flink naar beneden bijgesteld. Van ruim 900 naar 116. Honderden tests bleken negatief te zijn. In Congo zijn nu 48 mensen zeker overleden aan ebola op ruim 320 besmettingen. In Oeganda zijn er 9 sterfgevallen bevestigd. De ware omvang van de ebola-uitbraak is nog niet duidelijk vanwege de spanningen in Oost-Congo en logistieke problemen in het land. Het weer nog, wisselend tot zwaar bewolkt, met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn, met veel neerslag op korte tijd, stevige rukwinden en ook kans op hagel. Aan zee stilaan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag bereikt de nieuwe regenzone de kust. De maxima zakken naar 19 graden dan. En ook de rest van de week krijgen we nog geregeld buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro, met Leenert Jolijn.
4: Welkom terug. U kan er waarschijnlijk over meespreken. Er zijn mensen die graag hun verjaardag vieren, anderen helemaal niet. Of je kan ook van het type zijn van soms wel, soms niet. Sommige jaren heb je er niet zoveel zin in dat er te veel aandacht naar uitgaat naar je speciale dag. Maar soms vind je het dan wel weer de moeite. Een mooi rond getal is het misschien. Of je voelt je gewoon goed, zo goed, dat je een heleboel mensen uitnodigt en er een volledig feestweekend van maakt. Of week. Voor deze vrouw was het misschien wel meer van dat laatste. Queen Mary II.

enkele delen uit Come Ye Sons of Art, Ode for Queen Mary's Birthday. De laatste van 6 verjaardagsodes die Purcell schreef voor de koningin. 1 voor elk jaar dus van haar 6 jaar durende regeerperiode. En in het laatste jaar, dat 6e jaar, liet niet alleen Henry Purcell het leven, maar ook Queen Mary zelf. Zij stierf aan de gevolgen van pokken. Ze was maar 33 jaar oud. En de dirigent die we hier hoorden in de opname werd er zelf ook maar 33. David Monroe. Hij stond bekend als een horizontenverruimer, maakte de brug tussen eeuwenoude muzikale tradities van over de hele wereld en natuurlijk de historische instrumenten die hiervoor het middel waren. Hij stond hier aan het hoofd van zijn ensemble The Early Music Consort of London, samen ook nog met 2 contratenoren James Bowman en Charles Brett. Monroe stierf 50 jaar terug en daarom kwam Warner Classics naar buiten met een collectie van 21 cd's met allemaal opnames van de jaren 60 en 70 van dirigent ensemble. En deze opname van Purcell's muziek maakt hier ook deel van uit. Pianiste Marta Argerich wordt ook een dagje ouder binnenkort. Hier horen we ze nog eens in de 2e Engelse suite van Johann Sebastian Bach.

0: Ik ken ze ervoor niet genoeg, maar misschien dat Marta Argerich wel iemand is die zich niet opsluit op haar verjaardag. Integendeel, ze staat vaak genoeg op haar speciale dag op het podium van een of andere concertzaal. Dit jaar niet, maar Deutsche Grammophon zendt wel online op het platform Stage Plus een live concert uit van haar van april in Aix-en-Provence, waar ze onder andere samenspeelt.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van 2.500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara, live.
0: Staat vaak genoeg op haar speciale dag op het

Verissima, romantische, zachte muziek voor orkest van Edward Elgar. Hij schreef het eind 1913, een paar maand voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En veel Engelse families hadden de plaat gekocht. En wanneer de bommenregen hen iets te veel werd, legden ze dit op om even te kunnen ontsnappen aan die harde realiteit. We hoorden het BBC Symphony Orchestra hier onder leiding van John Wilson. Vorig weekend zat ik in Amsterdam voor een concert van een vriend die in de Amsterdamse Bachvereniging zingt. Dat is een koor daar. En het Requiem van Mozart stond daar op het programma met een paar professionele solisten ook in de fantastische kerk net naast het Centraal Station van Amsterdam. Ja, het was een heel mooi concert en bij uitbreiding ook een heerlijk weekend daar in Amsterdam. En voor het geval ik al heimwee zou krijgen, staat Jasper de Waal al klaar met zijn horen en het concertgebouw Chamber Orchestra. Ze spelen hier het tweede horenconcerto van Joseph Haydn.

Hij geeft les horen aan het Conservatorium van Amsterdam, Jasper de Waal, hier op het blaasinstrument, samen met het concertgebouw Chamber Orchestra in het tweede hoornconcerto van Joseph Haydn. Het is bijna 5 uur, Maestro is hier aan zijn laatste paar noten toe en Niki Aerts is er zo meteen met haar gasten in Pompidou. Maar vooraleer ik de regen inga, wens ik nog een heel mooie vooravond toe met het vierde deel uit het derde strijkkwartet van Robert Schumann door het Zeghet Maya Quartet. Tot heel snel.

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer in ons land ligt al uren stil door een protestactie bij luchtverkeersleider Skies. In Brussel wordt er een Europese oefening gehouden voor mocht er een grote overstroming zijn. En we blikken vooruit naar de WK-oefenmatch van de Rode Duivels tegen Kroatië. Al sinds 2 uur vanmiddag ligt het vliegverkeer boven ons land helemaal stil. En dat tot 9 uur vanavond. Dat komt door een onaangekondigde staking van de luchtverkeersleiders van Skies. Op Brussels Airport kunnen zeker 140 vluchten niet vertrekken of landen. Truid de Marais was vanmiddag op de luchthaven.
1: Een bord vol gecancelde vluchten en dat sinds 2 uur vanmiddag. Passagiers stellen vragen bij de infostand, vrijwilligers wijzen hen de weg en geven praktische info.
2: Ik heb dat hier gekregen bij Brussels Airlines.
3: Ze hebben je een nieuw hotel gegeven.
1: Ja. Voor wie vandaag wil vliegen is het een tegenvaller.
4: Barcelona.
5: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand, dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen.
6: Het is altijd de gewone reiziger die de dupe is van al die stakingen.
1: Tot 7 uur vanavond zijn alle vluchten van en naar Brussel geschrapt. Dat zijn er een 140-tal. Isan Chiwalikli van Brussels Airport.
7: Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9 uur. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn.
1: De luchtverkeersleiders staken uit onvrede over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Werknemers uit Luik en Charleroi zullen daardoor in Namen moeten gaan werken en van daaruit verantwoordelijk zijn voor hun eigen luchthaven. Ze vinden dat onveilig.
0: Bij vervoersmaatschappij De Lijn zijn geen meldingen binnengekomen die een aanleiding vormden om het contract met onderaannemer Tros Beijaard te verbreken. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder. De buschauffeur die betrokken was bij het dodelijk ongeval in Buggenhout werkte voor die onderaannemer. Volgens de Ridder is die verantwoordelijk voor het toezicht op de chauffeurs. Bij ernstige problemen kan De Lijn ingrijpen, maar in dit geval waren er geen meldingen van die aard, zegt de Ridder dus. Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval in Buggenhout loopt nog volop. Ook de vierde verdachte van een gewelddadig incident op de kustram in De Haan is vrijgelaten onder voorwaarden. De 19-jarige jongeman uit Brussel gaf zichzelf vorige week aan bij de politie, nadat 3 andere verdachten al opgepakt waren. Het incident gebeurde 1,5 week geleden. Tijdens een routinecontrole bleek dat de 4 verdachten geen geldig vervoersbewijs bij zich hadden. Daarop vielen ze 5 medewerkers van De Lijn aan en 2 agenten. En die zijn daarbij ook gewond geraakt. In Brussel vindt voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer plaats. Verschillende civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang hoe ze moeten samenwerken met de Belgische overheid bij een zware overstromingsramp. Helene van der Beke bezocht het controlecentrum.
8: Stel je voor, Brussel overstroomt door een waterbom.
9: Waarbij dat er elektriciteitspannen waren. De zennekoker is zogezegd ingestort, waardoor dat er eigenlijk heel het centrum van Brussel ook onder water zal staan.
8: Door de klimaatverandering wordt het waarschijnlijker. Het is geen reden tot paniek, zegt de noodplanningscoördinator van Save Brussels.
9: Hoe meer dat wij ons voorbereiden, hoe beter dat we op de situaties kunnen reageren.
10: From which country are you?
11: Croatia,
10: Slovenia, and you?
11: Portugal.
8: Europa to the rescue, met zoekteams, telecomdiensten en zelfs erfgoedbeheerders. Maar zo'n controlecentrum moet leren draaien, zegt eurocommissaris Hatchalapip.
12: Een crisisbeheer is als een orkest. Iedereen speelt volgens zijn eigen partituur.
8: Een goede samenwerking redt levens, zeggen ze hier.
13: This is the primary goal to help people and save lives, yeah.
8: De oefening duurt 5 dagen.
0: En we blijven in Brussel, want vandaag rijden er in onze hoofdstad 1 jaar lang 15 vrachtwagens rond die uitgerust zijn met camera's die gebruik maken van artificiële intelligentie. Ze brengen het afval op de openbare weg in kaart. Dat gebeurt in Brusselstad en in de gemeente Anderlecht en Elsene, goed voor in totaal 700 kilometer openbare weg. Peter de Kroebele ging kijken.
14: Met behulp van de nieuwste technologie zien hoe vuil het ligt op en naast de openbare weg. Jos Rijmenant van Net Brussel.
15: Die slimme camera's die nemen eigenlijk heel veel verschillende foto's, waardoor dat er bepaalde objecten kunnen worden geïdentificeerd, zoals sigarettenpeuken, plastic verpakkingen. En die geven eigenlijk een objectief beeld van de netheidssituatie op onze wegen.
14: Alles krijgt een code.
15: De City Clean Index, om te kunnen aangeven, ligt die weg er vuil bij of is die eerder proper.
14: En zo kan Net Brussel eventueel routes van vuilniswagens bijsturen of bepalen waar ze vaker langs moeten rijden. Belangrijk, die gegevens via AI, zegt Brussel staatssecretaris Audrey Henry.
4: C'est important pour avoir des données objectives qui permettent de mieux envoyer les équipes pour répondre vraiment à l'objectif de propreté de Bruxelles.
14: Over een jaar eindigt het proefproject en dan is het afwachten over geld en wil is om het over heel Brussel toe te passen.
0: In Oekraïne blijft het dodental na de zware Russische aanvallen van vannacht oplopen. Er zijn nu al 21 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het was een van de zwaarste aanvallen in de laatste maanden. Rusland vuurde meer dan 650 drones af en 73 raketten. Die raakten verschillende huizen en flatgebouwen, ook al waren de aanvallen volgens Rusland gericht op militaire doelwitten en energieinstallaties. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in Congo en Oeganda flink naar beneden bijgesteld. Van ruim 900 naar 116. Honderden tests bleken negatief te zijn. In Congo zijn nu 48 mensen zeker overleden aan ebola op ruim 320 besmettingen. In Oeganda zijn er 9 sterfgevallen bevestigd. De ware omvang van de ebola-uitbraak is nog niet duidelijk vanwege de spanningen in Oost-Congo en logistieke problemen in het land. Sport. Over een uur speelden Rode Duivels in en tegen Kroatië hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal dat over ruim een week begint. Peter van den Bemt, hoe ziet de opstelling van bondscoach Garcia eruit?
16: Peter van den Bemt. Dat de bondscoach voor de eerste van 2 oefenwedstrijden met een experiment gaat uitpakken. Een enigszins verrassende basisopstelling met Courtois tussen de palen. Met Ngoy, Onana en Theate. Misschien wel 3 centrale verdedigers in wat een 3-5-2 zou kunnen zijn. Met de Kuiper en Salemakers op de flanken. De centrale middenvelders Tielemans, Raskin en De Bruyne. En de spitsen zijn dan Doku en de Ketelaere om te spiegelen met de 3-5-2 opstelling altijd van Kroatië. Waar de grote verdetten wel degelijk aan de aftrap komen. Zoals Modric, zoals Gvardiol, zoals Perisic en Stanisic. Zometeen dus de aftrap hier aan de Adriatische Zee in Rijeka, Kroatië tegen België.
0: Oké, dankjewel Peter. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit gewonnen. Over een afstand van 13 kilometer was ze meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marlène Reusser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo. Het weer vanavond vaak droog met opklaringen in het westen en het centrum van het land. Wel nog regen en onweersbuien in het oosten. Vannacht opnieuw buien vanaf het westen, minimaal van 9 tot 14 graden. Morgenochtend kans op onweerachtige buien in het oosten, op andere plaatsen meestal droog. In de late namiddag dan wel opnieuw regen en buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden dan. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Vooraan in dit nieuws. Al de hele namiddag kan er geen enkel vliegtuig opstijgen of landen in ons land. Dat komt door een actie van de luchtverkeersleiders van Skies. Zij zijn het niet eens met de komst van een nieuw controlecentrum, waardoor een deel van het personeel elders moet gaan werken. Meer op vrtnieuws.be.
17: Clara, blijf verwonderd.
18: I don't care about the word art because it's been so discredited.
17: Pompidou met Niki Aerts.
19: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou met vandaag schrijver en beeldend kunstenaar Maarten Ingels, die na de tocht over de bergen met zijn olifant Hannibal op zoek ging naar een ander avontuur en terecht kwam in het Belgisch Koningshuis. Maarten, je blijft je grenzen verleggen.
20: Ja, klopt. Het grenzeloze interesseert mij enorm. Ik denk dat ik daar het meeste vrijheid in vind.
19: Ja, kan ik me inbeelden. Je hebt een literair portret geschreven van kroonprinses Elisabeth van België. Vorige week is zij afgestudeerd. We hebben dat allemaal gezien. Hoe ben je op haar pad gekomen?
20: Ik pijn op haar pad gekomen door een traditie in Nederland. In Nederland bestaat er een prachtige traditie waarbij een schrijfster, het zijn altijd schrijfsters geweest, die bij de 18e verjaardag van de troonopvolger een literair portret schrijven. Hella Haase deed dat van Beatrix, Renate Rubinstein, van Willem-Alexander. En ik zat een paar jaar geleden in een radiostudio en daar ging het over Claudia de Breij, die een portret had geschreven van de toen 18-jarige Amalia.
2: Ja, en je dacht, ik ga dat ook doen.
20: Ik ga dat ook doen.
2: Ik ga een boek schrijven, 18 heet het, met een prachtige zwaan op de cover, met een knoop in de hals en een ringetje met de Belgische driekleur rond een van de twee poten.
20: Ja, ik dacht ik ga het ook doen.
2: Ja, je hebt gelijk. Je mag ons straks vertellen hoe je dat gedaan hebt, waar je overal uitgehangen hebt met de kroonprinses en waar jullie het zo al over hadden. Christophe Fekeman zit hier ook met een boek, iets helemaal anders. Wat heb je mee vandaag, Christophe?
21: Ja, vorige week had ik Wolf Haas bij, met Kortsluiting, uitgegeven door Meridiaan. Dat was een goed boek. Nu heb ik een boek bij dat heet Onze Laatste Wilde Dagen van Anna Bailey. Eveneens, uitgegeven door Meridiaan. En een nog beter boek dan vorige week.
2: Dus want ik vond dat die nadruk, dat was een goed boek. Dit is...
21: Geweldig.
2: Een geweldig boek.
21: Ja, ze zijn goed bezig daar, bij Meridiaan uitgevers.
2: Dat vertel je ons straks ook. Wat voor boek het dan is, dat nog betere boek. Onze kroonprinses mag dan al afgestudeerd zijn. De jonge twintigers die samen met Lazarus, de oud-gediende van Lazarus, gewerkt hebben aan een verjaardagsvoorstelling. Die zijn nog niet allemaal afgestudeerd, denk ik. Maar laat ons eerst even stilstaan bij die 20 jaar Lazarus. Applaus. Ik heb er het singelmachine bij gehaald natuurlijk en een paar mensen hier aan tafel. Maar 20 jaar Lazarus, Pieter Zenaar. Jij bent een van die oud-gedienden, hè?
22: Ja.
2: Ik mag je zo omschrijven, toch?
22: Er is geen andere manier om dat adequaat te doen.
2: Ja. Jullie verjaardag vieren jullie dus met een verjaardagsvoorstelling met twintigers, jonge mensen. 8 stuks zelfs.
22: Mm-hmm.
2: Waarvan hier ook iemand aan tafel zit, Domien Huibrechts. Welkom.
23: Dank je wel.
2: Hoe doe je dat 20 jaar met dezelfde mensen samenwerken? Want jullie zijn met 5 witte mannen.
22: Heteronormatieve enzovoort. Ja, dat doe je door, zoals in elke relatie, vol te houden. Kijken naar datgene wat je bindt in plaats van datgene wat je van elkaar onderscheidt. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan natuurlijk, want ook wij zijn op een bepaald moment in relatietherapie gegaan en nog niet zo lang geleden zelfs.
2: Dus jullie waren op elkaar uitgekeken? Helemaal.
22: Dat is een beetje overdreven, maar zoals dat gaat in relaties, in lange termijn relaties, bouwt er bepaalde wrok op, vrevel, worden dingen niet uitgesproken en langzaamaan gaat dat dan gisten en dan wordt het erg moeilijk om elkaar in de ogen te blijven kijken en op een constructieve manier te blijven samenwerken. En dat heeft dan geleid tot die beslissing om dat te laten begeleiden. En dat heeft eigenlijk heel veel vruchten afgeworpen, dat traject. Dus dat is heel tof om te merken dat het dus... Want dat is dan een van de oefeningen die je doet, is om echt te gaan kijken naar waar is het voor jullie allemaal individueel echt bij begonnen, bijvoorbeeld. Hè?
2: Ja, en waarom doen we het nog altijd?
22: Ja, dus dat sowieso. Dus blijkbaar is er dan toch iets of van alles dat ons bindt. En telkens weer als we... het podium opkruipen of samen iets maken, dan gebeurt er iets waar we zelf niet naast kunnen kijken. Het publiek meestal ook niet. En dat besef is er natuurlijk. Van er is echt wel iets waarom wij samenwerken. Er is een reden waarom we samenwerken. Maar soms wordt het een beetje mistig wat dat dan precies is. En dat wordt dan in zo'n traject opnieuw gearticuleerd en terug aan de oppervlakte gehaald. En dan ontstaat er daardoor eigenlijk een heel grote dankbaarheid over het feit dat wij elkaar überhaupt zijn tegengekomen.
2: En het is niet zo dat die 8 jonge makers nu dat die erbij gehaald zijn om jullie uit het slop te halen.
22: Nee, want het... Dat is een heel ander slop.
2: Wel heel verwijtend.
22: Een heel ander soort slop.
21: Dat ze zelf weten.
24: Nee, nu misschien.
22: Nee, bij deze Ja, is dat dan uitgekomen? Nee, nee, natuurlijk. Want dus dat was al voordat we aan dit project...
2: Ja, Trooien, voor alle duidelijkheid. Ja,
22: ja, het project Trooien is hetgeen dat we dus nu met de studenten gemaakt hebben. Maar dat is al we hebben al een ander project gemaakt nadat we dat gedaan hebben.
2: Goed, zo, ja. Dus jullie zijn helemaal oké met elkaar. Ja. En zeker ook met die 8 jonge mensen erbij. Domien, hoe zijn jullie dan gerecruiteerd? Ik bedoel, is er een auditie of zo gehouden om jullie bij Trooien te betrekken?
3: Ik denk dus dat dat bij iedereen helemaal anders was, omdat het eigenlijk in verband is met mijn stage op school. Dus ik ben eigenlijk zoals alle andere dramastudenten gewoon zo de theaters binnengewandeld en zoveel mogelijk gaan kijken. En dan ben ik eigenlijk zo bij Lazarus gekomen, heb ik een gemaild en dan ook nog eens naar een voorstelling gaan kijken en dan mail teruggekregen. En dan zijn we eigenlijk denk ik allemaal zo bij de voorstelling binnengeraakt, denk ik. Of ik denk dat Lazarus ook wel ging kijken naar Maas, naar bachelorproeven.
2: Ja, maar dat weet je dus niet precies. Pieter, hoe zat dat?
22: Nee, dus dat is een we hebben uiteindelijk iedereen die deelneemt aan het werk gezien, maar we zijn niet, we hebben bewust geen audities gedaan.
2: Omdat het zijn wel telkens twee studenten van vier theateropleidingen.
22: In die zin is eigenlijk het gerucht dat Lazarus met zoveel studenten zou gaan werken, is zich gaan verspreiden. Mm-hmm. En toen was het een beetje de first come, first serve.
2: Oké, want er lijkt een systeem in te zitten, maar het zat zo in elkaar.
22: Ja, ja, zo is het. Zo is het. En als het vol, toen het vol zat, moesten we tegen sommige mensen nog zeggen van helaas is er geen plaats meer. Maar,
2: ja. Want ja, jullie staan nu, Domien Huijbrechts, met 5 mensen op scène die doorwinterde spelers.
3: Ja.
2: Hoe voelt dat?
3: Heel fijn, heel veilig. Of, ik had het wel het gevoel dat je met mensen op scène staat die weten op elke situatie te reageren. Ook omdat we hebben verschillende stadia doormaakt. Dus eerst natuurlijk de tekstanalyse en dan gaat je op de vloer. En dan nu beginnen we te spelen en dat ik voel dat je in elk punt wel bij iedereen terecht kan voor een bepaald advies. En ik vond het vooral heel fijn, heel leuk. Ik omschrijf ze altijd als mijn nonkels, een beetje. Op elk familiefeest heb je zo die leuke nonkels. En zij zijn de alle 5 eigenlijk.
2: Pieter vindt dit niet zo fijn.
3: Niet verkeerd bedoeld.
21: Op elk familiefeest heb je zatte nonkels. Ja. Die
3: dat zijn ze wel niet. Gelukkig niet.
22: Nee, ik had niet verwacht daarmee vergeleken te zullen worden, maar goed, geen probleem.
3: Dus als compliment bedoel.
22: Oké. Okay.
2: Maar jullie staan met 13 op de scène nu. Dat is veel als je in het publiek zit. Ik ben naar de premièrevoorstelling gekomen vorige week. Veel volk op scène, maar het lijkt wel alsof jullie al jaren met elkaar spelen. Dus dat ging dat meteen goed? Zat dat meteen goed, Pieter?
22: Ja, maar zo'n voorstelling repeteren, dat gaat natuurlijk nooit meteen goed, maar ook niet als wij het onderling doen of zo. Dus, dat is een heel groot compliment, hè, want dat is echt wel de bedoeling van dit project geweest, om de studenten in de eerste plaats een platform te geven waarbij wij eerder een dienende rol zouden spelen. En het feit dat het zich zo makkelijk vermengt, is eigenlijk meer dan we hadden durven dromen. Dat het, natuurlijk, er zijn grote verschillen in ervaringen, weet ik veel wat. Maar
2: opleidingen waren destijds ook anders.
22: Waren absoluut anders. Hier zijn ook grote verschillen in de opleidingen. Enfin, je ziet bij de verschillende studenten verschillende georiënteerdheid, die soms ook gewoon karakterieel te verklaren valt, maar zeker ook voor een deel met de opleidingen. Van
2: welke opleidingen komen ze?
22: Dus je hebt CAS Gent, je hebt RITS Brussel, Luca Drama in Leuven en dan in de studenten van Antwerpen zijn van de afdeling Woord. Dus dat zijn zelfs spelers zonder een spelersopleiding.
2: Ja. Nu, met de voorstelling Trooien zetten jullie dus duidelijk en kijken jullie naar de toekomst wat de bezetting betreft. Hè? Er zijn 8 jonge mensen bij. Maar je kijkt dan wel naar een Griekse tragedie om te brengen. Het lijkt wat dubbel, maar er moet een goede reden voor zijn.
22: Ja, het is geen geheim dat wij ons een beetje gespecialiseerd hebben in het bewerken van Dostojevski-romans en klassieke Russen.
2: Ja, vooral Russen, ja.
22: Ja, waarin wij een soort van materiaal vonden dat, dat alle, enfin, je als kijker en lezer alle hoeken van de kamer laat zien. Dus de filosofische diepte, de grote dramatiek, maar ook... En heel belangrijk, de enorme humor die daar tegenover staat, is voor ons altijd gefundenes fressen geweest. Zo. Als theatermakers, Dostojevski ook een uitstekend dialoogschrijver trouwens. Alleen al die dialogen, die zijn, daar zou je prachtig theater van kunnen maken. Wij deden er wat meer mee dan alleen maar de dialogen extraheren. Maar in dit geval... Allee, dus enfin, voor ons is het eigenlijk heel belangrijk dat er een degelijke basis is. Dat er een inhoudelijke basis is waar je, ja, waar je mee buiten kunt komen, bij wijze van spreken.
2: Een goede vertelling.
22: Dit gaat echt ergens over. Ja, een goede vertelling die geworteld is in diep menselijk inzicht. En ja, waar toch wat grotere ideeën in samengebald zijn. En dat Grieks materiaal beantwoord natuurlijk aan die eis. En het leuke dan is om daar onze kolderieke aanpak en onze burleske aanpak tegenover te stellen, waardoor je van iets extreem heftigs en tragisch toch ook iets levendigs en luchtigs kunt maken. Zo.
2: Je zegt kolderiek, burlesk heb ik opgeschreven, maar uiteindelijk ook heel dynamisch en naar vandaag vertaald, want... Het gaat ook over wat er op dit moment in de wereld speelt, Domien. Als jij Troje hebben jullie waarschijnlijk wel al eens bekeken tijdens de opleiding.
3: Ja, vooral...
2: Maar niet op die manier zoals Lazarus het nu aanpakt.
3: Ja, binnen theatergeschiedenis. Ik had er zelf nog niet zoveel over gelezen, maar wel heel veel rond van de andere stagiairs wel. Dus dat er, ik voelde wel dat er heel veel zo... ook wat bijdrage was van onze, ja, ik wil niet zeggen groep, maar... en ik ben wel door het spelen van Troje wel heel veel er zelf ingedoken. Via boeken van Patty Barker, De Stilte van de Vrouwen.
2: Ja, want hoe gaat dat verhaal ook alweer? Ik ga geen quiz doen, maar Troje, kort, Pieter, dus, gebald.
22: Het verhaal dat wij vertellen begint bij de schaking van Helena, de mooiste vrouw aller tijden. Hè? Die door de Trojaanse prins Paris geschaakt is. Hè? Er is discussie over of ze vrijwillig is meegegaan, dan wel geschaakt. Maar goed, er is een coalitie onder de Griekse koningen. Dat als haar iets zou worden aangedaan, dat de hele coalitie zou samenkomen om haar te gaan redden. En dus dat is wat er gebeurt. En de Grieken varen af met 1000 schepen naar Troje. Daar kost het hen 10 jaar om de stad niet binnen te geraken. En dan is het de slimme Odysseus die het plan bedenkt om een houten paard te maken met krijgers in. Dat paard dat eruit ziet als een offer aan de godin Athena. Dat de stad dan wordt binnengetrokken.
2: Er is een discussie over, halen we het binnen of niet?
22: Dat zijn allemaal... Ik ben echt een hele korte versie aan het vertellen.
2: Ja.
22: Vervolgens wordt het binnengehaald en wordt Troje, ondanks alle beloftes die de Griekse generaal aan zijn vrouw Agamemnon, aan zijn vrouw Clytemnestra heeft gemaakt, wordt de stad verwoest. En dan zitten we in de nasleep van de verwoesting van Troje. En basically krijgen we dan nog de afhandeling van de cirkel van wraak, waarbij het jonge kindje Orestes, het jongste kindje, iedereen afslacht.
2: Ja, want daar gaat het uiteindelijk over, over wraak, oorlog. Ja. En dat is dan de vertaling naar vandaag misschien.
3: Ja, ik denk het... Wel, ik
2: of één van de vertalingen.
3: We wouden wel, zeker met deze voorstelling, we voelden zeker de laatste tijd hoeveel dat er weer oorlog is in de wereld, we wouden wel bepaalde figuren wel eruit pikken of ons vooral richten op de mannen die achter deze oorlogen staan, die met zoveel gemak kunnen zeggen, ah ja, ik ga dat land binnenvallen en daar alles kapot maken. En we proberen wel dat vanuit een bepaalde lichtheid soms in te gaan om dan, denk ik, zo de zwaarte nog meer in te duiken.
2: Ja, vrouwen die geofferd worden en die geen zeg hebben in het hele spel uiteindelijk.
22: Ja, het is de vanzelfsprekendheid waarmee de vrouw geïnstrumentaliseerd wordt. Is ontstellend natuurlijk. Hè. En zeker als je dan beseft dat dat de basis is van onze westerse vertelkunst. Dat is best heftig om te beseffen dat wij dat 2500 jaar lang voor lief hebben genomen van oké, dit is hoe een verhaal, dit is wat heldendom inhoudt enzovoorts. En daar worden ook wel wat vraagtekens bij geplaatst.
2: Ja, dat wordt doorprikt. Er komt commentaar van het koor uiteraard dat niet mag ontbreken. Het koor dat meer dan ooit misschien een personage wordt in jullie voorstelling, Pieter Schenaar?
22: Ja, ik denk dat is leuk hoe dat geëvolueerd is en een vorm gekregen heeft. Dat is een personage vertolkt door alle mensen die niet in de scène zitten. Hè? Steeds weer. Dus telkens is dat een beetje een andere bezetting.
2: Ja, want Grieken spelen ook Trojanen en omgekeerd.
3: Alles
2: doet alles.
3: Dan het afwisselen. Ja.
22: En dat is werkelijk een personage dat alle mogelijke standpunten kan innemen. Dus de belangrijkste eigenschap van het koor is dat het geen persoonlijkheid heeft en meehult met de massa. En dus in die zin allerlei boventonen krijgt van social media en allez, massahysterie. En dat is puur schrijftechnisch een heel handig middel, omdat je natuurlijk heel veel dat koor heel veel vragen kunt laten stellen die voor het publiek dan kunnen met veel heel helder kunnen worden beantwoord, want dat koor kan ontzettend dom zijn en heel slim tegelijkertijd en al die dingen tegelijk, dus dat is daardoor denk ik een heel levendig organisme dat wel een soort van iets unieks geeft aan deze voorstelling.
3: Ik denk ook wel dat zo de stem van ons als makers of zo, de vragen die wij ook zelf hadden, met momenten echt gewoon dat we daar hebben ingeschreven en ook gewoon het publiek inwerpen. En ook op de personages afprojecteren.
22: Ja. En dus dat koor zit een hele tijd mee druk op die personages, om die tot bepaalde beslissingen te dwingen of bepaalde meningen te laten wijzigen.
2: Er wordt ook heel veel gezongen eigenlijk, mooi, live, meestemmig soms. Er wordt gedanst. Heel leuke vondst.
22: Hij is de choreograaf van Domien. Echt waar. Dus de choreografie die te zien is 100% van de hand van Domien Huibrechts. Dus mag bij deze eventjes.
2: Moeten we wat applaus er weer bij halen?
22: Ja, ik zou dat wel durven. Ja,
2: even zoeken, maar het komt. Ah, voilà. Ja. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Het is echt een heel mooi geheel geworden. Ook als het leger vorm krijgt, die choreografie dan, als je zo gezegd aangevallen wordt, of als de troepen bij elkaar gehaald worden. Sterk werk. Ja.
3: Dankjewel. Ik moest vooral denken aan zo troepen die zich klaarmaken. En we hadden die beat van Charlotte Witte, waar dat we ook wel wat op repeteerden. En dat ik dat hoorde en dacht, oké, maar die dreun of zo van een leger dat er aankomt. En dan zijn we met die sprongen begonnen. En dan zijn we zo... Heb ik nagedacht over bepaalde beelden dat ik heb rond legers die samen wandelen of die ook samen nieuwe beelden kunnen vormen.
2: Ja, die formaties, dat is eigenlijk een choreografie bijna.
3: Ja. Het springen was wel heel leuk om te repeteren.
2: Ik heb wel aan jullie zitten denken, Pieter.
3: Met de kuiten en de knieën.
22: Ik denk dagelijks aan Domien.
2: Voor die oudgediende moet dat zo makkelijk zijn.
20: Met de knieën van een onkel.
2: Ja.
22: Echt, de blessuregevoeligheid neemt toch toe van een bepaald moment.
2: Wat hebben jullie nu vooral, Pieter? Wie zijn trouwens de andere vier nog?
22: Zijn natuurlijk Koen de Grave, Gunter Lesage, Richard Turbias en Joris van den Brande. Ja.
2: Voilà. Ja. Wat hebben jullie geleerd, Pieter, van die jonge mensen?
22: Heel veel, om dat nu zo in woorden te vatten. Een bepaalde... Zo'n proces dat verloopt natuurlijk altijd met bepaalde mini-crisissen. Hè? Dus die horen gewoon bij kennismaking en bij samenwerking. Ook hier zijn er dingen gebeurd waar je van denkt van... Ah ja, dat zou in onze generatie niet geen onderwerp geweest zijn. Hè.
2: Mm-hmm. Maar je kan daar geen voorbeeld van geven, of wel? Want nu ben ik heel nieuwsgierig.
22: Ja, ik kan een voorbeeld geven. Dus de discussie over de positie van de vrouw, die werd bijvoorbeeld... Er was een van de jongens die een probleem had met bepaald taalgebruik. Mm-hmm. Hè? En die eigenlijk het gevoel had van, ik heb eigenlijk geen zin om die woorden te zeggen. Omdat ik ze vrouwenvriendelijk vind.
2: Ja.
22: Waarbij dan de vrouwen eigenlijk doorgaans het standpunt innamen, ja, maar het is net belangrijk dat die hyperbool gemaakt wordt.
2: Het is natuurlijk wel theater.
22: Om iets aan te klagen daarin. Dus daar ontstonden misverstanden eigenlijk over. En op een bepaald moment is dat tot een confrontatie geleid van maar ga je nog luisteren naar onze argumenten als vrouw? Of ga je gewoon blijven je standpunt innemen? Want wij zeggen dat het oké is dat we het doen. Mm-hmm. En hij bleef daar eigenlijk... Dus het principe... Ja, ja. Dus dat was een heel merkwaardige, omgekeerde logica waarin je terecht kwam, die voor mij heel kentekenend is voor waar we vandaag in zitten. En die dus werkelijk in ons geval nooit had kunnen... zou hebben plaatsgegrepen. Maar... die wel heel leerrijk is en veel vertelt over wat is... Je gaat automatisch in hand in eigen boezem steken ook dan, of kijken naar hoe staan wij daar eigenlijk in en hoe gevoelig zijn wij überhaupt voor die dingen die we denken aan te klagen. Hè?
2: Domien, wat hebben jullie... geleerd? Wat heb jij? Want je weet niet wat de anderen geleerd hebben. Dus spreek vooral voor eigen persoon.
5: Het belang van spelerschap en hoe dat ook heel centraal kan staan binnen een proces, omdat ik dat vaak toch wel moeilijk vond binnen school en dat ik nu kan... Dat soms keuzes die je als speler voelt, dat die even belangrijk zijn als maakkeuzes. Heel veel dat plezier ook gewoon super belangrijk is als je maakt en dat... samen spelen toch een bepaalde synergie kan geven die je, vind ik, alleen niet hebt. En ook wel heel veel gewoon tekstanalyse, dat ik dacht, oh, dit kan ik al heel goed. En toen hier kwam en dacht, wow, er is nog zo... Je kan nog zoveel op andere niveaus over taal spreken.
2: Wanneer studeer je af?
5: Volgend jaar.
2: Je hebt nog even tijd.
5: Ja, heel veel te leren.

0: De balans was dat van en door Abdullah Ibrahim. Hij zat zelf aan de piano. Naar onze kroonprinses Elisabeth van België, die vorige week dus afgestudeerd is. We zagen de beelden met koning Filip, de mama en de papa, en met koningin Mathilde. Wat voelde jij, Maarten Ingels, toen jij die beelden zag?
1: Ik moet bekennen, ik heb wel gekeken omdat ik nieuwsgierig was of er een vraag ging komen over mijn boek. Ik had dan net in de afspraak verteld over het boek. Ik was wel een klein beetje nieuwsgierig of de prinses inmiddels kennis had genomen van mijn roman over haar.
0: Er werd niks gezegd.
1: Maar natuurlijk is zoiets heel protocolair afgesproken met vastgestelde vragen die op voorhand werden gebriefd. Dus ik kon het wel raden.
0: Ja, je weet er nu alles van, want jij was de gast op het...
1: Ik weet er echt heel weinig van, ik moet het bekennen. Ik weet dat ze inderdaad is afgestudeerd. En ik heb haar Wikipedia een beetje gevolgd om het historisch correct te hebben dat ze inderdaad in Oxford heeft gestudeerd of aan de Koninklijke Militaire School. Maar verder heb ik mij volledig laten gaan natuurlijk.
0: Ja, want wat je gedaan hebt is natuurlijk een roman geschreven. Dat betekent, het is... fictie?
1: Ja, het is volledig fictie. De fictie ontspoort volledig.
0: Ja, het is niet volledig fictie, want er zitten een aantal dingen over jezelf in die ik heb heel de tijd zitten checken, want je praat ook over jezelf, je schrijft over jezelf, Maarten Ingels. Toen jij 18 was of werd rond die tijd en waar jij mee bezig was en alle projecten die jij gedaan hebt, dus dat leg je dan naast je ontmoetingen met de prinses en met wat je met haar allemaal uitspookt.
1: Ja, ik vond het eigenlijk... Ik had eerst eigenlijk het portret van de prinses geschreven. Een fictief portret van een prinses die 18, 19, 20, 21 jaar wordt en is. En hoe het er dan aan toe gaat in dat prinsessenleven.
0: Hoe zij die leeftijd kan
1: hoe
0: zijn.
1: Hoe zij die leeftijd kan zijn en hoe dat zij haar... haar vorming bepaalt en hoe dat zij kijkt naar haar voorbestemming. Maar gaandeweg begon het mij te dagen dat ik daar iets tegenover moest plaatsen. Een van die elementen is natuurlijk mijn eigen leven. Ik weet heel goed wat het is om 18 te zijn, omdat ik het zelf ben geweest. En ik vond het daarom wel erg ontroerend dat jullie samen hebben gewerkt, Lazarus met theaterstudenten. Omdat het heel erg belangrijk is om opgepikt te worden door een oudere generatie van kunstenaars. En dat beschrijf ik ook, denk ik, in de roman, hoe ik als 16, 17-jarige de literatuur binnenstormde of probeerde binnen te stormen en daar ook wel werd bij. Omdat het heel erg belangrijk is om opgepikt te worden door een oudere generatie van kunstenaars. En dat beschrijf ik ook, denk ik, in de roman, hoe ik als 16, 17-jarige de literatuur binnenstormde of probeerde binnen te stormen en daar ook wel werd bij geholpen door een aantal figuren die dat hebben opgepikt.

0: de dichters. En ik vond dat heel erg belangrijk om dat te laten zien, dat je eigenlijk als jongeling, 16, 17-jarige, de poëzie of de literatuur ontdekt en dat je in dat huis ook wil wonen. En dat je,
1: maar dat je de kans moet krijgen om...
0: Ja, opkijkt ja. naar zo'n Nolus of naar een andere schrijver of naar een Paul van Ostaaij, komt ook voor in de roman. En dat die fictie eigenlijk ook een redding blijkt te zijn.
1: Fictie, het is een ode aan de fictie, aan de verbeelding,
0: het is een ode aan de verbeelding,
1: dit volledige
0: aan,
1: boek.
0: Ja, aan de poëzie in mijn roman. Ik kan dat al wel verklappen. Ik ga niet alles verklappen van het narratief, maar in mijn roman blijkt dan de prinses Elisabeth blijkt een dichteres te zijn die graag gedichten schrijft en ook wil debuteren. In zekere zin is ze misschien ook wel
1: een handje.
0: Ik help haar een handje. Ze vraagt het heel lief. In zekere zin is ze ook een beetje een afsplitsing van mijzelf geworden. Ja. Natuurlijk.
1: Hoe leuk is het om dit soort dingen te schrijven? Ik heb het gevoel dat je ontzettend geamuseerd hebt.
0: Ja, ik heb echt heel veel pret gehad. Zeker in het schrijven van de dialogen met zo'n prinses. Van ja, hoe klinkt zo'n prinses? Hoe gedraagt zij zich? Ook wel moeilijk om te bedenken van ja, hoe klinkt dan weer een 18-jarige? En dan ook al het protocol dat er rondhangt. Hoe kom je binnen in zo'n koningshuis? Stel nu, je wordt gevraagd op een dag om een portret te schrijven van zo'n prinses. Ja, hoe gaat het dan in zijn werk? Die eerste ontmoeting. Oké, de koningin is erbij. Dan de ordonnansofficier, zoals ik hem noem in het boek. Er loopt dan van alles mis. Maar ook hoe loopt zoiets mis met het koningshuis? Kan het dan ook gevaarlijk worden of moeilijk worden?
1: Dus ook constant bewaking en zo.
0: Ja, er loopt natuurlijk
1: mee houden,
0: constant bewaking rond. Ja.
1: Maar eigenlijk, Maarten, vertrekt het, denk ik dan toch, dat geen fictie is, het hele verhaal, ook een beetje bij je eigen dochter.
0: Ja, gaandeweg. Ik heb inmiddels een dochter die 5 jaar is. En gaandeweg tijdens het schrijfproces begon mijn dochter steeds harder aan mijn mouw te trekken dat zij een prinses wilde zijn. En begon het mij te dagen dat ik... De reden waarom ik eigenlijk in dat koningshuis ook geïnteresseerd was geraakt, is omdat dat ook een domein van fictie is. En we nemen aan dat er een koning of een koningin is en een prinses. En zolang dat je dat accepteert en daarin meestapt in dat theater van dat koningshuis, in die monarchie, in die prinsessendroom, dan geloof jij in die fictie. De dag dat je daarvan afvalt, ja, verkruimelt al die fictie en blijken dat eigenlijk gewone mensen te zijn. En mijn dochter... ziet die prinsessen ook als een soort van wereldvol verbeelding waar zij mee wil stappen. En dat is natuurlijk gevoed door de fictie van Disney.
1: Ja, ze kent ze vooral van de verhalen
0: ze kent die,
1: en de films.
0: Je probeert ook wel wat alternatieve verhalen. Ik ben meer van het meneer Papier. Maar zij helaas meer van de Frozen natuurlijk. Maar eigenlijk zegt... Ja, de dialogen die ik met Zelda, mijn dochter, had... Die waren eigenlijk heel vertederend. Zij had vastgeroeste ideeën over wat een prinses is. Het boek opent... Er zitten heel veel dialogen met mijn dochter in de roman. En het boek opent dan ook met een dialoog over dat zij zegt tegen mij van... prinsessen dragen nooit een broek. Ja, behalve Jasmin van Aladdin, die draagt wel een broek. Maar verder dragen er geen prinsessen een broek. En als Zelda een prinses is, dan draagt zij al zeker geen broek, want Zelda's dragen nooit een broek, volgens haar. En toen ik de dialogen begon op te schrijven en te gebruiken in mijn roman, besefte ik dat ik eigenlijk het boek zijn voltooiing naderde, omdat het eigenlijk een vertelling is voor mijn dochter.
1: Het is ook aan haar opgedragen.
0: Ja, het is aan haar opgedragen. Dat is een formaliteit. Maar het is vooral echt in wezen ook een verhaal aan mijn dochter om haar uit te leggen wat een prinses is en wat een prinses kan zijn. Want ze stelt mij daar constant vragen over.
1: Maar om haar uit te leggen hoe belangrijk het is om te dromen, om je dingen in te beelden, om je fantasie te laten werken.
0: Ja, ik vind het dus een ontzettende pret dat ik in mijn werk mag ik de verbeelding de vrije loop laten. Hè. Daar vind ik de totale vrijheid in de kunst. En ik probeer dat ook te stimuleren bij mijn dochter en dus ook met die roman. Dat je groots mag dromen en dat het domein van de fictie eigenlijk enorme mogelijkheden schept om dus groots te dromen en eigenlijk een totale vrijheid te beleven. Ja. En dat probeer ik haar met die roman en met dat verhaal van die prinses heel erg mee te geven.
1: Je stelde net luid op de vraag van hoe zit zo'n 18-jarige in elkaar? Je zegt, je weet het nog wel, maar weet je het echt nog wel, Maarten? Het is lang geleden.

0: tussen. Maar goed, je hebt ook een vragenlijst meegegeven aan een aantal vrienden van jou die in het onderwijs staan.
1: Ja.
0: In het boek tenminste. Is het realiteit?
1: Ja, nee, dat is echt realiteit.
0: Met vragen zoals, wat zou jij doen mocht jij prinses zijn of mocht je die leeftijd hebben? En die antwoorden die zijn echt hilarisch gewoon. Ja, die zijn uit het leven gegrepen.
1: Ja, er is niks van gelogen. Zowel de verhalen van mijn dochter en de verhalen over mijn 17-jarige zelf en die verhalen over die enquête met 18-jarigen, daar is niks van gelogen. Die heb ik letterlijk zo overgenomen, omdat ze zo hilarisch zijn. Ik heb dus gevraagd, waar droom je van? Waar lig je 's nachts wakker van? Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Bepaalt afkomst jouw toekomst? En wat zou jij dan de kroonprinses vragen? En die heb ik inderdaad gemaild naar wat leerkrachten. En ik heb echt honderden ingevulde examenformulieren, als het ware, teruggekregen. In soms verzorgde handschriften, soms echte hanenpoten. Ook van verschillende soorten scholen, wil ik ook wel benadrukken dat het niet allemaal dezelfde type school is. Het gaat van de PIVA in Antwerpen, van de bakkerijopleiding tot het Heilig Hart College in Tervuren. En de kunstkaai in Antwerpen. En al die Antwerpen zijn natuurlijk verschillend, maar toch ook een portret van een generatie. En ik ben daar heel erg van geschrokken. Ik had een lezing in januari met een school, Groenhout in Antwerpen, die het ook hadden ingevuld. En ben met hen echt in dialoog gegaan over die antwoorden. Omdat ik klein beetje verontrust was.
0: Oké, geef dan eens een voorbeeld, want ik ben hier aan het bladeren, maar ik vind, je hebt een hele hoop post-its in je boek zitten, Maarten.
1: Ja, maar dat zijn eigenlijk alleen de dialogen met mijn dochter, die ik dan graag voorlees, omdat die zo vertederend zijn. Die dialogen met die antwoorden van die jonge gasten, die zitten er ook zo wat tussen gevlochten.
0: Ja, vandaar dat ik ze ook niet meteen vind.
1: Ja, die zijn... Ja, er was er eentje, ik sla het nu open, en er was er eentje, deze jongen stond relaxed in het leven, vermoed ik. Ik vraag, waar droom je van? En hij antwoordt, ik droom van fame, dames, parties, drinken en drugs. Oh. En dan, waar lig je 's nachts wakker van? Meisjes. Nu, het is niet allemaal zo plat als het hier staat, want het is eigenlijk... vooral de meisjes vallen op in hun intelligente en heldere antwoorden. Zijn er heel veel. Er is er eentje die zegt dan, ik droom van een betere economie dan het kapitalisme, waar er geen dwangarbeid gebruikt wordt voor het massaal produceren van goederen aan verscheurend lage prijzen.
0: Maar, ik dacht even dat dat van jou kwam, dat antwoord.
1: Nee, dat is echt van een... Ik gok van een meisje, aangezien haar handschrift heel net en schoon was. Maar ik schrok eigenlijk een beetje van de fixatie op de zelfverwezenlijking en zelfbeschikking. Toen ik 17 jaar was, dan dacht ik dat alles mogelijk was. Ik kon alles worden, zo was ik opgevoed. Maar deze jongeren waren heel, heel erg kritisch voor zichzelf. Er kwam heel vaak terug in antwoorden van... Ja, ik lig 's nachts wakker in mijn bed omdat ik niet genoeg heb bereikt, mijn doelen heb bereikt van die dag. Ja. En morgen moet het beter. Mm. En ik vermoed ook heel vaak beïnvloed door fitfluencers en algoritmes op sociale media, van je moet dit soort goals bereiken, want het is dan ook altijd in het Engels natuurlijk, dit soort goals en doelen bereiken. En als je dat niet bereikt, dan ben je eigenlijk een dikke loser. En dat vond ik eigenlijk heel confronterend om te zien. Ik weet nu niet of dat...
2: Ik heb dat zeker ook wel gehad en nu soms nog steeds, omdat alles lijkt zo maakbaar, maar ook op zo'n manier dat het... Ja, dat je denkt van, ik moet op het einde van mijn 20 dit per maand maken. Je hebt dan van die reclamevideo's van die influencers die €5.000 per maand maken in Bali. En dan, zo kan jij dat ook. En dat je bijna voelt van, oké.
0: Wat een druk, hè?
2: Ja.
1: En dan ongelooflijk, dat is een theaterstudent, waar ik dan van hoop dat hij dat soort dromen niet moet hebben of niet voorgeschoteld krijgt. Maar het is dus echt in alle gelederen van de jeugd doordrongen. En ook het tweede ding wat is opgevallen is, waar lig je 's nachts wakker van? Ik lag 's nachts op mijn 17 wakker dus van de gedichten van Nolens. Maar de 17-jarigen van nu liggen echt, het kwam echt tientallen keren terug, Wereldoorlog 3, de economie, het klimaat, klimaatopwarming, de wereld is naar de vaantjes. Heel, heel, heel erg donkere gedachten en daar ben ik ontzettend van geschrokken.
0: Ja. Jij leest, neem ik aan, nog altijd voor ook aan Zelda? Of zijn jullie die fase voorbij?
1: Nee, absoluut. Er staat ze op.
0: Ja, want je begint het boek ook met een soort van een opzomming van wat je allemaal moet doen als ze slapen gaat. Dat is een heel ritueel. En je mag daar OW als je een stap overslaat.
1: Ja, ja.
0: En als je niet aan de volgorde houdt, wat lees je op dit moment voor?
3: aan haar?
1: Dat is elke dag anders. Okay. Drie prentenboeken. Vaak wel prentenboeken over kunstenaars.
0: Dus, daar heb jij niks mee te maken?
1: Nee, ze gaat naar de bieb en ze kiest zelf.
0: Onderlichte invloed natuurlijk van jullie, van haar ouders.
1: Dat bestaat nog niet, dat zouden we dan moeten maken. Er bestaat zo'n hele prentenboekenreeks over beeldende kunstenaars. Gisteravond heb ik iets voorgelezen van Louise Bourgeois. Mm. Prachtig boekje. En eentje van Vincent van Gogh over de levens van die kunstenaars. Maar van schrijvers bestaat het eigenlijk nog niet. Daar zouden we iets aan moeten doen.
0: Ja, kijk, je kan daar iets aan doen.
1: Vaak veel saaier.
0: Wil je een klein fragment lezen van wat je dan zo vertederend vindt in die dialogen met je dochter?
1: Dat wil ik dan wel zeker. 'S avonds legde ik mijn dochter in bed. Wanneer gaan mijn tanden uitvallen? Vroeg ze. Als je 6 jaar wordt, dat is nog 2 jaar. Kan je die tanden dan aanraken? Vraagt ze. Ja hoor. Zijn ze vies? Heb jij jouw tanden bij je gehouden? Ja, ik heb ze onder mijn hoofdkussen gestoken en dan heeft de tandenfee ze terwijl ik lag te slapen ingeruild voor een muntje. De tandenfee? Wat is een fee? Een soort prinses. De tandenfee wisselt je tanden voor geld. Een munt. Doet ze ook briefjes geld? Nee. Alleen muntjes.
0: Een fragment uit 18 van Maarten Ingels.
4: Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur.

0: Vanessa Paradis samen met Alexandre Tarot en een nummer van Barbara Dubout des Lèvres. Christophe Veekman, Anna Bailey, daar heb je een boek van mee.
1: Dat klopt, Onze laatste wilde dagen van Anna Bailey. Die is geboren in Bristol, dat is dus in Engeland, maar dat verhindert niet dat de debuutroman uit 2022, Tall Bones van Anna Bailey, ook de voor jullie dit jaar aangekondigde verhalenbundel van Anna Bailey, Wasteland Girls, zich allebei afspelen in de Verenigde Staten. Net als dit boek, de tweede roman van Anna Bailey, zich afspeelt in de Verenigde Staten. En het valt je misschien op dat ik vaak de auteursnaam gebruik tot nog toe.
0: Ik was al streepjes aan het trekken.
1: Ja, wel, dat heeft ermee te maken, misschien raad je het al, dat zij naar zichzelf verwijst als, of met de woorden they en them. In het Nederlands wordt dat dan hun, hun debuutroman op de achterflaptekst bijvoorbeeld. En ik heb de oplossing gevonden om zowel uit respect voor de auteur als uit respect voor de Nederlandse taal zoveel mogelijk persoonlijke, bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden met betrekking tot Anna Bailey te vermijden. Goed, genoeg hierover.
0: Ja, het is moeilijk soms.
1: Het is soms moeilijk en ik hoor in de verte luisteraars diepe zuchten slaken. Maar dat is onterecht, want dit is nu juist een boek dat het verdient om op applaus en op gejuich te worden
0: onthouden. Ik ga het niet nog eens laten horen, hoor, dat applaus. Dat twee keer is genoeg. Ja, het
1: was trouwens te dun zelfs voor dit boek. Dat van mijn part moet gerekend worden tot een van de beste romans die ik tot nog toe dit jaar heb.
0: Oké, waar gaat het over?
1: Het verhaal speelt zich af in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ik zei het al, maar meer specifiek in het zuiden van Louisiana. Cajun country. Daar leren wij Cutter LaBasque kennen. Dat is een 28-jarige vrouw die, zo lezen wij, even sympathiek oogt ongeveer als een breekijzer. Dat heeft ze onder meer te danken aan haar vieze laarzen, donkere haar dat aan één kant helemaal weggeschoren is. Dat heeft Cutter op een avond in de wc van de een of andere kroeg gedaan. En we leren haar kennen, Cutter LaBasque. Zij baat, als je dat zo kunt zeggen, samen met haar twee broers een krokodillenfokkerij uit die zo diep gelegen is in de moerassen dat er geen weg heen leidt als je er zou willen komen. God weet waarom, maar toch als je dat zou willen, dan moet je gebruik maken van een vaartuig. Die twee broers van haar, die heten Bo en De Wol. En nu weet ik wel dat je echt nooit iemand mag beoordelen op zijn uiterlijk. Maar ik kan toch niet nalaten even te vermelden hoe De Wol eruit ziet. Hij heeft meer bepaald een melkkleurig oog op zijn vingers staan, Latijnse gebeden getatoeëerd. En ook aan weerszijden van zijn mond prijkt een tattoo, namelijk telkens een tattoo van een slagtand van een everzwijn. Je merkt
0: het. Ik probeer het mij in te beelden. Ja, ik denk dat het er niet echt fraai uitziet.
1: Niet heel fraai, een beetje eng. Het wijst er natuurlijk op dat wij ons bevinden hier in... Ik ben even de naam van het dorpje kwijt. In elk geval, we bevinden ons op zo'n geweldige plek in de Verenigde Staten of in de South van de States, waarin het wemelt van mensen die behoren tot de bevolkingsgroep die in Amerika vaak wordt aangeduid met de woorden white trash, en die wat mij betreft altijd heel mysterieus en wild aantrekkelijk geweest zijn. Vaak natuurlijk ook wel voor de nodige hilariteit zorgen in fictiewerken, bijvoorbeeld ook in dit boek. En ik ga misschien een scène voorlezen.
0: Altijd
1: die,
0: goed.
1: Een beetje illustratief is daarvoor. Jongen, Sheriff Broussard legt zijn kin op zijn vuist en kijkt nieuwsgierig hoe Sasha de bekers op hun tafeltje zet. Heb jij nou nietjes in je haar? Nee. Ja, dat heb je wel. Ik zie ze toch. Wat heb je gedaan? Je haar afgeknipt en weer geprobeerd het vast te nieten? Dat is precies wat Sasha had geprobeerd. Hij had in zijn wekelijkse horoscoop gelezen dat hij een make-over nodig had, maar omdat er geen kapsalons zijn in Jackknife, zoals het dorpje heet, en het hem ongepast leek tegen de sterren in te gaan, had hij gedacht het zelf wel te kunnen. Hoe moeilijk kon het zijn? Erg, zo bleek. Vooral als je de bolle kant van een lepel als spiegel gebruikte.
0: Dat is die druk weer, hè, waar die jongen onder stond, denk ik, dat hij zijn haar wou afknippen. Enfin.
1: Ja, misschien wel. Of misschien ook helemaal niet, in elk geval. Ik vind dat zeer geestig, zoiets. Veel humor in dit boek. Maar vergis je niet, ik kan natuurlijk een heel verkeerde indruk wekken tot nog toe, want het is alles behalve een komedie. Dit is een misdaadroman van de bovenste plank, waarin die genaamde Sasha samen met iemand die Loyal heet, dat is iemand die Jackknife heeft ontvlucht richting de, zeg maar, beschaafde wereld van Houston, Texas, maar die is moeten terugkeren om te zorgen voor haar dementerende moeder. Wel, die twee, Sasha en Loyal, die gaan zich ontpoppen tot ware onderzoeksjournalisten ten einde te weten te komen wat er met die kutter Labask juist gebeurd is. Want het is namelijk zo dat aan het begin van deze roman het ontzielde lichaam van kutter in het water, in het moeras, wordt aangetroffen.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Dus dat mag je weggeven, want het is aan het begin van
1: het boek. Dat is aan het begin van het boek, Nicky, inderdaad. En de vragen, de mogelijkheden, die mag ik ook weggeven. De vragen zijn, heeft ze zelfmoord gepleegd of is ze vermoord? Bijvoorbeeld door de een of andere gebedsgenezeres of door die timide, lijkbleke zoon. Hebben die broers van haar, tuig van de richel, immers ermee te maken? Of zijn bij een eventuele moord betrokken de gemotoriseerde, meddealende nazi's die zichzelf de Ragnarok Boys noemen? Sasha en Loyal, die proberen het uit te vinden.
0: Spannend tot op het eind?
1: De spanning is snijdbaar van A tot Z. Dit is een buitengewoon meeslepende roman die je als lezer het verhaal binnenzuigt, als was je spartelend in een moeras terechtgekomen. En daarnaast gaat dit boek het ook nog hebben over, ja, thema's als de complexiteit van vriendschap, de rol die schuldgevoelens of juist het tegenovergestelde van schuldgevoelens, namelijk wraakzucht, speelt in onze levens. En dan heb je natuurlijk die vraag die altijd wel een rol speelt in een misdaadroman van wat hoger allooi, namelijk, ja, is het inderdaad zo dat er iets bestaat als goede mensen en slechte mensen? Zijn mensen of kunnen mensen ooit wel helemaal goed of helemaal slecht zijn? Uiteraard niet. En uiteraard, hetzelfde geldt voor romans. Ik heb nog nooit een helemaal goede roman gelezen, een helemaal perfecte roman. Ik hoop ook dat het mij nooit overkomt.
0: Dan stop je met lezen.
1: Ja, wellicht. Hè? Dan kan alles alleen maar teleurstellen van dan af. Dus dit is geen perfecte roman. Maar ik ga er tegelijkertijd ook geen kwaad woord aan vuil maken. Dat zou niet horen in dit geval. Wie zich tot nog toe aangetrokken voelt tot dit boek op basis van wat ik verteld heb, dan zou ik zeggen, gewoon kopen, lezen en ik beloof het, je zal niet teleurgesteld worden.
0: Onze laatste wilde dagen van Anna Bailey uit bij Meridiaan, zei je al. Dankjewel, Christophe Vekeman. Dankjewel ook Maarten Ingels voor 18. Een royalty-roman, las ik ergens,
2: ik wordt het liever, genoemd. Ik zou het liever een boek voor alle 18-jarigen. Als ik een budget had, zou ik het aan alle 18-jarigen geven. Ja.
0: Het is uit bij Das Mag. En is het paleis op de hoogte, Maarten? Wat je zei net bij aanvang, dat je aan het kijken was naar die beelden ook van kroonprinses Elisabeth bij haar afstuderen en dat je hoopte dat er iets zou vermeld worden.
2: Ja, ik denk dat ze het gewoon vannacht met een zaklamp onder de lakens in haar bed zal lezen.
0: Dat je dan toch uitgenodigd wordt op het paleis om het even te gaan uitleggen. Misschien zit je daar stiekem wel op te wachten. Enfin, ik heb het heel graag gelezen. En ik zou het ook aanraden aan elke 18-jarige. Dank daarvoor. Dank je wel ook Pieter Genaar en Domien Huibrechts om tot hier te komen. Ik wens jullie nog heel veel plezier met Troje, met die voorstelling. Smaakt dit nu naar meer, Pieter? Doe meer met jongelui dat podium opspringen?
3: Of meer met ons?
0: Oh, ja, Domien, ziet het
4: maar
0: al helemaal
4: zitten. Het voelt een beetje alsof er no way back is, wat dat betreft. Het zou heel gek zijn om ons terug te plooien op onze eigen kalende, grijzende persoonlijkheden. Nee, dat voelt echt alsof het nodig is om zelfs überhaupt, ook voor ons eigen welzijn, contact te maken met vandaag of zo. En de dynamiek die dat brengt, het leven dat brengt. schudt het kussen op, ook ja. voor ons. Dus dat is, ik denk dat dat in alle richtingen een gezonde beweging is om ja, te maken.
0: Heel blij om dat te horen. Ik denk dat dat voor jou ook geldt, Domien. Ja, bij uitbreiding voor al die andere jonge mensen die meegedaan hebben. Ik wens je veel succes ook bij je afstuderen, van je ja, jaar dat je nog moet en dan het afstuderen. Morgen is het aan Chantal Patin, dus onze tijd zit er hierop. En zometeen komt ook Tine de Donder de studio binnengelopen voor Django. Ik wens je nog een fijne avond met Clara en met elkaar. Bye.

0: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer in ons land ligt stil door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Duizenden leerlingen uit het Franstalige onderwijs krijgen geen examens door een protestactie van de leraren. En de Rode Duivels beginnen aan hun WK-oefenmatch tegen Kroatië. Al sinds 2:00 vanmiddag ligt het vliegverkeer boven ons land helemaal stil en dat tot 9:00 vanavond. Dat komt door een onaangekondigde staking van de luchtverkeersleiders van Skies. Op Brussels Airport kunnen zeker 140 vluchten niet vertrekken of landen. Trui de Marais was vanmiddag op de luchthaven.
1: Een bord vol gecancelde vluchten en dat sinds 2:00 vanmiddag. Passagiers stellen vragen bij de infostand, vrijwilligers wijzen hen de weg en geven praktische info.
2: Ik heb dat hier gekregen bij Brussels Airlines.
3: Is dat hier nu al hotel gegeven?
1: Ja. Voor wie vandaag wil vliegen is het een tegenvaller.
4: Naar Hans de Rotheem. We hebben daar 2 jaar voor gespaard en nu kunnen we eigenlijk niet vertrekken. Dus we vinden dat eigenlijk niet zo tof. Maar wat moet je doen?
5: Naar Auckland. Het is veel vluchten dat ik ga missen. 33 uur vliegen was, dus we zullen dat zien. Hè.
6: Het is altijd de gewone reiziger die de dupe is van al die stakingen.
1: Tot 7:00 vanavond zijn alle vluchten van en naar Brussel geschrapt. Dat zijn er een 140-tal. Isan Chiwalekli van Brussels Airport.
7: Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9:00. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn.
1: Na 9:00 zullen de eerste vluchten weer kunnen vertrekken. De check-in-balies voor vluchten naar Helsinki en Marrakesh zijn intussen al opengegaan.
0: Het conflict bij Skies gaat over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Het personeel van de luchthavens van Luik en Charleroi zal daar moeten gaan werken. Over dat centrum was er al een akkoord, maar over de maatregelen rond de verhuis is er nog ontevredenheid. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt uit.
8: Dat is een groot controlecentrum waar reusachtige schermen zijn, schermen van 30, 40 meter groot, die verbonden zijn met camera's op de luchthaven, waardoor men het vliegverkeer kan volgen. Dat is ondertussen bijna klaar. Dat is ook al aan het proefdraaien, maar er moest nog een en ander afgehandeld worden op sociaal vlak met de luchtverkeersleiders en daar is het blijkbaar op misgelopen. Het gaat eigenlijk over de randvoorwaarden, ja. De vergoedingen die er tegenover staan.
0: In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer plaatsvinden voor een deel van de leerlingen van het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen van scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat is het gevolg van een lerarenprotest in het Franstalige onderwijs. Jorre de Witte van de Socialistische Vakbond vindt het niet zo'n probleem dat er geen examens zullen zijn, want dat was ook zo in de coronaperiode.
9: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Mm-hmm. En dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken, tot eventueel van richting veranderen of een jaartje opnieuw over te doen.
0: De leraars staken onder meer tegen het schrappen van richtingen in het beroeps- en technisch onderwijs en tegen de oplopende kosten voor de ouders. In Brussel vindt voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer plaats. Verschillende civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang hoe ze moeten samenwerken met de Belgische overheid bij een zware overstromingsramp. Helene van der Beke bezocht het controlecentrum.
10: Stel je voor, Brussel overstroomt door een waterbom.
11: Waarbij dat er elektriciteitspannen waren. De zennekoker is zogezegd ingestort, waardoor dat er eigenlijk heel het centrum van Brussel ook onder water zal staan.
10: Door de klimaatverandering wordt het waarschijnlijker. Het is geen reden tot paniek, zegt de noodplanningscoördinator van Save Brussels.
11: Hoe meer dat wij ons voorbereiden, hoe beter dat we op de situaties kunnen reageren.
12: From which country are you?
13: Croatia.
12: Croatia, Slovenia, and you?
13: Portugal.
10: Europa to the rescue, met zoekteams, telecomdiensten en zelfs erfgoedbeheerders. Maar zo'n controlecentrum moet leren draaien, zegt eurocommissaris Hachalapip.
14: Een crisisbeheer is als een orkest. Iedereen speelt volgens zijn eigen partituur.
10: Een goede samenwerking redt levens, zeggen ze hier.
15: This is the primary goal to help people and save lives, yeah.
10: De oefening duurt 5 dagen.
0: In Oekraïne blijft het dodental na de zware Russische aanvallen van vannacht oplopen. Er zijn nu al 21 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het was een van de zwaarste aanvallen in de laatste maanden. De Vlaams-Oekraïense Anastasia Galushka woont in Kiev en ondanks de zware aanvallen gaat het leven daar gewoon door, zegt ze.
13: De voorbije paar weken zijn meer intens geweest. De aanvallen zijn veel intenser geweest dan ze vroeger waren. Maar het project is hetzelfde. Dus ze sturen eerst drones, dan ballistische. Het gaat een hele nacht door. Mensen zijn dat tempo wel een beetje gewend, hoe donker het ook klinkt. En ze gaan gewoon naar het werk de volgende dag. Je ziet mensen op straat met een beetje lege ogen, die er een beetje verdwaasd uitzien. Dat zijn we allemaal, ik ook. Maar hoe dan ook gaat het leven door en moeten we verder.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in Congo en Oeganda flink naar beneden bijgesteld. Van ruim 900 naar 116. Honderden tests bleken negatief te zijn. In Congo zijn nu 48 mensen zeker overleden aan ebola, op ruim 320 besmettingen. In Oeganda zijn er 9 sterfgevallen bevestigd. De ware omvang van de ebola-uitbraak is nog niet duidelijk vanwege de spanningen in Oost-Congo en logistieke problemen in het land. Sport. De Rode Duivels zijn zojuist begonnen aan hun eerste oefenwedstrijd voor het WK voetbal, dat over ruim een week begint. Ze spelen in en tegen Kroatië. Peter van den Bemt, is er al iets gebeurd?
16: Nee, nog niets eigenlijk. 5 minuten zijn we ver. Veel middenveldspel te noteren. Het tempo ligt niet al te hoog. Het is redelijk warm in Rijeka, dit kleine gezellige stadionnetje. En dus veel middenveldspel. En de Belgen, met name de bondscoach, hebben ons verrast met de opstelling. Een experimentele driemans defensie met Onana tussen Theate en Ngoye. Dat betekent twee spitsen vooraan. De ketelaar natuurlijk, de vaste vervanger van Lukaku, die vandaag niet meer dan een invalbeurt zal krijgen. En Doku eigenlijk ook al, mag die dan ook wel uitwijken naar de linkerkant. En daar tegenover staan de Kroaten. De voorbije twee wereldkampioenschappen toch een finale en een halve finale gespeeld. En een heel erg sterk elftal met natuurlijk de onverslijdbare Luka Modric. Een serieuze test dus met het oog op het wereldkampioenschap. Al is het maar een oefenwedstrijd. Maar voorlopig dus nog niets te noteren in dit duel. Kroatië tegen België is logisch nog 0-0.
0: Peter van den Bemt, dankjewel. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit gewonnen. Over een afstand van 13 kilometer was ze meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marlene Reusser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo. Het weer vanavond vaak droog met opklaringen in het westen en het centrum van het land. Wel nog regen- en onweersbuien in het oosten. Maar vannacht opnieuw buien vanaf het westen. Minima van 9 tot 14 graden. Morgenochtend kans op onweerachtige buien in het oosten. Op andere plaatsen meestal droog. In de late namiddag dan wel opnieuw regen en buien vanaf het westen. En temperaturen morgen tot 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Vooraan in dit nieuws zal de hele namiddag kan er geen enkel vliegtuig opstijgen of landen in ons land. En dat komt door een actie van de luchtverkeersleiders van Skies. Zij zijn het niet eens met de maatregelen rond de komst van een nieuw controlecentrum, waardoor een deel van het personeel elders zal moeten werken. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Clara, blijf verwonderd. Kunstencentrum NOMA presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara. Django met Tine de Donder.
18: Een hele goede avond. Gisteren is er een nieuwe maand begonnen. Dat is die met de langste dagen van het jaar. Daarbij past dan wel deze klassieker, denk ik. Sunny. Welkom.

George Benson op gitaar en het orkest van Tom McIntosh in zomerse jazz. Wij blijven dan in diezelfde vibe met een nummer van Melody Gardot. Die had net een lange wereldreis gemaakt en toen ze terugkwam wou ze een album maken met Heitor Pereira, gitarist van onder andere Simply Red, ook een succesvol filmcomponist. Ze waren samen op zoek naar nummers toen Melody Gardot aan Heitor vertelde over een boek dat ze gelezen had op die reis, Amalia. Een boek over een vogel en zijn zoektocht naar zijn eigen weg in het leven. Dat was zo'n mooi verhaal dat Heitor vond dat ze er een lied moesten over maken. Melody Gardot, die twijfelde nog, zei dat het eigenlijk toch een boek was en geen songtekst. Maar Pereira hield vol en samen schreven ze dat nummer naar verluid in amper 20 minuten. Het resultaat is een vrolijke zomerse track geworden met een universele boodschap over vrijheid en jezelf ontdekken.

Melody Gardot met onder andere Aitor Pereira op gitaar in een nummer dat ze samenschreven, Amalia. En nu Dave Holland met zijn trio. Ze begonnen eigenlijk met z'n tweeën, hij met Kenny Barron aan de piano, twee jazz-iconen bij elkaar dus. En ze werden voor de gelegenheid nog aangevuld met de meesterlijke drummer Jonathan Blake.

Kenny Barron aan de piano, Dave Holland aan de drums en Jonathan Blake op bas in een stuk van hun album Without Deception. En nu een nieuwe uitgave van een oude opname. Sony Classical heeft een legendarische kamermuziek-hit, mag ik wel zeggen, opnieuw tot leven gebracht. Het is het emotionele Andante uit Johannes Brahms' zijn derde pianokwartet. Dat is eind jaren 80 al opgenomen door 4 muzikanten: Emmanuel X, Yo-Yo Ma, Isaac Stern en Jaime Laredo. En nu hebben de technici van Sony die originele opnames door heel moderne audiofilters gehaald. Met deze warme klanken als resultaat.

0: Emmanuel X aan de piano, Isaac Stern op viool, Jaime Laredo op altviool en Jojo Ma op cello. En ze speelden het Andante uit het derde pianokwartet van Johannes Brahms.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week een nieuwe opname van de mooiste orkestwerken uit Frankrijk. Opgenomen door een Brits orkest, Symphonia of London. Zij hebben hun favoriete stukken voor orkest verzameld. Allemaal stukken uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Van onder andere Paul Dukas en deze bewerking van Claude Debussy zijn Clair de Lune.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.

Sinfonia of London speelde Claire de Lune uit de Suite Bergamesque van Claude Debussy. Een nieuwe opname en dat is meteen onze keuze van Clara van deze week. En dan muziek uit Kaapverdië van singer-songwriter en gitarist Chica. Vorig jaar bracht hij nog een nieuwe plaat uit, maar dit is iets ouder van hem. Het nummer heet Casarolla en het staat op zijn plaat Boca Café.

Chica, de gitarist uit Kaapverdië die bijna gitaar speelt alsof hij een percussionist is. Zeer ritmisch, hij slaat en dempt de snaren. En dan nog meer gitaarmuziek, maar deze is wel veel ouder. Het is muziek waar al 400 jaar geleden op gedanst werd. Een jacaras, straatmuziek uit het barokke Spanje van de 17e eeuw, met technieken van de flamenco. Componist Antonio de Santa Cruz die schreef het voor de barokgitaar. Die is een stuk kleiner, lichter en heeft een zachtere klank dan de moderne gitaar. Enrique Solinis die speelt het hier ook echt op een historische reproductie van zo'n 17e eeuwse gitaar. Dit is die jacaras.

Een Spaans feestje. Enrique Solin is met het Euskal Barok Ensemble in Jacaras van Antonio de Santa Cruz. Dat was een Spaanse gitarist en componist die leefde rond het jaar 1700. Het volgende komt uit Mexico. Het is een traditional vandaar, La Martiniana. Iets wat ze daar wel vaker zingen op de Dia de los Muertos en wat perfect samenvat hoe ze in Mexico kijken naar de dood en naar Allerheiligen. Bij ons is dat een heel ingetogen dag, daar niet. Daar is het feest. In dit lied horen we de overledene zelf zingen tot zijn nabestaanden. De tekst is: huil niet om mij, want dan lijd ik. Zing liever voor mij, want dan sterf ik nooit echt.

Nunca muero. En zo zal ik nooit sterven. Het was Luciana Mancini samen met L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploeger. De volgende muziek die was een paar weken geleden nog onze keuze van Clara. Het album Beyond Vivaldi van luitiste Evangelina Mascardi. Zij heeft een aantal luitwerken opgenomen van na Vivaldi of van zijn late periode. En dit is zo'n stuk van het einde van zijn carrière. De hoogdagen van de luit waren toen al ongeveer voorbij. Piano of toetseninstrumenten namen het over. Maar Vivaldi die schreef toch nog één luitconcerto. Als een soort eresaluut aan een instrument op zijn retour.

Evangelina Mascardi op luit met het ensemble Estrovagante in een concerto van Antonio Vivaldi. En dan is het bijna 7 uur, bijna tijd voor het nieuws. Dit is nog het trio Phoenix in muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Tot zo!

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. In het voetbal spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië als voorbereiding op het WK. Peter van den Bemt, hoe doen de Belgen het daar?
3: Wel, de Belgen staan op voorsprong. Het doelpunt van de aanvoerder Youri Tielemans na 37 minuten. In wat echt wel een oefenwedstrijd is. Laag tempo, niet al te veel te beleven. Weinige doelkansen. Er was er nog één grote, ook wel voor de Kroaten. Meteen na het doelpunt van Tielemans. Modric punterde de bal naar de verste hoek. En een geweldige parade van Thibaut Courtois. Voorts is het uitkijken naar het experiment van de bondscoach. Met die drie centrale verdedigers. Maar de verdediging is nog niet echt in de problemen gekomen. De Kroaten, die nog wel redelijk gretig begonnen, lieten nadien toch ook het tempo zakken. En zo kijken we inderdaad naar een veredelde oefenwedstrijd. En dat wordt zo meteen nog erger, zou ik zeggen. Want de verwachting is dat er veel wordt gewisseld. En wij kijken natuurlijk vooral uit naar de rentrée. Dat is toch zo verwacht van Romelu Lukaku. Maar voorlopig leiden de Belgen dus bij de rust in Rijeka met 0-1.
2: Bedankt, Peter. Vanaf 9 uur vanavond kunnen er weer vliegtuigen opstijgen en landen in ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies is voorbij. Vakbonden en de directie gaan vanaf morgen weer onderhandelen over het sociaal conflict. Kurt Verwillige van Skies.
4: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
2: Door de acties was er sinds 2 uur vanmiddag geen vliegtuig of konden er geen vliegtuigen opstijgen of landen op Belgische luchthavens. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. Het sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten werken, maar zij vinden het veiliger om het werk op de luchthavens van Luik en Charleroi te blijven doen. In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer plaatsvinden voor een deel van de leerlingen van het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen van scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat is het gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. Jorre de Witte van de Socialistische Vakbond vindt het niet zo'n probleem dat er geen examens zullen zijn.
5: Ik denk dat de situatie een klein beetje anders ligt dan in Vlaanderen. Dus de examens in Wallonië zijn minder belangrijk als in Vlaanderen, denk ik. De leerlingen worden geëvalueerd over 3 periodes. Dus de leraars hebben op het einde van het jaar al een redelijk goed zicht op wat de leerlingen kunnen.
2: De leraars staken onder meer tegen het schrappen van richtingen in het beroeps- en technisch onderwijs en tegen de oplopende kosten voor de ouders. Het weer. Vanavond vaak droog met opklaringen in het westen en het centrum van het land. Wel nog regen- en onweersbuien in het oosten. Minima van 9 tot 14 graden. Morgenochtend kans op onweerachtige buien in het oosten. Op andere plaatsen meestal droog. In de namiddag opnieuw regen en buien vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 19 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Verwonderd. Django met Tine de Donder.
7: Goedenavond en welkom terug. Wij gaan hier verder gaan met een vrolijke calypso. Eentje van Harry Belafonte. En het is erin met een sterke boodschap, want hij zingt... Vrouwen zijn op allerlei creatieve manieren veel slimmer dan mannen. Mijn smart

Harry Belafonte in 1956 met Man Smart. Het stond op zijn album Calypso en dat was een mijlpaal in de popgeschiedenis. Want het was de allereerste LP die binnen het jaar meer dan 1 miljoen keer verkocht is. En zo stootte hij de plaat van Elvis Presley van de troon. En dan nog meer exotische klanken met Kyle Chader in deze Mambo.

Kyle Chader op vibrafoon in een stuk van zijn Afro-Cuban jazz plaat. Een wals nu, maar niet een van de lichte soort. Hamilton de Yolanda schreef deze wals voor zijn vrouw en dat hoor je, want het is een echt liefdeslied zonder woorden. Het Choro de Rua speelt deze wals op fluit en gitaar. En ze hebben ook nog een klarinetist te gast. Dat is de Italiaan Gabriele Mirabassi.

Chorode Roua, dat zijn Marco Ruviaru op gitaar, Barbara Piperno op fluit en Gabriele Mirabassi was erbij op klarinet. We gaan die intieme sfeer nog een beetje langer laten duren. Met Anneleen Leenaerts. Zij speelt een harpconcerto van Nino Rota.

Anneleen Leenaerts met Brussels Philharmonic onder leiding van Adrien Perruchon. En Anneleen die mag dan plaatsmaken voor een collega-harpiste, Anne-Sophie Bertrand. Ze komt uit Parijs en voor haar nieuwste album neemt ze ons mee naar de salons van de 19e eeuw. Maar niet die van Parijs, wel die van Berlijn. Daar woonde Amalie Beer, een rijke intellectuele matriarch van een zeer invloedrijke muzikale familie in Europa. Ze had een salon in Berlijn en daar ontving ze de crème de la crème van het culturele leven. Bijvoorbeeld Pauline Viardot. Dit is muziek van haar, gespeeld door Anne-Sophie Bertrand.

En Sophie Bertrand speelde de serenade van Pauline Viardot. Een spiritual dan uit Amerika. Een slavenlied over de zoektocht naar een beter leven. Een zoektocht waar mensen heel veel moesten voor over hebben. Soms zelfs een gevaarlijke tocht door het water. Wade in the Water.

Live in Carnegie Hall, Wade in the Water, gearrangeerd voor de prachtige stemmen van het a cappella ensemble Sweet Honey in the Rock. Een blazer dan, Don Byron, klarinetist, maar soms gooit hij ook wel eens het roer om, want op zijn plaat Ivy Divey bijvoorbeeld pakte hij ineens zijn tenorsaxofoon erbij. En hij breidde ook zijn trio uit naar een quintet. Zo speelden ze deze een beetje lome, bijna melancholische track van Sammy Price, The Goon Drag.

Don Byron in een stuk van zijn plaat Ivy Divey. Dat was een eerbetoon aan Lester Young, die een heel eigen taaltje had en die uitdrukkingen gebruikte, zoals Ivy Divey, wat iets zou betekenen, zoals het is hier helemaal cool, alles is in orde. Nu gaan we terug naar Vlaanderen met pianiste Christine Carré. Zij komt uit Heist op den Berg. Zij heeft vorig jaar haar eerste soloalbum voorgesteld, Wings. Zoals ze zelf zegt, wanneer klank vleugels krijgt.

Neoclassieke muziek van Christine Carré, pianiste uit Heist op den Berg. Ze speelde hier Into the Void van op haar nieuwste album Wings. In Clara in Concert gaat collega Björn Daumen nu dadelijk een concert voorstellen van trombonist Bram Fournier. Hij gaat een splinternieuw tromboneconcerto spelen van Frederik Nijring. Daar ben ik wel benieuwd naar. En nu hebben wij hier al eens diezelfde trombonist. Bram Fournier samen met Yasuko Takahashi aan de piano.

Bram Fournier op trombone en Yasuko Takahashi aan de piano in een fantasie voor bazuin en klavier van Auguste Boek. Dadelijk dus veel meer van Bram Fournier in Clara in Concert. Wij gaan vandaag afronden met muziek van Henri Vieuxtemps. Veel dank om te luisteren vandaag. Geniet nog van uw avond met Clara en tot morgen.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vanaf 9 uur vanavond, over een uurtje dus, kunnen er opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen in ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies is dan afgelopen. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen voort onderhandelen over het sociaal conflict. Het risico op nieuwe acties is dus niet van de baan, zegt collega Koen Wouters in Zaventem.
1: Er blijft nog altijd wel een beetje die onzekerheid hangen natuurlijk. Dit ging op een spontane actie. Er zou nu een akkoord zijn tussen vakbonden en de directie van Skies. Maar ja, je hebt niet veel mensen nodig die het werk neerleggen bij die luchtverkeersleiding om heel dat vliegverkeer in de war te sturen. Dus die onzekerheid blijft er altijd wat hangen. Dit is geen georganiseerde vakbondsactie, een spontane actie. En hoe de mensen gaan reageren van de luchtverkeersleiding zelf, dat blijft toch altijd wel een beetje onvoorspelbaar.
0: Ja, sinds 2 uur vanmiddag konden er geen vliegtuigen meer opstijgen of landen. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. In Oostende aan de kust zullen amokmakers op drukke zomerdagen voortaan een plaatsverbod kunnen krijgen. Dat betekent dat zij een tijd lang niet meer in een deel van de stad mogen komen. De voorbije weekends was het erg druk in Oostende met hier en daar herrieschoppers en die moeten eruit, zegt burgemeester John Crombie.
2: Voor een klein aantal die het nodig vinden om de sfeer te verzieken, zijn er maatregelen nodig. Dat er eigenlijk op neerkomt dat als we mensen identificeren die de orde zwaar verstoren, dat ze een plaatsverbod zullen krijgen, toegangsverbod ook voor een deel van Oostende. En als ze dat plaatsverbod overtreden, dan worden ze opgepakt.
0: En eerder was er ook al een alcoholverbod in bepaalde delen van de stad. Sport Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Peter van der Bent in Rijeka. Was het een verdiende overwinning?
3: Ja, het is vooral een mooie overwinning geworden voor de Belgen. Want echt wel een gezapige oefenwedstrijd. Was zonder al te veel tempo, met lang bijzonder weinig doelgevaar. Ook in de eerste helft met een doelpunt van Yuri Tielemans. Met links na wat rommelige fase na een half uur. En daarna nog een geweldige parade van de doelman Courtois op een punter van Modric. Dat was het zo'n beetje in de eerste helft. Waarin de Kroaten nog wel gretig begonnen met veel balbezit. Maar weinig doelgevaren. Die experimentele driemensdefensie van de Belgen makkelijk overeind bleven. En dan een half uur aandringen van de Kroaten. De Belgen die zich lieten terugdrummen. Maar weinig in gevaar kwamen. Behalve één keer een kopbal van Budimir tegen de lat. Maar aan de overkant kopte Van Aken ook staalhard tegen de lat. En dan was er de lang verwachte terugkeer van Romelu Lukaku. En jawel, helemaal op het einde in de toegevoegde tijd werd hij gelanceerd door Van Aken. En maakte hij een doelpunt zoals we dat gewend zijn van Lukaku bij de Rode Duivels. Voilà, 0-2. Ik zei het, mooie overwinning. Zaterdag nog de uitwijfwedstrijd thuis tegen Tunesië. En dan maandag het vliegtuig op naar de Verenigde Staten.
0: Dank je, Peter. Het weer vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. Opklaringen in het westen en het centrum bij temperaturen vannacht tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, op andere plaatsen meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanuit het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara in concert met Björn Daumen.
5: Goedenavond allemaal. Het Symfonieorkest Vlaanderen bracht in april de grootsheid van het heelal naar het podium van Concertgebouw Brugge met The Planets, het populaire werk van Gustav Holst. Onze Clara-technici hebben dat moment weer fantastisch gecapteerd en daar kunnen wij nu samen van genieten. Die avond werd er ook een splinternieuwe creatie aan het publiek voorgesteld, Okapi, een tromboneconcerto van Frederik Nerink met een stevige solopartij voor trombonist Bram Fournier. En gestart werd er die avond met de ouverture van Die Schöpfung, de schepping van Joseph Haydn. Dat eerste deel wordt ook die Vorstellung des Chaos genoemd. Perfecte keuze dus en een heerlijk begin van een heerlijk concert. De muzikale leiding was die avond in handen van Martijn den Dievel. APPLAUS.

De perfecte ouverture voor een concertavond in het teken van het heelal. Het eerste deel van de schepping van Joseph Haydn, waarin het licht, de aarde en de hemellichamen uit de chaos worden geschapen. Straks zijn die hemellichamen aan de beurt in The Planets van Gustav Holst, maar nu eerst een splinternieuwe creatie van Frederik Nerink. Een concerto voor trombone dat hij okapi heeft genoemd. Hij nam de vreemde klank, of beter de roep, van de okapi als vertrekpunt. En als u nu denkt, wat heeft dat beest hier nu te zoeken in het thema van het heelal? Dan heeft dat vooral te maken met de ruimtelijkheid van het werk en ook de muzikale link die er is met het werk van Haydn dat we net hoorden. Haydn begon ook al trombones in het orkest te plaatsen, wat voorheen minder gebeurde. En ook dat zachte einde hebben ze gemeen. De fade-out, zeg maar, waar het heelal verlaten wordt. Frederik Nerink is vooral zelf een pianist, maar met een tromboneverleden en hij heeft nog altijd een voorliefde voor het instrument, vandaar de keuze om een tromboneconcerto te schrijven. Het kriebelde eigenlijk al lang om dat te doen. En dit werk heeft hij bovendien geschreven met de solist in gedachten, Bram Fournier, een goede vriend die samen met hem in het jeugdorkest zat. Nerink heeft het hem niet gemakkelijk gemaakt. Het is een virtuoos en veel eisend stuk geworden, waarin onder andere 5 verschillende dempers gebruikt worden. Hier is Okapi.

Een terecht enthousiast applaus voor Okapi, de nieuwe creatie van Frederik Nering. En hoedje af voor de solist, trombonist Bram Fournier, voor wie het werk op maat werd geschreven. En zo'n huzarenmoment gevraagd om een toemaatje. Het publiek krijgt nog een cabaretachtig werkje van Koen Severens uit 1988. Aber, geschreven voor de zeldzame combinatie trombone en contrabas.

Bram Fournier hier nog met een speelsbisnummer van Koen Severens uit 1988. Met Bram de Croix op contrabas. En dan maakt het orkest zich klaar voor The Planets van Gustav Holst. Al sinds mensenheugenis is de ruimte een bron van fascinatie. Astrologen proberen er zelfs onze karaktertrekken mee te verklaren. En Holst, die zelf een amateur-astroloog was, maakte met The Planets de omgekeerde oefening. Hij gaf de planeten menselijke kenmerken. Het werd een symfonische kaskraker die onder andere ook John Williams inspireerde voor die Imperial March uit Star Wars. The Planets.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Clara Live.

Het Symfonieorkest van Vlaanderen en het Symfonisch Jeugdorkest van Vlaanderen onder leiding van Martijn den Dievel. En voor de Planets is er natuurlijk ook een koor nodig en dat was het Octopus Symfonisch Koor. Heerlijk concert in Concertgebouw Brugge op 26 april. Na de voorstelling van Frederik Nijrings nieuwe creatie Okapi daarstraks is het misschien wel fijn om ook nog eens ander werk van hem op te snorren. Frederik was als artist in residence een aantal jaar verbonden aan Isolisti en in die periode componeerde hij de suite Wild die bij een gelijknamige theatervoorstelling hoorde. Een magisch realistisch verhaal over een schooljuf.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: Clara Live.

De Wildsuite van Frederik Nerink, gecomponeerd in 2021 voor een theatervoorstelling. In die periode was hij artist in residence bij Isolisti. En het was ook Isolisti die we hier hoorden. En uit de Fingerprint CD van 2016 heb ik twee kleine werkjes van twee Vlaamse componisten, Peter Schuurmans en Michiel de Malse, met Bram Fournier hier ook weer. Dit keer samen met Jonathan Bonny op marimba.

Stentato van Pieter Schuurmans, gevolgd door de Xenophone Wanker van Michiel de Malse, door Bram Fournier op trombone en Jonathan Bonny op marimba. En dan heb ik nog muziek uit een nieuwe opname. Tamara Stefanovic, Nicolas Alstedt en het Zweeds Kamerorkest hebben een album uitgebracht met muziek van Anders Hilborje. Dit is het tweede deel uit zijn eerste concerto voor piano en orkest. Nog een fijne klare avond. Geniet van Undercover.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zullen er nog 40 vertrekken en ook 40 aankomen. Maar sommige passagiers zullen tot morgen moeten wachten, zegt Isan Shiwa Lekli van Brussels Airport.
1: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het eerste vliegtuig dat vanavond is vertrokken is dat naar Rijeka in Kroatië om daar de rode duivels op te pikken. Sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. En dat vinden ze niet veilig, klinkt het. Vanaf morgen zijn er nieuwe onderhandelingen, zegt Kurt Verwilge van Skies.
2: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
0: De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges heeft verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. In Kroatië gingen ze winnen met 0-2 doelpunten van Tielemans en Lukaku. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
4: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in het toernooi redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. De nationale voetbalploeg van Congo zal dan toch niet kunnen spelen tegen Chili. Die oefenwedstrijd stond gepland voor volgende week in Spanje, maar de betrokken burgemeester van de gemeente La Linea heeft dat nu verboden wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Eerder al had het Witte Huis in Washington laten weten dat de Congolese selectie 3 weken in quarantaine moet. Daarom is het oefenkamp verplaatst naar België. Morgen speelt Congo in Luik tegen Denemarken. Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. In de loop van de nacht opnieuw buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Maaseik in Limburg is vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Zij werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 is verder gereden, maar is achteraf teruggekeerd naar de plaats van het ongeval. De politie heeft hem gearresteerd. Een verkeersdeskundige moet nu de precieze omstandigheden van dat ongeval nagaan. Bij Volvo Car Gent ligt de productie in de eindassemblage stil als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan daar niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman dat 180 onderdelen levert aan Volvo Car Gent. En sinds 9:00 vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was stilgevallen om 2:00 vanmiddag als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zijn er nog 40 vluchten vertrokken en komen er nog zowat 40 aan. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar het kan wel druk worden, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
1: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2:00 vooraf voor een Schengenvlucht en 3:00 vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Met die opbrengst en die van een burgercampagne is er al ruim €1,2 miljoen opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat is eigendom nu van de stad. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
2: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen. Maar het belangrijkste was om te winnen, dus we hebben dat gedaan. Tegen een goede tegenstander, dus dat is het beste. We kunnen ook beter doen, we kunnen altijd beter doen. Maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag, sorry. En dat kunnen we doen, dus ik ben blij.
0: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn. Maar kan wel druk worden, zegt Isan Shiba Legli van Brussels Airport.
3: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Duymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
4: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar dat het daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
1: Met de opbrengst van de veiling en die van een burgercampagne is er al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat huis is nu eigendom van de stad. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
5: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken, die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
1: En komende zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. En morgenavond speelt de Congolese nationale voetbalploeg in Luik een oefenmatch tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich voor in België en niet in Kinshasa, omdat de VS, een van de gastlanden van het WK, reisbeperkingen heeft opgelegd wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. En vanavond is bekendgemaakt dat hun oefenmatch van volgende week in Spanje tegen Chili is afgelast. De plaatselijke burgemeester heeft die wedstrijd verboden. Journalist Gilles Mbeya van de podcast Coolcast is daar niet over te spreken.
6: Ik denk dat dat vooral een heel eurocentrische visie is om te denken dat er een ploeg ziekte zou meenemen of dat die niet professioneel genoeg zouden zijn om elkaars temperatuur op te meten en om dokters mee te nemen om zichzelf goed voor te bereiden. Al die spelers spelen ook gewoon in Europa, dus ik denk niet dat daar de focus op zou moeten liggen in die voorbereiding.
1: In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Zo, dinsdag 2 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Clara Live.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Clara Life.